0: op Brussel.
1: Een goeie nacht, het is 2:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Hongarije staat onder politieke hoogspanning. De nieuwe premier Magyar had president Szolyok een ultimatum gegeven tot middernacht om af te treden. Stefan Bos is in Boedapest.
2: In Hongarije is een ongekende politieke crisis ontstaan. President Tamás Szolyok weigert af te treden nadat een ultimatum van premier Péter Magyar om middernacht afliep. Magyar beschouwt Szolyok als een bondgenoot van voormalig premier Viktor Orbán en verwijt hem te hebben gezwegen over verschillende schandalen, waaronder het misbruik van kinderen in staatsinstellingen en vermeende corruptiezaken. Maandagochtend bezoekt Magyar de president samen met de minister van Justitie om hem opnieuw onder druk te zetten om op te stappen. Szolyok zegt echter dat hij heeft besloten aan te blijven. In een videoboodschap verklaarde hij dat zijn vertrek geen oplossing zou bieden voor wat hij een constitutioneel conflict noemt. Volgens hem werkt hij bovendien constructief samen met de nieuwe regering. Het is voor het eerst sinds de val van het communisme dat een Hongaarse president zo zwaar onder politieke druk staat om zijn functie neer te leggen. Stefan Bos, VRT Nieuws, Boedapest.
1: Oekraïns president Zelensky beschuldigt Rusland ervan ontvoerde Oekraïnse kinderen in te zetten als kindsoldaten. Dat zei hij in een interview met de Amerikaanse zender CBS. Rusland ontvoerde sinds het begin van de oorlog al minstens 20.000 Oekraïnse kinderen. Slechts 2.200 keerden terug naar huis. Het internationaal strafhof vaardigde 3 jaar geleden een arrestatiebevel uit tegen de Russische president Poetin voor het deporteren van kinderen. Het inzetten van kindsoldaten is verboden onder internationaal recht. De rechten van werknemers wereldwijd gaan erop achteruit. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van het Internationaal Vakverbond. Die organisatie brengt sinds 2014 in kaart hoe het gesteld is met vakbondsrechten in verschillende landen. Landen als de Verenigde Staten en Frankrijk scoren slechter dan ooit. Argentinië zakt naar de lijst van slechtste landen ter wereld voor werknemers. En 8 Europese landen, waaronder Duitsland en Denemarken, scoren als beste. In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Davy Roef, de doelman van Gent, reageerde opgelucht.
3: Ik viel een hele grote druk van de schouders. Ik bedoel, we hebben een heel seizoen van de eerste seconde tot de laatste moeten knokken, letterlijk vandaag. Veel dingen gebeurd dit seizoen, heel moeilijk seizoen geweest, veel ups en downs. Ja, super fier op de ploeg dat we het over de strepen kunnen tikken als doel.
1: Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 14 graden. De dag begint met opklaringen, later bewolkt met lokaal kans op een bui. Maxima tot 24 graden. De rest van de week wordt wisselvallig en wat frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
1: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, een goede nacht. 14 nieuws met Jo Valvekes. In Colombia, in Zuid-Amerika, komt er een tweede ronde in de presidentsverkiezingen. Geen van de kandidaten haalde in de eerste ronde de vereiste 50% van de stemmen. De populistische kandidaat De La Espriella haalt 44% van de stemmen. In zijn campagne pleitte hij voor een harde aanpak van criminele groepen. De steenrijke advocaat is een bewonderaar van Donald Trump. De linkse kandidaat Cepeda eindigde op 41%. Hij wil het vredesbeleid van huidig president Petro verder zetten. Er komt dus een beslissende tweede ronde over 3 weken op 21 juni. In het noorden van Italië is een reddingsoperatie bezig voor een gewonde speleoloog. De jonge man zit vast op 120 meter diepte nadat een rotsblok op zijn voet viel. Hij kan niet meer zelfstandig klimmen en moet ontzet worden met een brancard. Reddingswerkers hebben hem bereikt, maar de operatie is complex. Op sommige plaatsen is de grot te nauw. Die moeten ze eerst breder maken. De reddingsactie zal nog uren duren. De drone die eerder deze week terecht is gekomen op een appartementsgebouw in Roemenië is wel degelijk van Russische makelij, dat zegt de Roemeense president. De drone is intussen onderzocht. De president deelt ook foto's uit het onderzoek. De drone stortte neer op het dak van het appartementsgebouw, waarna brand uitbrak. Tientallen bewoners werden geëvacueerd. 2 mensen raakten licht gewond. De Russische president Poetin zei eerder nog dat het niet bewezen was dat het om een Russische drone ging. In het voetbal heeft AA Gent het laatste Europees ticket te pakken. Gent won het barrageduel tegen Racing Genk na strafschoppen en mag naar de tweede voorronde van de Conference League. Na 90 minuten was het 0-0. Genk kon vroeg in de verlengingen scoren, maar in de slotminuten kwam Gent langszij. Een wedstrijd die het seizoen zowat samenvat, vindt Genk-trainer Nicky Haaien.
2: Als je 2 minuten voor het einde 0-1 voorstaat, wil je dan natuurlijk over de streep trekken en dat ticket binnenhalen. Maar ik denk dat het opnieuw een conclusie is van heel het seizoen. Alle momenten net niet en ik denk dat dit vandaag opnieuw de bevestiging was daarvan.
1: Door een ongeval is de A4-autosnelweg tussen Antwerpen en Breda gedeeltelijk afgesloten. Tussen Zandvliet aan de grens met Nederland en Woensdrecht wordt het verkeer omgeleid. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. De Nederlandse politie heeft het over een fatale aanrijding. Hoeveel mensen en voertuigen er betrokken zijn, is nog onbekend. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. De dag begint met opklaringen, later bewolkt met lokaal kans op een bui. Maxima tot 24 graden. Aan zee blijft het wel zonnig. De rest van de week wisselvallig en wat frisser. Pas vanaf het weekend meer zon en hogere temperaturen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijf.

0: Europabank. De bank die durft.
1: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Goedemorgen, het is 4 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Hongarije staat onder politieke hoogspanning. De nieuwe premier Magyar had president Szolyok een ultimatum gegeven tot middernacht om af te treden, maar die weigert. Vanuit Budapest, Stefan Bos.
2: In Hongarije is een ongekende politieke crisis ontstaan. President Tamás Szolyok weigert af te treden nadat een ultimatum van premier Péter Magyar om middernacht afliep. Magyar beschouwt Szolyok als een bondgenoot van voormalig premier Viktor Orbán en verwijt hem te hebben gezwegen over verschillende schandalen, waaronder het misbruik van kinderen in staatsinstellingen en vermeende corruptiezaken. Maandagochtend bezoekt Magyar de president samen met de minister van Justitie om hem opnieuw onder druk te zetten om op te stappen. Szolyok zegt echter dat hij heeft besloten aan te blijven. In een videoboodschap verklaarde hij dat zijn vertrek geen oplossing zou bieden voor wat hij een constitutioneel conflict noemt. Volgens hem werkt hij bovendien constructief samen met de nieuwe regering. Het is voor het eerst sinds de val van het communisme dat een Hongaarse president zo zwaar onder politieke druk staat om zijn functie neer te leggen. Stefan Bos, VRT Nieuws, Boedapest.
1: In het zuiden van Libanon zijn gisteravond opnieuw verschillende slachtoffers gevallen bij een aanval van het Israëlische leger. Er werden zeker 8 mensen gedood en er vielen ook 19 gewonden. Eerder op de dag werden ook al 11 anderen gedood bij een aanval. Het Israëlische leger breidde onlangs zijn grondoffensief uit in het zuiden van Libanon. Er is officieel een staakt het vuren van kracht, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. De voorbije 3 maanden vielen aan Libanese kant al meer dan 3.400 doden. Op vraag van de Franse regering komt straks de VN-veiligheidsraad bijeen over de situatie in Libanon. In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Na een goede Europese campagne dit jaar, toch geen Europees voetbal volgend seizoen voor Racing Genk. En dat komt hard aan. Al moet Genk ook streng zijn voor zichzelf, zegt speler Daan Heijmans.
3: Ja, we moeten ook eerlijk zijn met onszelf. We hebben dit seizoen het te veel laten afweten op te veel belangrijke momenten. En dan ja, is het misschien in de lijn van het seizoen dat dit vandaag ook weer gebeurt. Maar kijk, nu hebben we volgend seizoen een lange week om het weekend voor te bereiden. Kunnen we elke wedstrijd in het weekend top voorbereiden en kunnen we onze voet misschien op die manier terug in de competitie naast de ploegen zetten waar we willen staan, omdat we nu ons een jaar niet op Europa moeten focussen.
1: De dag begint met opklaringen, later bewolkt met lokaal kans op een bui. Aan zee meer zon. Maxima tot 24 graden. De rest van de week wisselvallig en wat frisser. Pas vanaf het weekend meer zon en hogere temperaturen. Meer op vrtnieuws.be.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, 14 uur met Betty van Rompuy. In 2 deelgemeenten van Saint-Brieuc in de provincie Namen zitten sommige wijken zonder drinkwater. Dat is een gevolg van het zware onweer in de nacht van zaterdag op zondag. Daardoor raakte een hoogspanningscabine beschadigd en moest het pompstation dat water voorziet aan de watermaatschappij stilgelegd worden. Mogelijk zullen de komende uren nog meer wijken zonder drinkwater komen te zitten. Voortaan gelden strengere voorwaarden voor niet-Europese studenten die in ons land willen studeren of hun verblijf willen verlengen. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid zegt dat ze op die manier misbruik wil tegengaan. Buitenlandse studenten zullen sneller moeten aantonen dat ze vooruitgang boeken in hun studie en ze mogen ook niet zomaar elk jaar van studierichting veranderen. Het wordt ook moeilijker om een visum te krijgen voor een opleiding aan bijvoorbeeld een muziekschool of een businessschool die niet erkend is door de overheid. De Hongaarse president Szolyok weigert af te treden ondanks een ultimatum. De nieuwe premier Matyar had hem tot zondag middernacht gegeven, maar dat is dus niet gelukt. Vanuit Boedapest, Stefan Bos.
2: Matyar beschouwt Szolyok als een bondgenoot van voormalig premier Viktor Orbán en verwijt hem te hebben gezwegen over verschillende schandalen, waaronder het misbruik van kinderen in staatsinstellingen en vermeende corruptiezaken. Maandagochtend bezoekt Matyar de president samen met de minister van Justitie om hem opnieuw onder druk te zetten om op te stappen. Szolyok zegt echter dat hij heeft besloten aan te blijven. In een videoboodschap verklaarde hij dat zijn vertrek geen oplossing zou bieden voor wat hij een constitutioneel conflict noemt. Volgens hem werkt hij bovendien constructief samen met de nieuwe regering.
1: Oekraïens president Zelensky zegt dat Rusland ontvoerde Oekraïense kinderen inzet als kindsoldaten. En dat is verboden onder internationaal recht. Rusland ontvoerde sinds het begin van de oorlog al minstens 20.000 Oekraïense kinderen. 2.200 van hen keerden intussen terug naar huis. Het internationaal strafhof vaardigde 3 jaar geleden al een arrestatiebevel uit tegen de Russische president Poetin voor het deporteren van kinderen. In het voetbal heeft AA Gent het laatste Europees ticket te pakken. Het won van de Racing Genk na strafschoppen en mag naar de tweede voorronde van de Conference League. Geen Europees voetbal dus voor Racing Genk en dat komt hard aan. Al heeft Genk het ook wel aan zichzelf te wijten, zegt speler Daan Heijmans.
3: Ja, we moeten ook eerlijk zijn met onszelf. We hebben dit seizoen het te veel laten afweten op te veel belangrijke momenten. En dan ja, is het misschien in de lijn van het seizoen dat dit vandaag ook weer gebeurt. Maar kijk, nu hebben we volgend seizoen een lange week om het weekend voor te bereiden. Kunnen we elke wedstrijd in het weekend top voorbereiden en kunnen we onze voet misschien op die manier terug in de competitie naast de ploegen zetten waar we willen staan, omdat we nu ons een jaar niet op Europa moeten focussen.
1: Het weer dan nog. We beginnen met opklaringen. Later komen de wolken en kan er lokaal een bui vallen. Aan zee is er meer zon. Maximum temperaturen tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai.

0: Studio Brussel. Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
1: Coco, het is 6 uur.
0: VRT Nieuws.
1: Jonas Maas.
2: Het recht om vergeten te worden. Vanaf vandaag moeten mensen die 5 jaar of langer geleden kanker hadden, dat niet meer melden aan de verzekeraar. Tot nu toe was dat wel verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldo of een inkomensverzekering afsloot. Dat kon leiden tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt een uitbreiding van het recht om vergeten te worden van kracht. Dat is een goede zaak, zegt Kom op tegen kanker.
3: Kan je de vraag stellen natuurlijk, hoe kan een kanker uit het verre verleden worden vergeten als je die nog steeds elke keer opnieuw gaat moeten melden als je een verzekering aanvraagt? Dus dat is een beetje de kern. Dat leidt nu ook wel tot absurde situaties. Dat mensen die meer dan 5 jaar na het einde van succesvolle kankerbehandeling waren, dat die kanker nog steeds moesten melden bij hun verzekeringsaanvraag, maar dat de verzekeraar daar geen rekening mee mocht houden.
2: In 2 deelgemeentes van Sombreville in de provincie Namen zitten sommige wijken zonder drinkwater. Dat is een gevolg van het zware onweer in de nacht van zaterdag op zondag. Daardoor raakte een hoogspanningscabine beschadigd en moest het pompstation dat water voorziet aan de watermaatschappij stilgelegd worden. Mogelijk zullen de komende uren nog meer wijken zonder drinkwater komen te zitten. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen vonden plaats in het zuiden van Iran en ze waren onder andere gericht tegen radarsystemen. Volgens de VS waren de aanvallen een vergelding voor een Iraanse aanval op een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Op dit ogenblik geldt er officieel een staakt het vuren en lopen er ook onderhandelingen tussen beide landen om de oorlog te beëindigen. In het voetbal heeft AA Gent het laatste Europese ticket gepakt. Gent won het barrageduel tegen Racing Genk na strafschoppen en het mag zo naar de tweede voorronde van de Conference League. Na 90 minuten was het 0-0. Genk kon vroeg in de verlengingen scoren, maar in de slotminuten kwam Gent toch nog langzij. En dat is typisch voor het seizoen van Genk, vond trainer Nick Gaaien.
4: Als je 2 minuten voor het einde 0-1 voorstaat, wil je dan natuurlijk over de streep trekken en dat ticket binnenhalen. Maar ik denk dat het opnieuw gewoon een conclusie is van heel het seizoen. Alle momenten net niet en ik denk dat dit vandaag opnieuw de bevestiging was daarvan.
2: Het is eerst nog zonnig. In de loop van de dag komen er wel wat meer wolken aan. Het blijft wel zo goed als droog. En we krijgen temperatuur tot zo'n 24 graden in het binnenland. Morgen wordt wisselvallig, met regen of onweersbuien en ook veel wind. En ook de dagen daarna blijft het best wisselvallig weer.
0: Europa Bank. De bank die durft.

0: In the dark, terwijl het precies middag is buiten dat licht.
1: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Life is music.

0: Snow Patrol met Called Out in the Dark. Goedemorgen iedereen.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
1: De aanwezigheden.
3: Aanwezig.
0: Ah, het zou kunnen dat er een paar mensen nog niet wakker zijn en nog niet helemaal daar aanwezig zijn.
3: Wie?
0: Ik wil niemand voor de bus gooien. Het zou kunnen dat ik het zelf ben.
3: Okay.
0: Hey, maar goedemorgen iedereen.

0: Dat was echt vies. Want ik dacht zo, ah, dit is een... Ik weet niet, ja. Dat was echt vies.
1: Je gebruikt dit muziekje, spannend muziek. Kaka in de broek heet de titel, is de titel van dit muziekje. Ik heb die zelf erin geslipt. Uh-huh. Voor dit verhaal.
0: Ja, dat is toch vies? Ene vogelpoot. Dat was het enige dat er overbleef, hè. Maar, ik ga hem
1: je
0: straks tonen.
1: Je hebt hier al verhalen verteld van dode ratten en van vossen en ik weet niet wat allemaal. En dan nu is het een vogelpoot.
0: Ja, ik vond dat heel vies. Ik ben daar blijven staan en ik was echt aan de grond genageld van angst. Oké, Jonas Maas, heb jij mogelijk nog iets spannenders te vertellen?
2: Ik denk dat ik weet van waar die vogelpoot komt.
0: Van?
2: Ik heb vorige week, vrijdag toen ik hier vertrok, zag ik een kraai, een vogelkarkas leegpikken zo. En dat was op de parking, op de putparking zoals we die noemen, hier vlakbij. Dus dat is in vogelvlucht, letterlijk vogelvlucht, 20, 30 meter van onder de toren. Dus...
0: Ga jij nu vertellen dat kraaien kannibalen zijn?
2: Tuurlijk.
0: Kraaien nog een spannend muziekje starten. Meen je dat?
2: Kraaien die eten alles. Ja, tuurlijk. Die pikken de lijken van andere vogels helemaal leeg. Hè.
0: Maar heel zo leuk om de dag mee te starten al dit.
1: Wauw.
2: Morgen, ja.
0: Verder een goed weekend.
1: Ja, wel een smakelijk onderwerp ook, zoals je aan het peuzelen bent aan je ontbijt.
0: Ja, zo granola aan het afknallen. Ja. Zoals vertel snel iets zonnigs, zoals jij alleen dat kan.
3: Ja, ik had een keileuk weekend, hè. Genoten van de zon enzovoort. En er zijn al veel luisteraars wakker, dus dat is
0: enzovoort.
3: Ook heel leuk.
0: Ik stel voor dat we dat bij alles zeggen vandaag.
1: Enzovoort.
0: Het is morgen Ticket Tuesday enzovoort. De wekker trekt zelf plan enzovoort. Wie is wakker dan?
3: Nico uit Torrad is wakker. Die zegt, hey, goedemorgen. Ik ben terug aanwezig na een leuk weekend geocachen. Team uit Zemst, gisteren een super schoolfeest gehad op de Tuimeling in Zemst. En vandaag gaan we al direct door voor onze sportdag. En Jan uit Dendermonde die zegt, het is iets frisser vandaag, maar voldoende lentevibes in de lucht met z'n allen op naar een zalige maandag.
4: Ben jij ook aanwezig?
5: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
4: Eva en Dries.
0: Dit was onze hotshot vorige week. Nothing but Thieves met Evolution. En dat is natuurlijk ook de maandagse traditie. Straks een nieuwe.

0: kwart over zes in de ochtend. Dat willen wij graag weten, zodat we optimaal een radioshow voor jullie in elkaar kunnen boksen. De jeugd van tegenwoordig. Jos, wat gebeurt daar in die app?
1: Er zijn veel aanwezigen. Siba uit Aflighem, Malik uit Lichtervelde, Brit uit Assenede, Sammy uit Wingenen, Gert uit Rijkenvorstel, Gert uit Tielt en ook Gert uit Herenthout.
2: Dat kan niet. Drie keer Gert.
1: Drie Gerten. Wow. En Gert uit Herenthout die zegt, goedemorgen Eva en Dries. Lekker veel zuurstof is diep inademen en hopla, weer gaan met die banaan. En Karel uit Ieper is ook al wakker en die hangt aan de lijn.
0: Ja, hallo. Die moet je even meekijken als je kan via VRT Max, want het is met beeld bij. We gaan de Karel zien.
2: Aha, goedemorgen, dag Karel. Amai, wij zien je staan met heel veel mooie gevlekte vrienden. Naast wie sta je allemaal?
3: Ja, ik sta in de koeistal eigenlijk. Ik ging net beginnen melken. En ik doe dat eigenlijk elke ochtend met jullie op de achtergrond. En ik had nu een berichtje gestuurd dat we terug op tapijl waren. En Josken heeft mij geïnterpelleerd of opgebeld. Ja. En mij overgebeld om met jullie te praten.
0: Ja, wacht, hè, Karel, je bent aan het wandelen in de koeienstal. Misschien moet je wel even blijven staan. Dan hebben we iets beter connectie met jou. Maar hoeveel van die prachtige beesten staan er bij jou?
3: Goeie 100.
2: Amai.
3: Die worden 's morgens en 's avonds gemolken.
2: En Karel, hoe gaat het met de koeien? Dat is ook belangrijk, hè? Want ze brengen veel geld op. Hè?
3: Maar die zijn super content met dat minder warme weer. Hè. Omdat als het meer dan 25 graden is, dan hebben die even die dat ook te warm eigenlijk. Hè.
0: Ja, zeg, en dus jij zegt dat je elke dag de koeien melkt eigenlijk in ons bijzijn, met Eva en Dries op de achtergrond. Ja. Hoe reageren die beesten op ons gekakel?
3: Die zijn dat gewend, jullie gekakel.
0: Okay.
3: Die vinden dat wel tof, denk ik, ja.
0: Dan gaat het goed stromen in die uiers. Die uiers die barsten zo uit hun voegen als die onze stemmen horen.
3: Die barsten... Ja. Zoiets.
0: Zeg, en wat? Doe jij dat daar alleen, 100 koeien? Managen.
3: Ja, dat is mijn job. Dat is mijn job, ja.
0: Helemaal alleen. Ja. 100 beesten.
3: Ja, maar dat lukt wel hoor.
0: Amai, en ik heb hier een boerderij met zes beesten die ik moet onderhouden. En mijn kop is echt al een punthoofd aan het eind van mijn werkdag.
3: Ja, maar jij hebt nog een andere job hier. Ik heb maar dat als job, dus
0: nee,
3: voor mij lukt dat wel.
0: Hey, wel goed, ik kan al dat... Prachtig licht is buiten, hè. Vanaf nu, we moeten opstaan en het is precies middag, toch? Dat doet wel wat met het ochtendhumeur.
3: Ja, dat is de leukste tijd van het jaar, hè.
0: Voilà.
3: Deze periode.
0: Wij gaan nu laten met de koeikens. Kijk, er komt er dan alleen dag. Die lopen gewoon los, of wat?
3: Maar die gaan nu richting de melkput, eigenlijk. Hè. Die zijn nieuwsgierig. Wat kan ik kijken? Die komt ik kijken.
2: Die koeien. Karel, je wordt omsingeld door al je koeien. We gaan je laten. Want...
0: Ja, we gaan je laten. Dat is ook goed.
3: Die zijn dat gewend. Ik ga bij hem melden.
0: Ah, wel, dat is goed. Wij gaan goede muziek draaien voor u en de koeien. Joe is de volgende.
3: Salut.
0: Dag, Karel. Merci voor het telefoontje.
2: Dag.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
6: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
9: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
8: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
10: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Hey, this is Joe. You're listening to

0: De beginning of een nieuwe maand. 1 juni vandaag en een nieuwe week. Leuk dat je daar bij ons voor bent. Goedemorgen.
1: Eva en Dries.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
3: Ah, morgen is het weer de meest vrijgevige alliteratie van de radio. Ticket Tuesday. Een hele dag tickets winnen hier op Studio Brussel voor 4 verschillende concerten. Die staan morgen gepland.

0: Vierhof in Antwerpen als je luistert. En dat is een van mijn favoriete shushukes. Mac DeMarco, 7 september in OLT Vierhof. Of je kan ook naar Goose, die staan op 12 augustus in datzelfde Rivierenhof. We hadden daarnet Karel uit Ieper aan de lijn, Dries en zijn 100 koebeesten.
1: Ja.
0: We hebben ondertussen ook Bert uit Oudenaarde, die al sinds 5 uur aan het melken is. Dus voor alle koeien-eigenaars is hier de prachtige koebel, het Sunrise van Goose.
2: Studio Brussel. Studio Brussel. Life is music.

0: Dominic Fike White Key. We worden net wakker, ook met nieuws. Jonas, je hebt het belangrijkste eruit geplukt, want 6:30.
1: Het recht om vergeten te worden wordt uitgebreid. Vanaf vandaag moeten mensen die 5 jaar of langer geleden kanker hadden, dat niet meer melden aan een verzekeraar. Dat was tot nu toe wel verplicht, als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldo of een inkomensverzekering afsloot. Maar dat kon dan wel leiden tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt het recht om vergeten te worden uitgebreid, zodat mensen die hersteld zijn van kanker daar niet meer mee te maken krijgen. In het voetbal heeft Gent het laatste Europese ticket gepakt. Het won het barrageduel tegen Racing Genk. Na 90 minuten stond het 0-0. Dan werd het 1-1 na verlenging en de strafschoppen waarin Gent het beter deed. En zo mag het naar de tweede voorronde van de Conference League. Voor Genk wordt het dus geen Europese voetbal volgend seizoen. Het is eerst nog zonnig in de loop van de dag, wel met wat meer wolken. Het blijft wel zo goed als droog en tot zo'n 24 graden in het binnenland. Morgen wordt dan weer wisselvallig met regen- of onweersbuien en veel wind. Ook de dagen daarna blijft het best wel wisselvallig.

0: In plaats van vuile sigaretten is lekker al die zuurstof in de lucht inademen vanochtend. Smoker outside the hospital door van Editors.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
0: We zoeken iemand met een beetje snelle hersenen op dit uur. Dit waanzinnige uur op de dag 20 voor 7. Zo snel liefst als de beentjes van Jonas Vinnegaard. Die heeft de Giro gewonnen afgelopen weekend. En zo komt hij in het rijtje van de allergrootste. Want er zijn maar 7 anderen die en de Giro en de Tour en de Vuelta gewonnen hebben. Wat een historisch mannetje, die Jonas Vinnegaard.
2: Ja, ik moet daar dus iets over zeggen. Hè. In mijn actualiteitsoverzicht. Ik ben een lied aan het schrijven over alles wat er gebeurd is dit weekend. En ik zoek nog een woord dat rijmt op Vinnegaard. Dus stuur maar in de app alles wat rijmt op Vinnegaard.
0: Blijkbaar is het op zijn Deens is het Vinnegaard.
2: We zullen het gewoon op zijn Vlaams doen, Vinnegaard, oké? Okay?
0: Ja, als iemand een rijmwoord kent, mag die dat laten weten. Maar eerst zoeken we dus een Chinese vrijwilliger voor dit spel.
1: Wow! Ben jij sneller dan de zang? Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
3: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Immoscoopman?
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ah, ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
10: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
11: Sorry, Parties WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
5: Oh, amai, die civietje was lekker.
6: Ja, hè?
13: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
5: Schappa. Blijft kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En daar hebben we gesprays bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
9: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
14: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uitstok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uitstok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden.

0: komende dagen als we Jonas van het Nieuws mogen geloven. En dat doen we. Fire to the Rain, Adele.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Met welke snelle Jelle of vlugge Vanessa spelen we dit spel, Jos?
3: Gerdy uit Loreningen.
2: Goedemorgen, dag Gerdy.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, wat doe je vandaag? Wat is je dagbesteding?
4: Ik ben momenteel aan het werken, ik ben vrachtwagenchauffeur en ik rijd nu in de richting van Antwerpen.
2: Oh, ik ben altijd nieuwsgierig. Wat vervoer je, Gerdy?
4: Matrassen.
2: Oh, ik heb nog een vraag over matrassen. Want ik wil graag een bredere matras, omdat ik graag breed slaap. Maar wat is zo de breedste matras die je vervoert? Of die er bestaat?
4: 2 meter of 2,40 meter, denk ik.
2: Amai. Dus 2,40 meter breed dan?
4: Ja.
2: Dat moet ik hebben.
0: Goed, voilà, kijk, zorg dat je daar bent voor de Gerdy in Antwerpen. Gerdy, ben je klaar om een lied te zoeken samen met ons?
4: Ja.
0: Ja, kijk, heel de maand juni, de prachtige maand juni die vandaag samen met ons start aan een nieuwe week. Heel de maand juni ga je grote namen die deze zomer op een festival staan, ga je moeten herkennen. Dus dat is eigenlijk al een tip. De artiest die je zoekt, die staat deze zomer in België. Ik ga het laten starten. 12 seconden krijg je maar, Gerdy. Dat is kleiner dan de kleinste matras in jouw vrachtwagen. De vraag is, ben jij sneller dan de artiest? Wie is dit? Nu komt er een tip. Dit geluid. Gerdy?
5: I'm happy.
0: Heb je hem?
4: Nee.
0: Nee? Nog altijd niet?
4: Ik ken het liedje wel, maar ik kan niet op de naam komen.
0: Dat snap ik helemaal. Het was het apengeluid dat misschien een hint kon zijn van Gorillaz, die headlinen op Rock Werchter.
4: Okay, ja. Ja.
0: Vind je het wel een leuk lied?
4: Dat is wel een leuk lied, ja.
0: Ah, wel, kijk, dan gaan we u daarmee blij maken.
2: En nog ook een subtiele verwijzing, want dit nummer zat in de set van Harry Styles tijdens zijn optreden in Amsterdam.
0: Waar, zo stelt hij zijn bandleden voor. Hè?
2: Exact. En zo ziet die man er toch... Allee, zo heeft die man toch wel een goede muzieksmaak.
0: En voilà, wat credibiliteit opgebouwd. Dat... Dankzij Gorillaz, dat heb jij net ook gedaan. Gerdy, een veilige rit naar Antwerpen.
1: Eva. En Dries. Studio Brussel.

0: coming. Er komt een weekendlied op ons afgemaakt door Dries himself. Maar hij zocht nog een rijmwoord op Vinnegaard.
1: Ja.
0: Mieke uit Kortrijk stuurt: Vinnegaard is geen luiaard. Hij had eerst een snor, maar geen baard. Hij reed zo snel als een bergpaard. Zou ook kunnen. En Jarne uit Hechtel-Exel zegt: Jonas Vinnegaard heeft met de Giro een laatste grote ronde toegevoegd aan zijn bingo-kaart.
1: Amai, de Shakespeare's uit Exel zijn wakker geworden. Ongelooflijk.
0: Goed toch, hè? Straks om 6:55 dat weekendlied. Eerst nog eens Kiss the Grass van Sylvie Krisch en Romeo Elvis. Want binnen 10 dagen begint het wereldkampioenschap voetbal.

0: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja!
2: Maar ja.
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
3: Oh ja!
4: Maar ja.
0: Een rollerdisco starten met enkel ethisch pop?
1: Oh ja!
2: Maar ja.
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
5: Sunrise Festival.

0: with your puppy. 9 a.m. Sunrise Festival. Tickets and info, sunrisefestival.be. Samen met Studio Brussel.
1: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
2: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
0: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
7: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
8: Amai.
7: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
8: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
7: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
8: 7 uur, namaste.
12: VRT Nieuws.
8: Jonas Maas.
13: Het recht om vergeten te worden wordt uitgebreid. Vanaf vandaag moeten mensen die 5 jaar of langer geleden kanker hadden, dat niet meer melden aan een verzekeraar. Tot nu toe was dat wel nog nodig bij bijvoorbeeld een schuldsaldo of een inkomensverzekering. Maar dat leidde soms tot hogere premies of zelfs tot een weigering. En bij de reisannulatieverzekering hebben mensen ook recht op een vergoeding als uw ziekte nu onder controle is. Die vergoeding werd tot nu toe soms ook geweigerd, zegt Kom op tegen kanker.
14: Dan zagen we dat als de reden van een annulatie van de reis dat die gelinkt kon worden aan een bestaande aandoening, bijvoorbeeld een kanker uit het verleden, dat dan moet gebeuren dat de verzekeraar die kosten niet terugbetaalde. En dan, als we dan gingen kijken, zagen we dat dat heel vaak heel vaak omschreven was in die polissen, van wanneer wordt iets terugbetaald, wanneer niet. En dat mensen heel vaak dachten dat ze financieel goed beschermd waren, maar dat in de praktijk toch niet het geval bleek te zijn.
13: Alleen verblijfplaatsen die geregistreerd zijn bij Toerisme Vlaanderen zullen nog online verhuurd mogen worden, zoals bijvoorbeeld op Airbnb. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Wie toeristen tegen betaling laat overnachten, moet aangemeld zijn en ook in orde met een aantal basisvereisten voor veiligheid en kwaliteit. Uit controles bij verschillende online platformen bleek dat maar in 1 op de 6 gevallen zo te zijn. En daarom wordt een registratienummer nu verplicht bij online verhuur. Steden en gemeenten zullen dan ook sneller een verblijf kunnen sluiten als het niet aan die regels voldoet. In 2 deelgemeentes van Sambreville in de provincie Namen zitten sommige wijken zonder drinkwater. Dat is een gevolg van het zware onweer in de nacht van zaterdag op zondag. Daardoor raakt een hoogspanningscabine beschadigd en moest het pompstation dat water voorziet aan de watermaatschappij stilgelegd worden. Mogelijk zullen de komende uren nog meer wijken zonder drinkwater komen te zitten. En Puur Sint-Amans wil de felle hagelbui van zaterdagavond laten erkennen als ramp. Er vielen toen in de gemeente hagelbollen zo groot als pingpongballen. De schade is in elk geval heel groot, zegt de burgemeester van Puur Sint-Amans.
15: Schade aan wagens, zonnepanelen, aan daken van veranda's, van serres, dat was wel heftig. Ik ga ook kijken of dat dit toch niet als een ramp kan erkend worden door Vlaanderen, zodat dus ook vanuit de overheid extra steun kan komen om onze mensen zoveel mogelijk bij te staan.
13: Het Amerikaanse leger heeft dit weekend nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen vonden plaats in het zuiden van Iran en ze waren onder andere gericht tegen radarsystemen. Volgens de VS waren de aanvallen een vergelding voor een Iraanse aanval op een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Op dit ogenblik geldt er officieel een staakt het vuren en lopen er ook onderhandelingen tussen beide landen om de oorlog te beëindigen. In het Belgische voetbal is de allerlaatste wedstrijd van het seizoen gespeeld. Gent won van Genk na strafschoppen en heeft zich zo nog kunnen plaatsen voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Dave Roef, de doelman van Gent, was heel opgelucht.
16: Ik viel een hele grote druk van de schouders. Ik bedoel, we hebben een heel seizoen van de eerste seconde tot de laatste moeten knokken, letterlijk vandaag. Veel dingen gebeurd dit seizoen, heel moeilijk seizoen geweest, veel ups en downs. Ja, super fier op de ploeg dat we het over de strepen kunnen tikken als doel.
13: Het is eerst nog zonnig vandaag. In de loop van de dag komen er wel meer wolken. Het blijft wel zo goed als droog. En we krijgen temperaturen tot zo'n 24 graden in het binnenland. Morgen wordt wisselvallig, met regen of onweersbuien en ook veel wind. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig weer.
9: Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
9: Hey, hallo, je hebt de files.
12: Yes, door een ongeval is in Nederland de A4 van Bergen op Zoom naar Antwerpen helemaal afgesloten. Vanaf Markiezaat in Nederland tot op de A12 bij ons in Zandvliet. En de A12 richting Bergen op Zoom, dus de andere rijrichting, die is intussen wel weer open. Verder naar Antwerpen een gewone spits voorlopig met files van wel ruim een half uur op de E34 en de E313 vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. De andere files zijn een stuk korter. Naar Brussel niks bijzonders te melden. Files tot maximum 20 minuten. Onder meer op de E429 bij Halle. Op andere plaatsen zijn er iets kleinere vertragingen.

0: heeft er elektriciteit en gas nodig in huis? En wie wil er toevallig 2500 euro om dat te betalen allemaal? Okay, we hebben een date om 7:30 voor de wekker.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.
3: Dan

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Studio Brussel, live.
7: Ook niet meer in België. Want van die blauwe zee ben ik sowieso al wat bang voor. Maar nu is het ook in België gevaarlijk. Heb je dat gezien? Van die haaien die aangespoeld zijn in Kokzijde. Ondertussen al 80 haaien. Ik heb de foto daarnet even gezien, maar ik durf niet meer kijken. Dus jij moet die beesten omschrijven.
8: Nee, het is een mooi haaitje. Het is een haaitje met het is wel een blubberig oog met wat bloed aan. Dat is misschien het enige lugubere.
7: En groot.
8: Maar voor de rest is het ook gewoon een dolfijntje, maar iets meer karakter gewoon. Hè, toch?
7: En zo glad. Groot en glad en heel donker als het onder u zwemt.
8: Gaan maar dus we kijken naar de foto's online. Ze zijn prachtig, prachtige haaien aan de kust van Kokzijde.
7: Ja, 80 gelukkig dode haaien. Allee, ik mag dat niet zeggen, want ik hou van dieren natuurlijk. Maar er zijn 80 haaien aangespoeld in Kokzijde. En ze zijn aan het achterhalen wat het probleem daar zou zijn. Snel! Iets anders. Er is een baby geboren.
8: Wauw!
7: Ja, dat lucht op. Matthias Schoenaerts heeft een baby gekregen. Wat leuk. Ulysse Emmanuel Julien Schoenaerts.
8: Amai, wat is er mis met Kevin gewoon?
7: Kevin had ook al goed geweest. Het verdere nieuws, ja, ga ik niet meer overlopen, want al de rest heb jij in je weekendlied verwerkt.
8: Ah ja, ja, ja, dat is waar.
7: Er zijn nog altijd luisteraars aan het sturen. Mieke bijvoorbeeld net hier met rijmoorden op Vinnegaard, maar het is gelukt.
8: Het is helemaal gelukt. Alles wat je moet weten van het voorbije weekend zit in een lied dat ik net geschreven heb. Alles van de actualiteit zit in het weekendoverzicht van weekend nummer
9: 22.
8: Oké. En het gaat als volgt. Dua Lipa is getrouwd met een knappe Britse man. In peperdure kleren, iedereen was grote fan. Helaas voor alle mannen die droomden van One Kiss. Sinds haar deal met merk Nespresso ruikt haar adem minder fris.
7: Ik kan dat niet geloven.
8: De weergoden die kregen dit weekend weer vrij spel. Van donder, bliksem, hagel, twas kommer en ook wel kwel. In de ronde van Italië ging het ook weer hard. Een eerste overwinning voor ons Jonas Vinkekaart. Voilà, merci voor de hulp. Nog eentje. PSG won in het voetbal de grote Champions League. Maar de fans van Parijs bleken iets te fanatiek. Ik kan daar niet goed tegen, geweld en hooligans. C'est vraiment dégoûtant. Pour le degré, oh, le France. Ja, mijn Frans is niet zo goed, maar ik wil zeggen dat ik het eigenlijk echt niet leuk vind dat ze hebben gevochten.
7: Ja, ik denk dat we het wel gesnapt hadden. Maar dankjewel hiervoor.
8: Graag gedaan.

0: Je wordt hier niet half wakker bij Studio Brussel. Direct een Armand van Helden, direct die dansbenen terug aan het werk. En kijk naar buiten, het lijkt wel een zomerdag, maar al volop bezig. Terwijl jij nog lag te stinken in je bedje. We zijn eraan begonnen aan de muziekpret. You don't know me, Armand van Helden. Zometeen die wekkerraden en €2500 cashen.
1: Goedeur Café, van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Pee Wee, a.k.a. Anderson.

0: zender.
1: Caraïbisch blauw
0: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
4: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
5: Ah, super. Allee.
4: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
5: Ah, dan is het gewoon.
4: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
5: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
2: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien. Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
6: Honda, the power of dreams.
7: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
8: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
7: Meer merk.
8: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
7: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
9: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
10: Live.

0: Fashion Show van Chanel. En Sam Fender is thuis zijn Songwriter Award aan het opblinken. Beste songwriter is die geworden vorige week samen met Paul McCartney,
1: John Lennon,
0: David Bowie, met de allergrootste. En Nele stuurt hier, er is geen betere manier. Nee, Daria stuurt dat om wakker te worden dan met deze Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Dat dachten wij ook.

0: Crab en Milky. Goedemorgen.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Het is lang geleden dat we jullie zo scherp hebben geweten op een maandagochtend. Dat heeft volgens mij te maken met het bedrag dat je hier zo meteen kan scoren als je de wekker raadt. 2500 euro, wat gigantisch veel is, waarmee je je huis van elektriciteit en gas kan voorzien.
3: Wie wil er graag 2500 euro winnen? Stuur dan nu maar wekker en je telefoonnummer in onze app.
1: Stuur nu wekker en je telefoonnummer
2: in de app van Studio Brussel.
4: Wekker rijdt comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
0: Een beetje een gekke headline, Jonas. 7:30 nu. Het recht om vergeten te worden wordt uitgebreid.
5: Maar wel heel erg belangrijk, hoor. Want vanaf vandaag moeten mensen die 5 jaar of langer geleden kanker hadden, dat niet meer melden aan een verzekeraar. Tot nu toe was dat wel verplicht, als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldo of een inkomensverzekering wilde afsluiten. Maar dat kon dan leiden tot hogere premies of zelfs een weigering. Maar nu wordt dat recht om vergeten te worden uitgebreid, zoals mensen die hersteld zijn van kanker daar niet meer mee te maken krijgen. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren onder andere gericht tegen radarsystemen. Op dit ogenblik geldt er officieel een staakt het vuren en lopen er ook onderhandelingen tussen beide landen om de oorlog te beëindigen. Maar er wordt nog wel veel heen en weer geschoten, uiteraard. Het is eerst nog zonnig in de loop van de dag, komen er wat meer wolken aan. Het blijft wel zo goed als droog. En hot het zacht ook tot zo'n 24 graden in het binnenland. Morgen wordt wisselvalliger met regen- of onweersbuien en ook best wel veel wind. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig weer.
1: Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Ik ben echt benieuwd, want ik heb totaal geen enkel benul wie die stem gaat zijn. Maar het is zo'n mooie, zangerige stem die we zoeken. Het is niet Francis Leffenburen, Nona van Brakel, ook niet Julie van der Mol. En Maaike Kafmeijer staat ook een streepje door op onze lijst.
3: Als je opgebeld wordt door een onbekend nummer nu, neem dan zeker op. Want het is niemand die je geld vraagt voor een nieuw energiecontract of ik weet niet wat. Het is iemand die je een energiecontract geeft. Gratis.
6: Hallo, met Diana.
3: Dag Diana, goedemorgen. Het is met Eva en Dries. Hoe is je maandagochtend tot nu toe?
6: Nog altijd vrij goed. Dus het kan alleen maar beter worden.
3: Oké, het kan alleen maar beter worden. Heb je een naam in je hoofd? Nog niet zeggen, Diana.
6: Ik heb een naam in mijn hoofd, ja.
3: Oké, okay, heel goed. We gaan luisteren. Dit is De Wekker. Diana, nu mag je die naam die al dagenlang in je hoofd spookt eindelijk op de radio aan heel Vlaanderen zeggen. Diana, wie is De Wekker?
6: Wij dachten hier thuis aan Rut Beekman.
3: We luisteren.

0: actrice Ruud Beekmans, die natuurlijk een heel mooi programma heeft gemaakt over mensen die overleden zijn. Was dat waarom ze in je hoofd zat, Ruud Beekmans?
1: Ja, ik heb er wel erg een voeling mee, omwille van dat ik zelf mijn mama verloren ben een paar jaar geleden. Dus ik heb er wel zo'n connectie mee en ik herkende haar stem daar ook ergens wel wat in.
2: Ja.
0: Dus, ja. Ik was even mee met jou, Diana. Ik dacht echt van ja, het gaat ze zijn. Het gaat Ruud Beekmans zijn. Diana is rich. Maar kijk, het is niet voor u.
2: Het is ook een groepsopdracht geweest, Diana. Met wie heb je het allemaal bekokstoofd, die naam?
1: Net het gezin hier, met mijn twee jongens vooral, mijn twee zoontjes. Dus die volgen mama en alles. En die zeiden ook, toen ik de stem niet horen van, ah ja, ja, ja, ja, mama. Dat gaat zo zijn.
0: Goed opgevoed. Misschien moet je even blijven hangen, hoe dat ik mijn kinderen ook zo krijg, dat die ja zeggen op alles wat ik doe en zeg. Nee. Kijk, goed gedaan, Diana. Maar het zal dus niet voor vandaag zijn, voor jullie, met z'n allen.
3: Weet jij wel wie de wekker is?
4: Luister morgenochtend om 7:30.
3: Speel mee met de wekker van Eva en Dries en maak elke dag kans op €500 aan energiebudget.
4: Studio Brussel.
0: Ja, als ik dan even vlot uit mijn hoofd reken...
2: Dat is meestal een probleem.
0: Ja, dat is meestal een probleem. Morgen spelen we voor €3000.
2: Dat is al voldoende om eens mee te spelen in de app.
0: €3000, daar kunnen veel lampen voor aansteken thuis. Wow. Amai.

0: Usher. Maar wel maandagochtend met Muse. Goedemorgen. Schatje, ga jij het vertellen?
1: Ja, baby, dat is goed. Want we hebben het hier even gehad over koosnaampjes. Koosnaampjes voor geliefdes. Die zijn prachtig, maar ook zo cringe tegelijkertijd. Hoe mooi en schattig kan een koosnaampje zijn, maar ook hoe tenenkrullend en vreselijk om aan te horen die van een ander koppel.
0: Ja, vrijdag heb je het misschien ook hier gehoord in onze show hoe luisteraar Jordi genoemd wordt door zijn lief.
2: Mijn vriendin noemt mij Stinky.
1: Stinky, waarom?
2: Ja, omdat ik 's morgens altijd uit mijn mond die geluk geslapen heb.
0: Jij moet iets eten, Jordi.
1: Sorry. Ja, je hebt zelf gezegd dat je Stinky heet, hè, Jordi. Niet vergeten, wij zeggen dat niet. Hè.
0: Ja, wij gingen daar dan goed op, hè, op dat Stinky natuurlijk. Je kent ons. Maar dus, hoe noem je je lief of je geliefde? Daar zijn we eigenlijk naar op zoek. En we hadden meteen onze prachtige administratief medewerker Jos. Hoe noem jij je lief?
3: Ja, dus mijn lief heet Pieter. En ik noem die Petit Piet. Maar ik heb daar een uitleg voor.
1: Ja, want we weten het al, denk ik, hoor.
3: Nee. Er was ooit een periode dat ik iedereen in mijn omgeving Petit Eva, Petit Dries noemde. En toen leerde ik op dat moment ook Pieter kennen. En toen was dat Petit Piet. En dat bekte zo goed, ja, dat het daar gebleven is. En daar is geen enkele andere reden voor.
0: Ik denk dat we meteen ook mijn oorzaak zitten van cringe, gekke koosnaampjes. Want dat is een leuk verhaal. Maar dan zitten jaren later nog altijd met Petit Piet. Hè.
1: Dat is gelijk een e-mailadres uit uw
0: jaren. Ja, dat is zoiets.
1: Op mis.
0: Dus we gaan hier even de pot ook opentrekken. Dat is leuk om de maandagochtend toch wat romantischer te maken dan dat hij is. Zo pikkend als ziet. Wat is een bijnaam, een koosnaampje dat jij ooit kreeg of hebt gegeven?
1: Ja, geen bijnaam.
0: Nee, bijnamen mag niet. We zijn niet brikkebrakken, de krikken of zo. We zoeken leuke, lieve of tenenkrullende koosnaampjes die jij geeft aan je geliefdes. Kom aan, Sjoekes. Wij wachten op jullie berichtjes in de app.
4: Doe een festival van 15 tot 19 juli. Met Quavo, Sean Paul, Zwang Regie.
5: Heb een missie, laat ons bouwen aan die weg.
4: Pendulum Live, Amen Ra, Amelie Lens, Interpol, Rudimental, Apache en vele anderen. Tickets en info, tourfestival.eu. Samen met
6: Studio Brussel,
4: de festivalzender.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
7: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Zoet. Beyoncé, 8:15.
1: Goedemorgen.
2: Eva.
1: En Dries.
0: Liefste pepernootjes, we zijn bezig over koosnaampjes. Als je dacht dat het slecht ging met de wereld, hier komt echt een berg liefkozerij over je heen. Want we hadden dus in de vorige show hadden we een luisteraar... wat is zijn naam nu weer? Ah ja, Stinky, hè?
3: Ja, Stinky uiteraard. Stinky. Jordi.
0: Jordi, die zijn lief noemt hem Stinky omdat hij uit zijn muil riekt elke ochtend. En we dachten, dat is toch de slechtste bijnaam ooit, toch garme, Stinky. Maar jullie zijn heel creatief als het over koosnaampjes gaat. Dries, ga jij ze lezen?
3: Ja, ik begin met Pieter-Jan uit Genk, die noemt zijn lief Baby Boe Boe Beer. Dat is dan uiteindelijk Baby geworden. Kathleen uit Waregem krijgt de koosnaam Pluisje van haar man. Ze schrijft, toen we elkaar leren kennen, had ik altijd pluisjes op mijn kleren. Jens uit Gent, ik heb er twee voor mijn vrouw. Die heet Veerle Frisse en ik noem haar soms Veertje, omdat ze zo zacht
0: ah, ja.
3: Veer. En soms ook Fristie. Lekker. Jacques uit Knokkenheist. Oh, nu komt een goeie. We noemen elkaar Poepsnorretje.
0: Dat kan niet.
3: Marleen uit Turnhout.
0: Dat kan toch niet? Kan... Wat doet u dan ook in het openbaar? Ja. Poepsnorretje. Poepsnorretje, vergeet uw trui niet, hè?
3: Poepsnorretje, breng nog eens wat pirpaar van de slagen. Marleen uit Turnhout. Shatti Bolli Titi Miti. Echt waar, mensen, ik verzin. Shatti Bolli Titi Miti. Anse uit Hechtel Exel noemt haar lief bitch. Klinkt heftig, schrijft ze, maar het is op een lachwekkende, lieve manier. Ja, ja, bitch. In het openbaar. Bert uit Zandhoven dan nog met zijn lief. Prot. Die heb ik al vaker gehoord. Protje.
0: Hallo, Michel.
4: Hallo, goedemorgen.
0: We hadden hier net administratief medewerker Jos. Die noemt haar lief Petit Piet. En jij hebt een soort van tegenhanger.
4: Ja, dat klopt. Ja, mijn man is hier nogal gekend als Lange Chef.
3: Lange Chef?
0: Ja.
4: Ja.
3: Heeft dat dezelfde etymologie als Petit Piet? Of...
0: Ja, allee, wat is lang?
4: Ja, wel... Het gaat wel degelijk over de lengte. Over zijn totale lengte.
0: Over de lengte?
4: En niet over de...
0: Ja, ja, het gaat over zijn lengte. Ja,
3: maar vanaf waar gemeten, dat is belangrijk.
0: Soms en ochtends of overdag. Kijk, goed, Lange Chef. We gaan eens luisteren. Kiara uit Lichtervelde. Jullie hebben een hele speciale koosnaam. Ik snap het zelfs niet.
5: ja, wat is begonnen als ik heb een boontje voor jou. Werd dan beanie, werd been.
3: Been. Hoe onsexy kan een bijnaam zijn?
0: Wacht, dus je zegt goeiemorgen been.
5: Ja.
0: Als jij wakker hoort.
5: Ja, of dat beentje.
0: Dat is toch raar?
3: Vlamingen zijn zo raar.
5: Net hetzelfde als je een kat noemt. Bijvoorbeeld, wij hebben een kat Prosper. Wordt Prosje, Prossepoes. En die kat noemt eigenlijk nooit meer Prosper. Zoals wij nooit meer boontje noemen.
0: Nee, oké, maar... Zeg, been. Wat doen we vanavond? Dat is toch... Allee. Ik kan alleen maar denken aan een been uitvijzen of een beentje loswieren. Allee, been. En hoe is het met een been? Zijn jullie daar lekker opgestaan, de beentjes daar in Lichtervelde?
3: Juist, de been in bed.
5: Het been liggen in bed, ja.
0: Allee, en hoe reageren mensen daarop? Dat wil ik nog even vragen. Als je zegt, been, wat wilde jij drinken op café? Wat zeggen mensen dan? Jullie zijn gek?
5: Ja, het is wel gemakkelijk als er iemand schatje roept op café. Iedereen kan draaien. Maar als ik roep been, kijkt niemand. Dat is makkelijk.
0: Ik vind dit goed.

0: Panic at the Disco, of je nu wil of niet. We zijn begonnen aan een nieuwe maand vanochtend. De prachtige dag 1 juni is het. Jinte van Balthazar wordt 39 jaar vandaag. Online talent Elias Verwild wordt 26. Vond het belangrijk dat we dat niet zouden vergeten.
1: Dat is keibelangrijk.
0: En dan gaan we eens even luisteren bij jou, Joske. Wie is er nog jarig?
2: Luca uit Brussel, die wordt 6 jaar vandaag. Oh. Ook 2 tieners vandaag. Dat zijn Mette uit Bilze en Lief uit Boom. En Matthijs uit Nieuwpoort, die viert zijn 24e verjaardag vandaag.
0: Oké, maar hebben we al iemand gevonden voor straks?
2: Nee, nog niemand.
0: Oké, in de app de jarigen graag.

0: vanavond op VRT1.
1: Ik heb vandaag iets heel speciaals mee. Het is vuil, het is vies, het is roest, het is oud. Je zou denken, gooi het weg. Maar er zit muziek in.
0: Op VRT1 is er naast het werk ook plaats voor muziek in de Repair Shop. Op VRT Canvas in Campus Cup maakt iedereen zich klaar voor de tweede kwartfinale. En op VRT Max krijg je een uniek beeld van de oorlog in Reizenwaas terug naar Oekraïne. Alvast veel kijkplezier.
2: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
3: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
2: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
3: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belle operis van een Aldi.
2: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
4: Humo!
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
7: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
6: En helemaal op maat.
7: Zeker, tot in de details.
8: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
9: Camber, more space for your place.
10: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
11: Amai, ik proef hier precies de zon.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: 8 uur, stipt hallo.
15: VRT Nieuws.
14: Jolas Maas.
16: Verzekeringen voor ex-kankerpatiënten worden goedkoper. Want vanaf vandaag moeten mensen die 5 jaar of langer geleden kanker hadden, dat niet meer melden aan een verzekeraar. Tot nu toe was dat wel nog nodig bij bijvoorbeeld een schuldsaldo of een inkomensverzekering. En daardoor moesten ex-kankerpatiënten soms hogere premies betalen of werden ze zelfs geweigerd. Dat het recht om vergeten te worden nu wordt uitgebreid, is een goede zaak. Maar Kom op tegen Kanker wil dat de termijnen voor sommige kankers nog meer worden ingekort.
17: Eigenlijk heb je naast die algemene termijn van 5 jaar voor de schuldsaldoverzekering ook nog specifieke vormen van kanker, waar dat er heel goede overlevingscijfers zijn. En die eigenlijk al sneller dan na 5 jaar vergeten kunnen worden. Dat gaat er eigenlijk voor, ervoor wordt gezorgd dat vooruitgang op vlak van vroegopsporing en behandeling van kanker, en zo ook vooruitgang op vlak van overleving na kanker, dat die eigenlijk wordt weerspiegeld in de toegang tot verzekering.
16: Er komt elk jaar €14 miljoen extra voor de onthaalouders. Nu zijn er nog zo'n 3000 onthaalouders, maar over 6 jaar zouden er nog maar 500 kunnen overblijven, onder meer omdat er heel wat met pensioen gaan. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee wil de job daarom aantrekkelijker maken en extra plaatsen in de kinderopvang creëren.
18: De onthaalouders, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Nederland en Frankrijk, dat type opvang is al jaren in vrije val. En we willen dat nu eigenlijk counteren door betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor de onthaalouders, een werknemersstatuut met sociale bescherming voor de onthaalouders, een infrastructuurondersteuning, meer expertise dat ze kunnen delen, ze kunnen samenwerken.
16: Alleen verblijfplaatsen die geregistreerd zijn bij Toerisme Vlaanderen zullen nog online verhuurd mogen worden, zoals bijvoorbeeld op Airbnb. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Wie toeristen tegen betaling laat overnachten, moet aangemeld zijn en er zijn ook enkele basisregels over veiligheid en kwaliteit. Maar uit controles bij online platformen blijkt dat maar in 6 op de 10 gevallen zo te zijn. En daarom wordt een registratienummer nu verplicht als je online wil verhuren. In enkele deelgemeentes van Sombreville in de provincie Namen zitten inwoners voorlopig zonder drinkwater. Dat is een gevolg van het zware onweer afgelopen weekend. Daardoor raakte een hoogspanningscabine beschadigd en moest het pompstation dat zorgt voor drinkwater stilgelegd worden. Vrachtwagens komen nu drinkwater leveren aan de inwoners. Het probleem zou in de loop van de dag wel verholpen moeten zijn. In de gemeente Puur Sint-Amans wil de felle hagelbui van zaterdagavond laten erkennen als een ramp. Er vielen toen hagelbollen zo groot als pingpongballen. De VS heeft dit weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. In het zuiden van het land werden commandocentra en radarsystemen gebombardeerd. Volgens de VS waren die aanvallen een reactie op een Iraanse aanval op een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Officieel is er nog altijd een staakt het vuren en lopen er onderhandelingen tussen beide landen om de oorlog te beëindigen. In het Belgische voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. En Gent heeft zich nog kunnen plaatsen voor Europees voetbal. In de barrages tegen Racing Genk was het 1-1 na verlengingen. Maar Gent won met de strafschoppen. Het mag nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Genk zal volgend seizoen dus geen Europees voetbal spelen. Dat kunnen we enkel maar onszelf verwijten, zegt speler Daan Heijmans.
4: Ja, we moeten ook eerlijk zijn met onszelf. We hebben dit seizoen het te veel laten afweten op te veel belangrijke momenten. En dan ja, is het misschien in de lijn van het seizoen dat dit vandaag ook weer gebeurt. Maar kijk, nu hebben we volgend seizoen een lange week om het weekend voor te bereiden. Kunnen we elke wedstrijd in het weekend top voorbereiden en kunnen we onze voet misschien op die manier terug in de competitie naast de ploegen zetten waar we willen staan, omdat we nu ons een jaar niet op Europa moeten focussen.
16: Eerst nog zonnig vandaag. In de loop van de dag komen er wel wat meer wolken. Het blijft wel zo goed als droog. En we krijgen temperaturen tot zo'n 24 graden in het binnenland. Morgen wordt het wisselvallig met regen- of onweersbuien en veel wind. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
13: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer. De maandagochtendfiles, Hajo.
15: Ja, het is aanschuiven op de gebruikelijke plaatsen. Naar Antwerpen bijvoorbeeld een gewone spits. Maar het is wel extra druk op de E19 vanuit Breda. Een half uur ben je kwijt vanaf Brecht. Heeft te maken met omrijders door dat ongeval op de A12 bij Zandvliet. Maar daar is de weg intussen wel weer vrijgemaakt. Verder wordt er gewerkt op de N16 van Mechelen naar Willebroek. Die is afgesloten vanaf de rotonde in Blaasveld. Hou rekening met een half uur vertraging daar vanaf Heffen. Kennedylaan van Gent naar Zelzaten. Ook daar 20 minuten bumperen door een ongeval bij Sint-Kruiswinkel. En op de E40 op de E19 van Antwerpen naar Brussel ben je een kwartier kwijt van Kontig tot Rums. Dat komt door een ongeval. Dat is het.
19: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.

0: geloof je ons als we zeggen dat we jou op een bepaalde manier nog binnen kunnen krijgen op een uitverkocht Pukkelpop?
1: Luister naar Studio Brussel. Life is music. I've got

0: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Studio Brussel, live.

0: Laura uit Tongeren stuurt zon en meebrullen met Foo Fighters. Dit is nu al de leukste maandag van juni. Het is vooral ook de eerste mooiste maandag van juni. We gaan de jarige erbij halen. Dat is Vicky.
1: Goedemorgen.
0: Hey, voor jou een hele goede morgen. Hoe gaat het al op je verjaardag?
1: Ja, goed. Ik sta in de tuin. Lekker zonnes.
0: Zalig. Hoe oud wordt je, Vicky, uit Baarle-Nassau?
1: 35.
2: Wauw, wat een mooie leeftijd, Vicky. Je zegt het zelf in de app van Studio Brussel dat je hele groene vingers hebt. Wat plant je zo aan?
1: Ja. Oh, er staan tomaatjes klaar vandaag om nog de grond in te steken. Maar dat gaat heel divers. Van dingen die we eten tot mooie bloemen, lelies, klaprozen, noem het op.
2: Dus
1: van alles.
2: Je plant van alles?
1: Ja.
2: Oké, daar weet ik misschien wel iets mee. Vicky uit Baarle-Nassau, wat trouwens een vreselijke, moeilijk iets is om te rijmen. Baarle-Nassau, maar we gaan het proberen. Vicky, hier komt ie.
1: Dank u.

0: Wauw, Vicky, die horen we echt. Baarle-Nassau, dat is ergens aan de grens met Nederland, toch? Hè?
1: Dat is juist op de grens, ja, ja, klopt.
0: Voilà. De twee naties hebben jou hoera horen brullen. Het was een top hoera. We hebben drie tijdloze cadeautjes voor jou klaarstaan, Vicky. Want je kan kiezen voor de trompetoeters van Paul Simon. Die stond op 1 op jouw verjaardag, 1 juni. Nee, hij stond op Rock Werchter in 1991. En dat is volgens mij jouw geboortejaar, wow, hè?
1: Dat is inderdaad mijn geboortejaar. En ik ga niet twijfelen, Eva. We gaan daar gewoon voor gaan. Die klinkt veel te gezellig. En ik heb bang dat ik anders niks meer goed tegenkom.
0: Nee. Dat is klaproze, lelies. Al het goeds komt daar van mij, Vicky uit Baarle-Nassau. You Can Call Me All is een beste, allerbeste verjaardagsplaat, denk ik. Vicky, goed gedaan. Dank maar je. Leuk om met jou te vieren. Merci.
1: Dank je wel.

0: nieuwe hotshot hebben die we zo meteen aan jullie gaan presenteren.
1: Goeienacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Vocht u maar.
3: Meneer, meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
2: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
3: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
2: Ah, ja?
3: En daardoor veel minder potten verf, hè?
2: Ah bon?
3: Ja.
2: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
1: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: 1 juni. Want morgen wisselvalliger weer, de komende dagen ook nog. Take Me Out van Franz Ferdinand. Wie zetten wij in de etalage deze week?
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
0: Ik denk wel dat jullie er blij mee gaan zijn aan de reacties van afgelopen vrijdag te zien. Toen hebben de Nederlandse S10 en Oscar and the Wolf samen een nummer gelost om middernacht. Safe and Sound. Daarin zingen ze over het verdriet dat S10 voelde na het tragische overlijden van haar tweelingbroer nog maar vorig jaar. Daar heeft ze een nummer over geschreven. En voor haar is dat nummer echt een troost. Heeft ze hier vorige week op Studio Brussel nog verteld bij Nona en Thibaut.
3: Ja, ik denk dat je soms zoveel van iemand kan houden dat het moeilijk is om je voor te stellen zonder diegene. Maar voor mij is het echt de bedoeling dat als je dit luistert, dat het echt voelt alsof we even samen zijn en dat het gewoon een soort van troost is.
0: Ja, Max Colombie van Oscar and the Wolf, die heeft er ook een prachtige tekst over gedeeld op zijn Instagram. Hij schrijft, liefste Steen, als ik je voor het eerst dit lied hoorde zingen, moest ik meteen huilen. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Toen ik je vroeg, hoe heb je het geschreven, gemaakt dit nummer, toen zei jij, pijn is mijn superkracht. Het spijt me, gaat Max Colombie verder, dat ik nooit jouw pijn zal kunnen wegnemen, maar misschien gaat de wereld een beetje zachter worden door dit lied. I love you, lieverd, laten we nooit loslaten, Max.
4: We hebben dit mooie, zachte nummer gestuurd naar onze vrienden van de provincieraad en we kregen hun ongezouten mening.
5: Antwerpen. Die twee stemmen samen zijn zo schoon, de Belg en de Hollander. Dat is precies of dat altijd al zo moest zijn. En dat is een refrein, dat blijft hangen of dat je het niet wilt of niet.
6: Limburg. Dit is zo prachtig. Ik heb een traantje weggepinkt. Dit is een onverwachte, fantastische samenwerking tussen twee geweldige stemmen. Pure magie. Echt een match made in heaven.
7: West-Vlaanderen. De schorre stemmen van Oscar en de Wolf. In combinatie met die frisse, sprankelende stemmen van S10. Past hun ideaal te open. Het is een liedje om van te genieten. Hun je ogen toedoen en dag neerlaan.
8: Oost-Vlaanderen. Ik vind het echt een prachtig nummer. Een prachtige samenwerking. Mooie videoclip. Ik hou van de combinatie van Nederlands en Engels. Ik vind het echt de max.
9: Vlaams-Brabant. Perfect. Het is een nummer waar ik misschien iets meer vuur had verwacht. Maar het zijn heel mooie vuurvliegjes die voor rust zorgen. En die meerstemmigheid die maakt het helemaal af.
0: Ja, een heel gevoelige samenwerking tussen Oscar and the Wolf en S10. Onze hotshot deze week.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
10: Als jij me loslaat, laat ik mezelf los. Hoe moet ik doorgaan tot het morgen wordt?
1: Oscar and the Wolf en S10. Safe and Sound.
11: Hallo, wij zijn S10 en
12: Oscar and the Wolf. En wij zijn super blij, want ons nieuwe nummer is deze week de hotshot van Studio Brussel.

0: Anouk uit Peer stuurt: niet verwacht dat ik een krop in de keel ervan zou krijgen, maar hier zitten we dan, de schoolpoort met tranen in de ogen van onze hotshot Oscar and the Wolf en S10 met Safe and Sound. Hoe raak jij nog binnen op een uitverkocht Pukkelpop? Wij gaan u dat zo meteen vertellen. Eerst even 8:30, Jonas. Online pesters opsporen zal makkelijker kunnen.
1: Want binnenkort zal je de identiteit kunnen opvragen van mensen die je online pesten of bedreigen via anonieme accounts. Nu kan je al naar de ombudsdienst voor telecommunicatie stappen als je via sms'jes of via telefoon wordt gestalkt om te vragen wie erachter zit. Dat zou nu dan ook voor pesterijen op sociale media kunnen. Professionele cyberpesters zullen dat misschien wel nog kunnen omzeilen, maar op kleinere schaal kan het wel al helpen. En daarom heeft de federale regering dit dus beslist. Vanaf vandaag moeten mensen die 5 jaar of langer geleden kanker hadden, dat niet meer melden aan een verzekeraar. Tot nu toe was dat wel verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldo of een inkomensverzekering afsloot. Dat kon dan leiden tot hogere premies of zelfs dat ze geweigerd werden. Nu wordt het recht om vergeten te worden uitgebreid, zodat mensen die hersteld zijn van kanker daar dus niet meer mee te maken krijgen. Zonnig om te starten vandaag. In de loop van de dag komen er wel wat meer wolken. Het blijft wel zo goed als droog. En tot zo'n 24 graden in het binnenland. Morgen wordt wisselvallig met regen of onweersbuien en veel wind. Ook de dagen daarna blijft het wel wat wisselvallig weer.
0: Maar dus, Pukkelpop is uitverkocht. Maar wij hebben nog een manier gevonden om binnen te geraken als artist.
2: Dat kan niet.
0: Want wij hebben bezoek hier bij ons. We pakken even wat trompetgeschal.
3: Mooi.
0: Een jolige meute om hem te introduceren. Want het is niet de minste. Het is de dirigent, de grote patroon van die Atomic Orchestra. Dag Jo Hermans.
4: Goedemorgen.
3: Amai, dat is wel anticlimactisch, vind ik.
4: Ja, ik zie het een beetje.
0: Niet te bescheiden, Jo. Kom aan, we gaan dat opnieuw doen. Goedemorgen, Jo Hermans.
4: Oké, okay, Jo.
3: Hey.
0: Yo. We zijn aan het luisteren naar een mini-stukje van jullie performance op Pukkelpop. Daan, met Not Housewife. Voilà, daar zijn ze. Jullie doen dit al een paar jaar, ons verrassen op Pukkelpop. Vertel nog eens, het was eigenlijk een ideetje zoveel jaar geleden. Wat doen jullie juist met die Atomic Orchestra?
4: We hebben 47 mensen, 47 muzikanten van alle windhoeken en van heel het land die samenkomen. En we hebben echt geselecteerd op de beste die we konden vinden op elke stoel.
3: Wow.
4: En dan hebben we zoiets van, oké, we willen eigenlijk een cadeau doen aan de artiesten. Omdat heel veel artiesten muziek opnemen met zowel strijkers of grote orkesten, maar dikwijls niet de mogelijkheid hebben om dat live te doen. Uh-huh. En denk aan de Warehouse die open window willen spelen, maar dat je dat nooit zo kunt horen. En we hadden zoiets van, dan kunnen wij daar een antwoord op bieden. En dan hebben we dan Chokri gestapt en Chokri gevraagd, mogen alsjeblieft met 47 mensen komen spelen op jouw festival. En die was eigenlijk direct meteen gewonnen voor dat idee ook. En dat hebben we dat ondertussen al 2 jaar mogen doen. En we gaan dat dit jaar terug opnieuw doen.
0: Ja, wat je zegt, een cadeau voor de muzikanten, maar toch vooral ook een cadeau voor heel die meute festivalvierders op Pukkelpop die zo even, het is nu al een vast momentje van rust geworden, hè, in de line-up.
4: Ja, het is heel schoon dat je kunt de zaterdag ermee beginnen. Hè. Je staat op met ik vind de kracht van 47 muzikanten die op zo'n hoge manier kunnen musiceren, dat is een ongelooflijke ervaring ook om live mee te maken. Gewoon als dat in gang vliegt, dan heb je zoiets van, dat komt gewoon keihard binnen, denk ik.
3: Alles wat die Atomic Orchestra doet, vind ik fantastisch persoonlijk. Wat is jouw hoogtepunt, Jo?
4: Ik vind het heel moeilijk om te kiezen. Ik sta achter alles achter. Voorlopig dat wij gedaan hebben. Maar ik moet zo zeggen, vorig jaar was het momentje met Amendra ongelooflijk. Omdat we daar echt heel het orkest hebben losgelaten en laten spelen hebben op de energie van Amendra. Dus de drummer, dat ging alle kanten qua tempo. We hadden niks vast, alles. En iedereen moest naar hem kijken. En iedereen was daar zo gelokt op de spanning wat daar heerst op de set. Wow. Dat toch een unieke hartslag was, vond ik, voor het festival.
3: En dan sta jij daar ergens tussen die drummer, die 47 muzikanten, als dirigent op het podium van de Marquee. Hoe is dat?
4: Ik ben een doorgeverluik eigenlijk. Ik probeer een connectie te maken tussen wat de artiest wil vertellen en de muzikanten die samen één stem laten worden, samenwerken met de artiest. En dan krijg je natuurlijk een soort vaast. Dat vind ik altijd, als dat moment lukt op het podium, dat je samen één energie hebt van zowel artiesten en muzikanten die in diezelfde moment zitten. Ja, dat zijn de hoogtepunten dat je als muzikant mocht ervaren.
0: Ja, jong, die bevlogenheid waarmee dat jij dat al 2 jaar trekt, is echt bewonderenswaardig, joh. Dit jaar komen jullie terug naar Pukkelpop, die Atomic Orchestra. Ja. Maar dus misschien met wat Studio Brussel-luisteraars mee op het podium, als ik het goed begrepen heb.
4: Ja, absoluut. Ja.
0: We leggen dat zo meteen verder uit.
5: Studio Brussel. Eva en Dries. Studio
0: Brussel. We gaan hem eerst nog eens helemaal luisteren. Hè. Dat zalige moment op Pukkelpop, die Atomic Orchestra samen met Daan en Glintz. Not a Housewife, helemaal live. Misschien hoor je jezelf wel brullen hier op de achtergrond. Want wat een moment was dat.

0: en de marquee ontploft. Bij Daan en Glint en die Atomic Orchestra. We hebben de dirigent hier bij ons, Jo Hermans, met nieuws. Jo, voor je dat nieuws hier straks vertelt op Studio Brussel, jullie komen terug naar Pukkelpop dit jaar met de Atomic Orchestra. Heb je al wat artiesten kunnen strikken?
1: We hebben al een soort gerechtje klaarstaan voor... En voor de marquee.
2: Hoe groot spreken we?
1: Ja, toch wel. We zijn heel blij eigenlijk. We zijn stiekem heel excited over wat er gaat komen. Maar zoals altijd gaan we niks vertellen. Niks 0,0. Zodanig dat dat echt een ervaring is als je komt kijken. Dat je de chef serveert en dan zo'n beetje dat idee. Laat u verrassen door de... Hè?
0: Ja, zalig. Oké, en er is ook nieuws voor Studio Brussel luisteraars. Ja. Dat gaan we vertellen na Linkin Park met Up From The Bottom.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
5: Ritchie, citroen met framboos.
6: Ritchie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8,000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Dit is...
12: Life is music.
11: Studio

0: een hele fijne maandagochtend. 9:15, up from the bottom. Brussel.
1: Goedemorgen.
2: Eva.
1: En Dries.
0: Hoe geraak jij op een podium van Pukkelpop en dus ook op het uitverkochte festival met één talent misschien?
3: Als je kan zingen, en goed zingen dan, dan kan je misschien wel deel worden van die Atomic Orchestra. Bij ons staat Jo Hermans, dirigent van dat geweldige orkest. Elk jaar verrassen jullie ons, dus nu is er ook een nieuw plan met die Atomic Orchestra.
4: Ja, we willen eigenlijk op zoek gaan naar ofwel bestaande koren, dus die mogen zeker deelnemen. Dus mensen die gewoon zijn om samen te zingen met andere mensen. Maar ook een individu die zeggen van, dat ik nou de stof om dat mee te doen. We verwachten wel een soort van, toch wel een niveau.
3: Ja.
4: Het is niet voor te lachen.
3: Nee.
4: Het is wel serieus. Maar het is wel, het is wel de bedoeling dat we dus samen met het grote orkest op Pukkelpop samen gaan performen.
3: Right, dus samen op het Pukkelpop podium. Hoeveel volk zoeken jullie? Want het is een groot podium, maar er staat al een orkest van 47 man op.
4: Ja, en de wijze hoe dat we die gaan laten zien, dat kan ik nog niet vertellen.
3: Oh.
4: Maar het is wel de bedoeling, we zijn wel op zoek naar toch wel een serieus koor. Dus er mogen echt wel wat mensen aan deelnemen. Dus van.
0: Oké, hoe ga je die allemaal op dat podium? Dat ga je dus nog niet zeggen.
4: Nee.
0: Maar ik ben gewoon aan het rekenen. Hoeveel volk staat er doorgaans op het podium van de Marquee?
4: We zijn flexibel, hè. Maar het is echt de bedoeling dat we echt een moment kunnen creëren. Omdat sowieso als stemmen samen zingen, ik vind dat persoonlijk een van de krachtigste dingen dat er is. Er is supermooi. Gewoon mensen, je hebt niks, je hebt geen instrument vast. Je hebt gewoon je stem bij.
3: Maar heb je dat nog nodig? Want die Atomic Orchestra is al het meest imposante ding wat ik ooit live heb gehoord. En dan nog eens dat koor erbij.
0: Ja, maar zo is die,
3: maar wat gaan
4: we geven? Nee, dat is echt zalig. Dat werkt gewoon heel goed samen. Dat is al, het is niet, ik heb dat niet uitgevonden. Hè. Dat is al 300 jaar geleden. Deze er al mee, opera, koren. En,
0: ja.
4: Dus, maar het is heel leuk om eens een keer te doen op Pukkelpop.
0: Ja, een koorbak daar ergens aan het podium van de Chokri. Ik ben heel benieuwd en vereerd dat wij dat gaan mogen meemaken als publiek. Want ik ga me onthouden van dat koor. Maar dus iedereen die zoiets heeft van, maar ik zing super graag. Ik doe dat ook in een koor. Of ik heb dat gedaan vroeger in de muziekschool.
4: Ja.
0: Dat mag ook.
4: Absoluut.
0: Voilà. Als je denkt, ik kan toon houden en ik heb hier waanzinnig veel zin in om van een totale gekke experience deel uit te maken op Pukkelpop dit jaar. Waar moeten we ons inschrijven?
4: Ik denk dat jullie dat beter weten dan ik, denk ik.
0: Dries, weet jij dat?
3: Ik weet dat toevallig wel. Op VRT Max, op het Stuwe Brussel kanaal, vind je alle informatie. En dan kan je misschien ook een filmpje insturen hoe goed je kan zingen en al.
0: Zalig. VRT Max, daar moet je zijn, Studio Brussel kanaal. Jo, wij zien elkaar sowieso op Pukkelpop.
4: Ja, dat is goed. Dank je wel.
2: Eva en Dries. Studio
0: Brussel. En dit is hoe Goldband op het podium stond met die Atomic Orchestra. Ook een soort van koorformatie. Noodgeval live.

heel groot applaus voor Atomic Orchestra, alsjeblieft. Free Palestine, stop de genocide, fuck dit aan jou.

need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

0: getrompen toeter bij Nathaniel Rateliff. I need never get old. Goedemorgen.
1: Morgen bij Eva en Dries.
2: Ah, is dat morgen dat wij 3000 euro weggeven?
0: Ja, ik denk misschien dat de wekker wel eens geraden zou kunnen worden. Inderdaad, 3000 euro aan elektriciteit en gas voor in uw huis. You better be there or you be...
2: Ja, square, hè.
0: Ah, voilà. Nog één plaat en dan is dat Joris Brijs' Song 2. Een heel fijne ochtend daar nog. Wee-hoo!

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
2: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
1: 2002? Ik was 1 jaar toen.
2: Toen, schal. Evenveel van voetbal als nu.
1: Oh, kom aan.
3: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
4: Breaking news.
5: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
6: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
7: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
8: Die desregistratie bedoelt je?
7: Ja.
8: Daar kan ik u bij helpen.
9: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: 9 uur, een heel goeiemorgen.
14: VRT Nieuws.
13: Jonas Maas. Online pesters kunnen makkelijker ontmaskerd worden. Binnenkort zal je de identiteit kunnen opvragen van mensen die je online pesten of bedreigingen via anonieme accounts sturen. Dat heeft de federale regering beslist. Nu kan je al naar de ombudsdienst voor telecommunicatie stappen als je via sms'jes of telefoon wordt gestalkt, om dan te vragen wie erachter zit. En dat zou nu ook voor pesterijen op sociale media kunnen. Professionele cyberpesters zullen dat wel nog kunnen omzeilen, maar op kleine schaal kan het echt wel helpen, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
15: Soms is het ook iemand in de privékring, de amateurtrollen, die vooral jongeren aanpakken, zo in de klas. Maar het allerbelangrijkste, vind ik, is dat die anonieme trollen nu ineens beseffen dat dat niet meer anoniem is en dat men eigenlijk via verschillende kanalen die identiteit kan achterhalen. En het feit dat die pakkans verhoogd wordt, gaat er sowieso voor zorgen dat mensen al 2 keer nadenken voor ze anoniem iemand gaan belagen of pesten.
13: Bij bedreiging of stalking stap je best meteen ook naar de politie. Er komt elk jaar 14 miljoen euro extra voor de onthaalouders. Nu zijn er nog zo'n 3000 onthaalouders, maar over 6 jaar zou er misschien nog maar zo'n 500 overblijven, onder meer omdat er heel wat met pensioen gaan. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee wil de job daarom aantrekkelijker maken en ook extra plaatsen in de kinderopvang creëren.
16: De onthaalouders, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Nederland en Frankrijk, dat type opvang is al jaren in vrije val. En we willen dat nu eigenlijk counteren door betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor de onthaalouders, een werknemersstatuut met sociale bescherming voor de onthaalouders, een infrastructuurondersteuning, meer expertise dat ze kunnen delen, ze kunnen samen.
13: Het wordt strenger voor niet-Europese studenten om in ons land te kunnen studeren. Minister van Migratie Anneleen van Bossuyt verstrengt de regels om misbruik tegen te gaan, zegt ze. Buitenlandse studenten moeten sneller aantonen dat ze vooruitgang boeken in hun studies. Ze mogen niet zomaar elk jaar van richting meer veranderen. Ook een visum voor een niet-erkende school, zoals een privé-, muziek- of business school, die niet erkend is door de overheid, wordt moeilijker nog te krijgen. In enkele deelgemeentes van Sambreville in de provincie Namen zitten inwoners voorlopig nog zonder drinkwater. Dat is een gevolg van het zware onweer afgelopen weekend. Daardoor raakte een hoogspanningscabine beschadigd en moest het pompstation dat zorgt voor drinkwater stilgelegd worden. Vrachtwagens komen nu drinkwater leveren aan de inwoners. Het probleem zou in de loop van de dag verholpen moeten worden. En in de gemeente Puurs-Sint-Amans wil de felle hagelbui van zaterdagavond willen die laten herkennen als ramp. Er vielen toen hagelbollen zo groot als pingpongballen. Vandaag is het wat rustiger weer. Eerst nog zonnig, in de loop van de dag wel wat meer wolken. Het blijft wel zo goed als droog. En temperaturen tot zo'n 24 graden in het binnenland. Morgen wordt dan weer wel wat wisselvalliger. Met regen of opnieuw onweersbuien en veel wind. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
17: Europabank. De bank die durft.
18: Brussel. Joris Brijs.
19: En voor je het goed en wel door hebt, is het alweer maandag en zijn we zelfs aan een nieuwe maand begonnen. Ik zorg voor de muziek zoals altijd. Goedemorgen.
20: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.

Super Soaker, Kings of Leon. Goedemorgen, vrienden van de maandag. Ik mag hopen dat je een fijn weekend hebt achtergelaten. Dan kunnen wij deze voormiddag samen fris aanpakken met Wet Leg.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Heel goedemorgen. De komende weken maken de collega's plaats voor de hardblokkende medemens.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Ja, de examenperiode komt eraan, dus daar zitten ze dan opgesloten in hun kleine kamertje leerstof van buiten te blokken en dan kan een plaat wonder doen. Maar bij elke plaat kan je nog extra motivatie krijgen. Elke dag doen wij ook een examensnackbuis van Colruyt cadeau. En ze staat hier naast mij, die mooie buis, dat is nogal een kanon. Een dikke buis, meer dan een halve meter groot. Volgezonde snacks om de examens door te komen, dus kom je plaat kiezen en neem die examensnackbuis ook ineens mee door. Als je zelf geen student bent, maar je zit bijvoorbeeld met een blokkende student in huis of je moet toezicht houden of examens verbeteren. Al wie iets te maken heeft met de examens en het studeren de komende tijd is heel welkom in de app. Stuur je plaat maar door en die examensnackbuis, die krijg je erbij.
2: De studenten kiezen de platen.
3: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: Daggers van Hi Hi. Zometeen een eerste student die de muziek kiest.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
7: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Kitnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
9: Studio Life is music.
10: Hi, this is Flume, and this is Studio Russell.

0: You and Me in the Flume remix. Ik kijk hieruit op een grote examensnackbuis.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Die zit vol lekkere dingen om alle goestingskes, heel herkenbaar trouwens, van vroeger tijdens het studeren te counteren. En die kan dus van jou zijn, die snackbuis, als je je plaat komt kiezen de komende weken hier in de voor- en namiddag. Goedemorgen, Mon.
3: Goedemorgen, Joris.
0: Mon, je zit volop in de boeken op dit moment met je gezicht al?
3: Ja, nee, momenteel zit ik nog even thuis, maar ik ga er zo meteen in vliegen.
0: Oké, wat studeer je?
3: Ik studeer bewegingswetenschappen aan de VUB en mijn eerste jaar ook momenteel.
0: Ah ja, je bent eerstejaars.
3: Klopt.
0: En valt het een beetje mee, het eerste seizoen?
3: Ja, het valt zeker mee omdat ik me er heel erg in interesseer. Dus dat is altijd wel positief.
0: Ja, dat is meegenomen als het interessant is, hè?
3: Ja, dat is waar.
0: Wanneer zijn het examens voor jou?
3: Ik begin zelf de 8e. Dus dat is niet komende maandag, maar de week erna.
0: Ah, oké. Okay. Ah, dat is al redelijk snel.
3: Het komt dichtbij, maar ik denk wel dat het moet lukken.
0: Ja. Ben je een vroege vogel of een last-minute student?
3: Ik zou me toch wel eerder in de categorie van last-minute student plaatsen. Alhoewel dat toch niet altijd even optimaal is.
0: Nee, we zijn van dezelfde soort. Bij mij was het ook een paar dagen op voorhand of zelfs de nacht op voorhand nog eens beginnen studeren. Maar je ziet het wel goed komen.
3: Ik zie het zeker wel goed komen. Vorig semester is wel in orde geraakt. Dus ik denk dat dat wel bij dit ook moet lukken.
0: Ja, waarom zou je dan vroeg beginnen studeren, hè, als het zo ook lukt?
3: Ja.
0: Mon, heb je al eens naar het weerbericht gekeken?
3: Vandaag nog niet.
0: Het wordt studentenweer. Een beetje koeler, weinig zon, waardoor je niet te veel naar buiten getrokken wordt. Afgelopen week was het misschien wat moeilijker om te studeren.
3: Ja, klopt. Meestal studeer ik in de bub met vrienden. En als het dan zo mooi weer is, dan gaan we wel wat langer naar buiten dan normaal om een beetje te voetballen.
0: Ja.
3: Maar daar hoort er ook bij natuurlijk.
0: Ben jij ook een gezonde of een ongezonde snacker tijdens examens? Want ik weet ook van vroeger, je speelt veel binnen, hè, tijdens het studeren.
3: Ja, klopt. Ik ben persoonlijk wel een zeer gezonde snacker. Ik hou wel van een lekker stukje fruit, zeker bij het warme weer ook.
0: Voorbeeldig.
3: Ja, ik vind het wel.
0: Mon, ik heb hier een examensnackbuis staan. Die is al zeker voor jou om die periode goed door te komen. En er zitten veel gezonde dingen tussen, dus dat is helemaal iets voor jou. Mag ik daar nog een plaat bovenop doen?
3: Tuurlijk. Dan ga ik toch kiezen voor een nummer dat ik in de ochtend altijd heel graag luister. Zeker om mijn dag goed te beginnen. En dat is Sultans of Swing van Dire Straits.
0: Zalig. Van thuis meegekregen of zelf ontdekt?
3: Een beetje van thuis meegekregen, toch ja.
0: Dat is papa-muziek, hè, zeggen ze.
3: Papa-muziek, inderdaad.
0: Papa-muziek is de beste muziek, man. Succes met de examens binnenkort over 7 dagen. En goed studeren nog, hè.
3: Dankjewel, Joris.
0: Doei, doei.
1: Altijd geslaagde examens 's nachts in huis. Samen met Colruyt.

Loco Loco. Reinier Zonneveld die staat eind deze maand aan de aftrap in het Olympisch Stadion in Antwerpen. Het stadion van Beerschot voor een match van 8 uur. 8 uur durende set gaat hij daar spelen, Reinier Zonneveld. Zal op het moment zelf voorbij gaan in een flits. Vraag maar een Alice May, die weet hoe zoiets gaat. Dit is Ene Flash

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Breaking news.
0: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
2: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.

Miracles van Post Malone. Violet Grohl die heeft een zalig weekend achter de rug, durf ik te denken. Net ervoor kwam haar debuutplaat uit op vrijdag. Die kon je vorige week donderdagavond in primeur al horen in Radar hier op Studio Brussel. Nu kan dus iedereen luisteren naar alle nummers op de plaat. Zoals deze Bug in the Cake van Violet Grohl.

van Big Thief. Morgenavond spelen zij in Vorst. Daar kijk ik heel erg naar uit. Het uitkijken naar Prince, iets over 10, kan ook al beginnen. Bijna daar. Met The Strokes and The Adults Are Talking. Heel fijn dat je erbij bent op deze maandag. Goedemorgen.

0: Do It Again, Chemical Brothers. We go again na 10 uur met Prince.
1: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
2: Pulder Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige hoere jongen.
3: Ik ben de duivel, ik herhaal. Boe, ik ben de duivel, boe.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Kulder Zipke.
4: Meneer Fluppeklipke.
1: En alle programma's van toen.
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
8: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
10: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
11: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
9: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
10: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
9: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
12: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
13: Honda, the power of dreams.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
0: Een heel goedemorgen, 10 uur.
16: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
17: Extra hulp tegen online pesters. Want binnenkort zal je de identiteit kunnen opvragen van mensen die je online pesten of bedreigen via anonieme accounts. Dat heeft de federale regering beslist. Nu kan je al naar de Ombudsdienst voor Telecommunicatie stappen als er via sms of telefoonoproepen wordt gestalkt om te vragen wie er dan achter zit. Dat moet ook voor pesterijen van anonieme accounts op sociale media kunnen. Op dit moment werken bedrijven te weinig mee om die cyberpesters te kunnen ontmaskeren, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
18: We weten dat die internationale techreuzen van Meta, Google, noem maar op, dat zijn geen gemakkelijke partners om mee te werken. Het wettelijk kader ontbrak om eigenlijk op een snelle en efficiënte manier achter de operatoren aan te gaan. Met deze wetgeving zullen de operatoren moeten meewerken of ze worden financieel beboet.
17: In Nederland zijn 3 mensen opgepakt die verdacht worden van een poging tot inbraak bij een juwelier in Willebroek. Zaterdagnacht waren enkele verdachten in een auto met Nederlandse nummerplaat weggevlucht voor de politie. Een andere verdachte was te voet gevlucht en die sprong in het kanaal in Willebroek. De brandweer haalde hem uit het water, maar de man overleed ter plaatse. Enkele psychiatrische instellingen zullen vanaf vandaag volledig rookvrij zijn. Patiënten, personeel en bezoekers mogen in en rond de gebouw dan niet meer roken of vapen. In de psychiatrie wordt meer gerookt dan gemiddeld in de maatschappij. En dus is dit rookverbod echt wel een grote stap. Maar het is wel ook wel belangrijk om het in te voeren, zegt het psychiatrisch ziekenhuis van de Alexianen in Tiene.
19: Wat we merken is dat mensen die aan een product verslaafd zijn, zoals bijvoorbeeld alcohol en of drugs, een symptoomverschuiving kennen en dan hier ineens overmatig ook gaan roken. En dat is eigenlijk toch de meest nefaste vorm van symptoomverschuiving. En we willen hen eigenlijk graag helpen om deze cirkel te doorbreken en gezonde alternatieven aan te bieden buiten nicotine.
17: Het is nu nog zonnig. In de loop van de dag komen er wat meer wolken. Het blijft wel zo goed als droog. En temperatuur tot zo'n 24 graden in het binnenland. Morgen wordt wisselvalliger met regen- of onweersbuien opnieuw. En veel wind ook. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
14: Brussel.
5: Joris Brijs.
0: Lenny zet zich achter de piano. Thibaut Christiaans trakteert op aardbeien. En 10 uur is dagelijks voor Prince. Goedemorgen.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

Sign of the Times van Prince. Amber en Marie van Kids with Buns hebben een break-up periode omgezet in een nieuwe plaat. Die zal ergens in oktober uitkomen. Als je tegen dan door een break-up gaat, en ik hoop voor jou echt van niet, dan zal het wel herkenbaar klinken allemaal. Dit is Car Crash.

0: is like a car.
1: Knaldi!
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Studio Brussel, live.

0: nadeel, heb ze voordeel, zei de Nederlandse voetballegende Johan Cruijff ooit.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Nadat Lennart en Janus van Compact Disc Dummies besloten om een tijdje te pauzeren als band, rook Lennart zijn kans om het eens op zichzelf te proberen met Lenny Lenny. Zijn eerste single Tambourine viel direct in de smaak, dus wilden wij eens testen hoe dat op piano zou klinken, dat nummer. En Lenny Lenny lapte er ineens ook een Harry Styles.

0: in de Shy FX re-edit. De examenperiode is begonnen. Dus het ruikt hier wat naar Teen Spirit.
1: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
2: Flexijobbers aannemen?
1: Ja.
2: Natuurlijk.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
5: Ik kies Unlimited Internet.
4: En 5G.
5: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot. Richie, citroen met framboos.
9: Richie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
11: Attention, this is Kurt from Nirvana.
12: This is Studio Brussels.

Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Het leven bestaat uit gevers en nemers. In dit geval is Chapel Roan een gever. Ze geeft deze maandag voormiddag western vibes, cowboy vibes. En The Giver

ex-nummer 1 in de afrekening intussen. Foo Fighters heeft Bazaar weggejaagd van het hoogste schavotje in de afrekening. Stap nu in voor een wilde rit van bijna 5 minuten met Slater. Catherine Grace Garn is haar echte naam. Een Amerikaanse die, zoals zoveel, begon op SoundCloud. Ze wou actrice, comedian of zangeres worden. Een van de drie is dus gelukt. En ze heeft ook bekende fans, Charlie XCX bijvoorbeeld. Daar speelde Slater al het voorprogramma voor.

0: Island van die XX. Ik heb hier ook The National voor jou zometeen. If I
1: lay. Rock Zottegem. Van 10 tot en met 12 juli in Zottegem. Met onder andere Snow Patrol, OMD, Kraftwerk, Stone, Deus, Rosie Stewart, Steel Panther, Sylvie Kreusch, Channel Zero en Pommelien Thijs. Tickets en info? rock-zottegem.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
6: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Medimarket.
8: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
9: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Studio Brussel.

Terrible Love van The National. Camille Yembe heeft een Belgische moeder en een Congolese vader. En die twee nationaliteiten draagt ze in haar hart, in haar bloed en ook in haar muziek. Ze steekt die achtergrond dus ook in haar nummers. Dit komt van op haar debuutplaat, die nog maar pas uit is. Rien à fêter, Camille Yembe.

0: Get in Jiggy With It, Will Smith. We hebben nog 7 minuten tot 11 uur. Daar kunnen we net nog een jungle drum bovenhalen. En een viraal nummer waarin volgens sommigen toch net iets te vals gezongen wordt. Maar het werkt wel, dus wie heeft er dan gelijk? Storm 2.
1: Life is music.
2: Studio Brussel! Like

0: record met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
0: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel. U co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
0: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
0: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
2: Humo!
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Rustig, slaap
5: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik zo'n beet mee naar het bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
5: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate het. KBC, beweegt met je mee.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
7: Goedemorgen, het is 11 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Met Jonas Maas. Vervallen dienstenchecks worden automatisch terugbetaald. Wie dienstenchecks gebruikt om bijvoorbeeld een poetshulp te betalen, zal niet meer moeten bijhouden wanneer die checks precies vervallen. Want ze zullen voortaan automatisch terugbetaald worden als ze niet gebruikt zijn op de vervaldatum. Dat zegt Pluxy, dat de dienstenchecks uitgeeft.
9: Het is zo dat iets meer dan een jaar geleden de beslissing genomen is om volledig digitaal te gaan met de dienstenchecks. Maar dat betekent ook dat het perfect mogelijk is om te weten of dat er een check al dan niet gebruikt is. Dus dat is ook de vraag van de Vlaamse regering. Kunnen we ervoor zorgen dat die checks automatisch worden terugbetaald? En dat hebben we dan ook geïmplementeerd.
7: Dienstenchecks zijn 12 maanden geldig. De automatische terugbetaling geldt voor checks die vanaf vandaag of later vervallen. Binnenkort kan je de identiteit opvragen van mensen die je online pesten of bedreigen via anonieme accounts. Nu kan je al naar de ombudsdiensten voor telecommunicatie stappen als je via sms of telefoon wordt gestalkt, om dan te vragen wie erachter zit. De regering heeft beslist dat dat ook moet kunnen voor pesterijen op sociale media. Maar het heeft wel weinig zin dat het slachtoffer zelf die naam kan opvragen. Dat vindt toch professor computerbeveiliging Bart Preneel.
10: Dan moet je zelf stappen nemen, dus dat is een beetje de idee. Ik vind dat op zich een beetje zorgwekkend dat zo'n verantwoordelijkheid wordt gelegd bij een ombudsman. En ik zou een politiedienst moeten de verantwoordelijkheid daarover nemen. En wat ga je dan zelf doen? Dat is dan de vraag. Ga je van de politie stappen? In dat geval heb ik heel weinig uitgespaard. De politie had dat zelf kunnen doen. Of ga je het recht in eigen handen nemen? Lijkt me toch ook een beetje zorgwekkend.
7: Je kan voor cyberpesten en online bedreiging altijd wel een klacht indienen bij de politie. De Israëlische regering heeft het leger het bevel gegeven om verder door te dringen in Libanon. In twee dorpen in het zuiden moeten alle inwoners daar vertrekken. Intussen dreigt Israël ook met aanval op voorsteden van de hoofdstad Beirut. Volgens Israël gaat het om een bolwerk van Hezbollah, de pro-Iraanse verzetsbeweging. Tussen Libanon en Israël is vorige maand een staakt het vuur afgesproken. Hezbollah was daar niet bij betrokken. En de aanvallen tussen Israël en Hezbollah in Libanon zijn al die tijd nog niet gestopt. Het is nu nog zonnig, in de loop van de dag komen er wel wat meer wolken aan. Het blijft wel zo goed als droog vandaag. En we krijgen temperaturen tot zo'n 24 graden in het binnenland. Morgen wordt dan weer wat wisselvalliger, met regen of onweersbuien en veel wind. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
1: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
6: Studio Brussel.
1: Joris Brijs.
7: De kans is klein, maar als je toch het plan had om de radio uit te zetten, doe het niet. Dit uur wordt machtig. De ene goede plaat na de andere. Arcade Fire mag starten.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Cars Go Arcade Fire. Ik zou Lola Young willen bedanken, ze gaat het nooit horen. Maar dit nieuwe nummer, From Down Here, doet echt iets met mij. Misschien is het onbewust doordat ze zelf een lastige periode achter de rug heeft en op deze manier opveert met zo'n strafnummer. James Blake zat achter de knoppen. Dat hoor je, dat voel je. Zalig nummer, From Down Here, Lola Young.

Enjoy the Silence van Depeche Mode. Nu de heatwave bij ons voorbij is, zal ik er zo meteen zelf nog één introduceren. Na Alive van Blue Eye.

0: Heatwaves, Glass Animals. S10 en Oscar de Wolf, die hebben elkaar ergens gevonden. Dat heeft een nieuwe hotshot opgeleverd. Je hoort hem zo meteen.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Breaking news.
1: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
3: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: Sundress, A$AP Rocky. Het begon allemaal in de backstage van de Lotto Arena. Nu, jaren later, is er een hotshot uitgekomen.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: S10 en Max Colombi van Oscar and the Wolf ontmoeten elkaar dus in Antwerpen in de Lotto Arena. En die twee die klikten meteen, maar een samenwerking is er pas later van gekomen. Nu dus, Safe and Sound is de liefdesbaby van Oscar and the Wolf en S10. En je gaat hem zoals een echte baby nog veel horen.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Als jij me loslaat.
1: Oscar and the Wolf en S10. Safe and Sound.
4: Hallo, wij zijn S10 en...
5: Oscar and the Wolf. En wij zijn super blij, want ons nieuwe nummer is deze week de hotshot van Studio Brussel.

0: See You van Another. Na maandag komt Ticket Tuesday.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Met morgen tickets voor onder andere Goose, Young Yellow, Mac DeMarco, die speelt in OLT Rivierenhof op het einde van de zomer. En ook Guns N' Roses zal ertussen zitten, dus we gaan je zomerplannen invullen als je morgen luistert en op het juiste moment Ticket Tuesday stuurt in de app.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: Met nieuwe muziek en pure poppunk nostalgie. Op vrijdag 13 november in Vorst Nationaal in Brussel. Tickets en info livenation.be. Good Charlotte, live. Samen met Studio Brussel. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Oké, Frankrijk-Senegal. 2-0, zonder discussie.
2: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
1: 2002? Ik was 1 jaar toen.
2: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
1: Oh, kom aan.
0: Best Design stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
4: Zo

Ride It van Regard. Fontaine's DC heeft met deze I Love You een nummer gemaakt dat ondanks de titel niet echt over liefde gaat. Of toch niet liefde voor een persoon. Het gaat over de haat-liefdeverhouding. Over Ierland, hun thuisland. Fontaine's DC.

0: She Wants to Move NERD. Voor Gunter D het sturen overneemt, mag ik je nog je favoriet van het moment geven? Window van Foo Fighters heeft afgelopen weekend de afrekening veroverd. Dave Grohl kan het nog.
1: Studio Brussel. Hello rockers in Belgium, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Dit is de nummer 1
1: in de afrekening.
2: Stem voor jouw favorieten
1: via het

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
2: Zeg Jasmin, jij zou toch de keuken schilderen, hè?
3: Mm-hmm.
2: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
3: Dat klopt.
2: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
3: Yes.
2: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
3: Joehoe.
2: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
3: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
2: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
3: Ja, zeker. Ja.
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams. Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
7: Een hele goede middag, het is 12 uur.
6: VRT Nieuws.
7: Hier is Melina.
8: Er is enorm veel schade door het onweer van afgelopen weekend. De verzekeringsmaatschappijen verwachten enkele duizenden schadedossiers na de hagel en het onweer van afgelopen weekend. De meeste mensen die schade melden komen uit de regio rond Londerzeel en Puurs-Sint-Amans en ook uit de omgeving van Charleroi. De verzekeraars doen wat ze kunnen om iedereen zo snel mogelijk te helpen, zegt koepelorganisatie Assuralia.
9: Over het algemeen is alles onder controle. Er zijn redelijk wat dringende interventies gedaan dit weekend en op dit moment zijn eigenlijk alle makelaars, verzekeraars en teams voornamelijk ter plaatse om zo snel mogelijk alle dossiers te verwerken. Dus iedereen is vol aan de bak.
8: Stormschade wordt gedekt door je brandverzekering en erkenning als ramp is daarvoor niet nodig. In Brussel is een drugsbende veroordeeld die op verschillende plaatsen in ons land cannabisplantages had opgezet. Vooral in de omgeving van Brussel en Waals-Brabant, maar ook in Herent in Vlaams-Brabant. De bende oogste naar schatting 1 ton cannabis per jaar. Nu zijn er 18 mensen veroordeeld die alles samen 87 jaar cel kregen. Ze kregen ook meer dan €100.000 boete en er werd voor €5,5 miljoen aan goederen verbeurd verklaard. Als je dienstenchecks gebruikt, bijvoorbeeld om een poetshulp te betalen, zal je niet meer moeten bijhouden wanneer die checks vervallen. Ze zullen voortaan automatisch terugbetaald worden als ze niet gebruikt zijn op de vervaldatum. Ben Broeks van Plux ziet dat de dienstenchecks uitgeeft.
10: Het is altijd over een heel beperkt aantal checks gegaan. Gewoon om jullie een idee te geven, dat gaat over ongeveer 0,5% van die checks. Nu is het wel zo, het geld dat jij als gebruiker betaalde, ging dan terug naar de Vlaamse overheid. En daar heeft de Vlaamse overheid gezegd, van kijk, dat is niet ons geld, we storten het terug naar de gebruiker.
8: Dienstenchecks zijn 12 maanden geldig. De automatische terugbetaling geldt voor checks die vandaag of later vervallen. De Israëlische regering heeft het leger het bevel gegeven om verder door te dringen in Libanon. In 2 dorpen in het zuiden moeten alle inwoners vertrekken. Intussen dreigt Israël ook met aanvallen op voorsteden van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël gaat het om een bolwerk van Hezbollah, de pro-Iraanse verzetsbeweging. Tussen Libanon en Israël is 1,5 maand geleden een staakt het vuren afgesproken. Hezbollah was daar niet bij betrokken. De aanvallen tussen Israël en Hezbollah in Libanon zijn al die tijd nog niet gestopt. Op het strand van Kokseide zijn sinds donderdag nu al zeker 100 dode haaien aangespoeld. Het zijn vooral volwassen vrouwtjes, vaak met ongeboren jongen. Experts vermoeden daarom dat de haaien onderweg waren naar een zogenoemd kraamkamergebied, waar haaien naartoe gaan om te bevallen. Het zijn gevlekte, gladde haaien van ongeveer 1 meter lang, een soort die niet bedreigd is. Er wordt nog onderzocht wat er juist aan de hand is. Mogelijk hebben vissers de haaien per ongeluk gevangen en dan weer overboord gegooid. Wisselend tot zwaar bewolkt, maar meestal droog en tot 25 graden. Morgen af en toe regen of buien, soms met onweer ook. Op sommige plaatsen kan er na de middag veel regen vallen. Ook woensdag en donderdag zijn er nog buien mogelijk. Geleidelijk wordt het ook wat frisser.
4: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
11: Studio Brussel.
6: 12.
7: Gunter Desamblant.
11: Een hele goede middag, een nieuwe week met nieuwe kansen en een nieuwe 5 over 12. We beginnen vandaag met Stromae.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Stromae en Santé.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: The Atomic Orchestra is op zoek naar mensen die goed kunnen zingen en die samen met hen en een voltallig koor willen optreden op Pukkelpop. Je kan je inschrijven via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Een goede aanleiding om vanmiddag eens op zoek te gaan naar songs waarin ook een koor te horen is. Ja. Graaf even in jouw muzikale kennis en stuur jouw suggestie door via de Studio Brussel app. Aan welk nummer moet je denken? Waarin is er een koor te horen? Dat is de vraag van vandaag. Ik ga zoals steeds van wal steken. Een recent nummer waar je ook een koor in kan horen is deze van Zwangergie. Dit is Loin d'ici. Studio

Dat was de Block Party. The Atomic Orchestra is voor hun optreden op Pukkelpop op zoek naar mensen die willen zingen in een koor. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar nummers waar je ook een koor in kan horen. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in onze Studio Brussel-app. Thomas uit Schilde, die komt bijvoorbeeld met dit nummer van The Cave. Oh, children. Van Thomas en Janelle uit Maldegem. Die dacht dan weer aan dit nummer van Pommelien Thijs, Cassandra.

Voilà. Dat zijn al goede suggesties, maar het kan altijd beter. In welk nummer kan je ook een koor horen? Dat is de vraag van vandaag. Denk eens goed na en stuur jouw suggestie nu door via de Studio Brussel app. Straks de vijf leukste, nu eerst de pauze. Studio Brussel. Life is music.

0: De Bouwsta en Magnetic in de Sam remix. Ons grijsdeurwaarde Zegerschaken die staat ondertussen bij zijn gong.
1: Ja.
0: En hij gaat erop slaan. Ja, je moet erop slaan, hè. Tombo, ja. Nu daarnaast. Kijk. Eindelijk. Goed, onze grijsdeurwaarde gaat al de inzendingen bekijken. Zometeen krijg je de top 5 van vandaag. En na Jack Jones.

0: Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag 5 juni om 11 uur via livenation.be. Nothing but Thieves, live, samen met Studio Brussel. Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ritchie, citroen met framboos. Bekend.

0: geland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: Jones en You Don't Know Me.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Deze ochtend bij Eva en Dries was Jo Hermans de gast van The Atomic Orchestra. Zij zijn voor hun optreden op Pukkelpop op zoek naar mensen die goed kunnen zingen en deel willen uitmaken van hun koor. Je kan je inschrijven via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Wij gaan daarom deze middag op zoek naar nummers waarin je ook een koor kan horen. Onze grijsdeurwaarder en koorknaap Segerschaken die heeft een top 5 gemaakt van al jullie inzendingen. En op 5 staat de suggestie van Koen uit Charleroi. Goedemiddag, Koen.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ga jij je ook inschrijven voor dat koor?
2: Ik denk dat mijn katten beter zingen.
0: Oké, goed. Misschien moet je je katten dan insturen. Goed, we zijn benieuwd. Ja. In welk nummer hoor jij een koor zingen, beste vriend?
2: De intro van The Rolling Stones en You Can't Always Get What You Want.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 5.

0: Easier and Too Sweet. The Atomic Orchestra is op zoek naar mensen die goed kunnen zingen om samen met hen in een koor op te treden op Pukkelpop. Een goede aanleiding om vanmiddag eens op zoek te gaan naar nummers waarin je ook een koor kan horen. We zitten op de vierde plek van onze top 5 en op die vierde plek staat de suggestie van Patrick uit Leuven. Goedemiddag, Patrick.
1: Goedemiddag, Vincent.
0: En proficiat met jouw vierde plek, hè, Patje?
2: Ja, yeah, baby. Ja, yeah, baby.
0: Heel goed gedaan, Patrick. Ja, ga je ook opgeven?
1: Ik had dan Youngblood. Nee, opgeven voor het koor. Oh nee, dank u. Het is okay. Al hard genoeg geregend voor beide.
0: Inderdaad, inderdaad.
1: Dat komt nooit goed.
0: Heel verstandig van jou, Patje. Maar jij wou ter zake komen. Welk nummer, in welk nummer hoor je een koor zingen?
1: Wel, ik had dan Youngblood met Low Life gedacht.
3: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 4.

0: Zometeen de top 3 van vandaag en dat na Black Box Revelation.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Kendo, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Breaking news.
5: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
6: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
7: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
8: Mobiliteitsbudget?
7: Ja.
8: Laten we samen eens kijken.
9: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
11: Immoscoopman.
14: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
15: Studio Brussel.

0: Revelation en Rattle My Heart.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Gunter
0: Desambran. The Atomic Orchestra is voor hun optreden op Pukkelpop op zoek naar mensen die in hun koor willen zingen. Heb je interesse, schrijf je dan in via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Een goede aanleiding om vanmiddag eens op zoek te gaan naar nummers waarin ook een koor te horen is. We zitten bij de top 3 van vandaag en op 3 staat de suggestie van Herman uit Berlaar. Goedemiddag Herman.
2: Goedemiddag Gunter.
0: Goedemiddag en proficiat met jouw derde plek.
2: Dankjewel.
0: Ja, heel goed gedaan. Misschien is het leuk als we zometeen het antwoord op de vraag samen in koor zeggen. Is dat niet leuk? Ja, dat is heel leuk.
2: Heel leuk, ja.
0: Heel leuk. Er zijn weinig dingen zo leuk als dat. Oké, dus ik ga de vraag stellen en dan zeggen we het antwoord in koor. Oké, ben je klaar?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Dus de vraag is, in welk nummer hoor je een koor zingen? Allee,
2: Madonna
0: like a prayer.
1: Nummer 3.

0: daar is het koortje. Madonna en Like a Prayer. En van de nummer 3 gaan wij snel door naar de nummer 2. En dat in onze top 5 van nummers waarin ook een koor te horen is. En dat naar aanleiding van het nieuws dat The Atomic Orchestra op zoek is naar zangers en zangeressen voor een koor tijdens hun optreden op Pukkelpop. Op plek 2 staat de suggestie van Julie uit Merchtem. Zij moet meteen denken aan dit nummer waarin ook een koor te horen is. Dit is Rosalia met Berghain.
1: Studio Brussel 5 over 12. Nummer 2.

0: Dat was de nummer 2 van vandaag.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: En zometeen krijg je de nummer 1 van vandaag. Eerst een overzicht van de top 5 nummers waarin ook een koor te horen is. Op 5 de Rolling Stones met You Can't Always Get What You Want. Op 4 Youngblood met Low Life. Op 3 Madonna met Like a Prayer. En zo net Rosalia met Berghain. En op 1 staat de suggestie van Xavier uit Oudenaarde. Goedemiddag Xavier.
2: Goedemiddag, Quinten.
0: Goedemiddag en proficiat, want jij bent vandaag...
3: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste.
0: Hey, hey, hey. Beste Xavier, in welk nummer is volgens jou ook een koor te horen?
2: Dat is The Wall van Pink Floyd.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 1.

onze nummer 1 van vandaag. Pink Floyd and Another Brick in the Wall. Voilà, het zat er, of het zit er weer op, moet ik zeggen. Zometeen ons Kikietje, tenminste dat hoop ik, want ze had een vriendinnenweekend in Amsterdam. Dus hopelijk heeft ze het overleefd. En hoorbaar zo, hier op Studio Brussel. Bye bye. Tot morgen. Bye bye bye bye bye. Dit was...

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf 349 euro per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5732 euro. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
3: Volkswagen. Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
3: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt in Europa.
6: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. We zitten zonder geld in Peru. En daar heb ik een spreeuw bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
9: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
10: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
9: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
10: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belloperis van een Aldi.
9: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
10: Humo!
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Het is 1 uur, een heel goede namiddag.
14: VRT Nieuws.
13: Melina Verbeek. Getuigen zeggen dat de chauffeur van de verongelukte schoolbus vaak onveilig reed. Al voor het dodelijke ongeval met de schoolbus in Buggenhout vorige week waren er al verschillende meldingen over het rijgedrag van de buschauffeur. Twee busbegeleidsters die onze redactie kon spreken zeggen dat zij en de kinderen zich vaak onveilig voelden op de schoolbus en dat ze de school en de busmaatschappij ook verwittigd hebben. Om hen onherkenbaar te maken zijn hun getuigenissen ingelezen door andere stemmen.
15: Een redelijk wilde chauffeur. Hij was altijd graag overal de eerste, als ik het zo mag zeggen. Hij was altijd, hoe kan ik het best verwoorden, roekeloos in het verkeer.
16: GSM-gebruik, meerdere keren over de spoorweg rijden als de slagbomen al naar beneden gingen, veel te hoge snelheden, voorrang van rechts niet geven, kinderen die niet meer wilden meerijden met de bus.
13: De busbegeleidsters willen hun verhaal brengen omdat zij ervan overtuigd zijn dat het ongeval voorkomen had kunnen worden als er sneller was ingegrepen. Bij het ongeval kwamen twee tieners, de busbegeleidster en de chauffeur zelf, om het leven. Vervoersmaatschappij De Lijn zegt in een eerste reactie dat ze alleen wisten dat de chauffeur een blanco strafblad had en gekend was voor twee overtredingen in een zone 30. De Lijn wil nu volledige duidelijkheid van de betrokken busmaatschappij. Seriemoordenaar Freddy Orion mag na bijna 50 jaar de gevangenis verlaten met een enkelband. Hij moet verplicht worden opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Orion werd in 1980 tot levenslang veroordeeld voor 6 moorden. Hij vermoordde 5 leden van een gezin van een autohandelaar in Sint-Amandsberg en eerder ook een winkelierster. De laatste 20 jaar had hij al verschillende verzoeken tot invrijheidstelling ingediend die telkens geweigerd werden. De verzekeringsmaatschappijen verwachten enkele duizenden schadedossiers na de hagel en het onweer van afgelopen weekend. De meeste mensen die schade melden komen uit de regio rond Londerzeel en Puur-Sint-Amans en ook uit de omgeving van Charleroi. De verzekeraars doen wat ze kunnen om iedereen zo snel mogelijk te helpen, zegt koepelorganisatie Assuralia.
17: Over het algemeen is alles onder controle. Er zijn redelijk wat dringende interventies gedaan dit weekend en op dit moment zijn eigenlijk alle makelaars, verzekeraars en teams voornamelijk ter plaatse om zo snel mogelijk alle dossiers te verwerken. Dus iedereen is vol aan de bak.
13: Stormschade wordt gedekt door je brandverzekering. En de Franse marine heeft gisteren opnieuw een olietanker geënterd van de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om de internationale sancties tegen Rusland te ontwijken. Frankrijk kreeg daarbij hulp van onder meer Groot-Brittannië. Het schip kwam van de Russische havenstad Moermansk en was op weg naar Kameroen in West-Afrika. Het werd onderschept op de Atlantische Oceaan op meer dan 700 kilometer van de kust van Bretagne. Rusland heeft Frankrijk intussen om uitleg gevraagd. Wisselend tot zwaar bewolkt, maar meestal droog en tot 25 graden. Morgen af en toe regen of buien, soms met onweer. Op sommige plaatsen kan er na de middag veel regen vallen. Ook woensdag en donderdag nog buien mogelijk. En geleidelijk ook wat frisser.
12: Europabank. De bank die durft.
11: Studio Brussel.
12: Kirsten Lemeire.
2: De voormiddag kan je volledig afvinken. Ik wil je nu heel graag helpen om ervoor te zorgen dat die namiddag bij jou gewoon voorbij gaat vliegen.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music. I'm not the

Jente de Pre van Balthazar is vandaag jarig. Happy birthday. Hij is 39 geworden en ik zag net op zijn solo-artiestenpagina als Jay Bernard dat hij met iets nieuws komt op 11 juni. Dat heet 4 in the Morning. We gaan dat zeer goed in de gaten houden. Dit is Sienna Spyro en Material.

Brutus et Justice. Oui. Vous écoutez Studio Bruxelles.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciaal.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Caraïbisch blauw.
2: Of tropisch groen.
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Studio Brussel, live.

Je kent ze niet persoonlijk en zij jou ook niet. Maar Justice en Simeon zijn wel jouw vrienden om de werkdag mee door te komen. Ja, jongens. Ik zeg werkdag, maar dat kan evengoed studeerdag zijn. Of snipperdag, of congédag, of misschien vakantiedag. Ik heb in elk geval muziek voor iedereen, ook voor de studenten. En voor de studenten heb ik straks nog iets speciaals. En voor alle fans van Muse, die gaan nu zeer blij zijn, want dit is hun nieuwste. Helemaal Muse en Cryogen.

0: Veerle uit Merelbeke is het geen werkdag of vakantiedag. Het is een hele bijzondere. Ze stuurt mijn eerste pensioen maandag. Nog eventjes wennen. Toch gewoon genieten van die nieuwe vrije tijd, denk ik dan, Veerle. En van de muziek Muse en straks The Smiths.
1: Kissie, kendo, lekker lang uit likken. Kissie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
3: Sorry, maar het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

0: Big Mouth Strikes Again, dat waren de Smiths. Het is 22 over 1 en ik heb iets voor de studenten.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Ja, de studenten die zitten al even in de blok. Voor sommigen zijn de examens zelfs al bezig. En dat is altijd een hele bijzondere periode. Een zware periode ook voor het thuisfront soms. Dat als supportersbastion achter een student moet gaan staan. En ook voor iedereen die examens afneemt, begeleidt en verbetert. Maar in elk geval, de studenten kiezen de platen. De studenten en co, moet ik zeggen. En omdat studeren veel vraagt van geest en lichaam, krijgt de student die de muziek kiest ook een voedzaam cadeautje. Een examensnakbuis van een halve meter hoog. Hij staat hier naast mij. Die zit vol lekkere dingen voor alle goestingskes en kleine hongertjes tijdens jouw examenperiode. Dus liefste student, wil jij dat, maar wil jij vooral een plaat kiezen? Laat het mij dan nu horen of laat het weten in de app. En dan krijg jij die zo meteen. En dan zorg ik dat de gezonde snacks ook jouw richting uitkomen. Dus welke plaat wil je horen?
2: De studenten kiezen de platen.
3: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel. When I get home.

0: Het nummer gaat dan volledig naar beneden. Fred Again met onder andere Anderson .Paak. Je kreeg Places to Be.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Ja, normaal de places to be voor studenten, dat zijn cafeetjes, dat zijn clubs, dat zijn leuke plekken, pleintjes om te gaan hangen en dat soort van dingen. Maar nu zijn er andere tijden voor de studenten, want het moeilijkste stuk van het jaar is daar de blok en de examens. En daarom willen we al die studenten een beetje een hart onder de riem steken. Zij mogen hun muziek kiezen. Dag Sarah.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe gaat het, Sarah?
3: Goed. Druk,
0: okay.
3: Maar goed.
0: Druk, maar goed. Jij klinkt opgewekt. Wat studeer jij?
3: Ik studeer interieurarchitectuur aan de KU Leuven in Gent.
0: Oké. Okay.
3: Nu mijn derde bachelor.
0: Alright, dat is al mooi opgeschoten in jouw studie. Dat wil zeggen, denk ik, zo'n opleiding ook veel praktijkvakken, als ik me niet vergis?
3: Ja, ongeveer altijd evenveel praktijk als theorie. Dus eigenlijk is theorie voor mij altijd een beetje... Allee, de blok is altijd een beetje rustperiode voor mij. Omdat doorheen het jaar is altijd praktijk zo een beetje nummer één prioriteit. Dus ja? Ik ben eigenlijk vrij op mijn gemak nu.
0: Oké, ja, maar jij klinkt echt heel erg chill. Want die praktijkvakken, dat is al allemaal afgerond dan?
3: Ja, ik had vorige vrijdag mijn jury van mijn bachelorproef.
0: Oké.
3: En daarvoor hebben we eigenlijk het supercool mogen doen. We mochten dan in Doel, in de verlaten spookstad, mochten wij eigenlijk een woning, en daar mochten wij gaan renoveren en een eigen project uitvoeren. Dus echt een keer praktisch in de praktijk.
0: Oh, wow.
3: Alles wat we hebben geleerd uitvoeren.
0: Maar supercool. Dus, ja. Klinkt heel erg leuk.
3: Dat was heel leuk.
0: Zeg, en heb
3: ja,
0: je al,
3: dat was mega leuk om te doen.
0: Heb je al zo'n bepaalde stijl ontwikkeld? Als je daar zelf naar kijkt, zo in die paar jaar dat je het nu al doet?
3: Een stijl zou ik niet per se zeggen. Maar ik denk dat ik wel een beetje weet in welke richting dat ik later zou willen uitgaan.
0: Ja.
3: Ik zou graag later iets doen, denk ik, met scenografie, een beetje filmset, decor.
0: Wauw. Heel goed, heel goed. Heel benieuwd. Heel benieuwd hoe dat het dan gaat uitzien. En heel interessant, denk ik, want dat is nooit twee keer hetzelfde. En altijd denken in functie van wat er te zien en te horen is. Dus klinkt supercool. Sarah, hoe pak je dat aan? Want je zegt, ja, voor mij is het eigenlijk nu vrij rustig. Maar hoe pak je dan het stukje theorie aan, dat blokken? Gebeurt dat op kot of thuis? Of hoe gaat dat?
3: Normaal gezien zit ik op kot, maar ik zit daar op zolder, dus ik ben nu even verhuisd naar thuis, omdat hier toch iets frisser is.
0: Ja, de eeuwige zolderkamers voor studenten die op kot zitten waar het veel te warm is. Ja, ik ken er alles van.
3: Ja, inderdaad.
0: Ja, goed. Zeg, en wat doe jij om te ontspannen?
3: Om te ontspannen, ik ben net begonnen met mezelf gitaar aan te leren, dus dat is wel tof om af en toe een keer daarmee bezig te zijn.
0: Ja.
3: En voor de rest, hier thuis is ook een geweldig zwembad en dat heb ik op kot ook niet. Dus,
0: dat is perfect.
3: Dat is ook zeker de moeite.
0: Ja, en wordt er voor jou gekookt of moet je dat zelf doen?
3: Nee, dat wordt ook gedaan voor mij, dus maar, jongens, het is eigenlijk echt veel beter.
0: Het is een soort van hotel met zwembad erbij, dat is fantastisch. Sarah, ik ga jou een nummer laten kiezen en je krijgt er van ons ook een lekkere snackbuis bij. Het is een gezonde snackbuis, dus er zit niet allemaal rommel in. Het is echt wel gezonde dingetjes om naast jou te leggen op je bureau, terwijl je aan het blokken bent of tussen het gitaarspelen door. Of naast het zwembad kan je het natuurlijk ook gebruiken. Dus die krijg je sowieso. En nu krijg je een plaat. En ik zag dat jij van Phoebe Bridgers houdt.
3: Ja, heel erg. Dat is iemand dat ik eigenlijk nog niet zo lang luister. Alleen een jaartje ondertussen.
0: Ja?
3: Wel al veel van gehoord ervoor. En de liedjes kende ik wel een beetje. Maar de laatste tijd toch wel wat meer... mee obsessed geworden. Dus...
0: Ja, ik snap het.
3: Ik heb ook gehoord dat ze onlangs weer een beetje aan het teasen is naar haar nieuwe album en haar nieuwe tour. Dus ik ben mega excited.
0: Ik wou het net zeggen. En het heeft allemaal een beetje met buitenaards leven en zo te maken. Wellicht, wordt gezegd. Dus dat wordt heel spannend. Jij kiest een nummer uit haar plaat van een jaar of zes geleden uit Punisher. Je gaat voor ICU. Waarom dat nummer?
3: Ik vind hoe dat het opkomt, het begin, zo'n beetje die spanning opdrijven, vind ik heel leuk. En ik kan het niet zo goed uitleggen. Het kriebelt iets in mij dat ik niet goed kan uitleggen.
0: Voilà, de tekst is ook om goed naar te luisteren. Het gaat over een heartbreak tussen haar en haar lief, waar ze vroeger heel veel muziek in mee heeft gemaakt. De drummer ook van haar band. Dus we gaan er nu naar luisteren. Sarah, mag ik je een geweldige blok nog toewensen en zeer goede examens en daarna een geweldige vakantie.
3: Dank Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Bye.
2: Studenten kiezen de platen.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel. Altijd geslaagde examens 's nachts in huis. Samen met Colruyt.

0: Een duet dat klinkt zoals een duet hoort te zijn. Twee zalige stemmen samen, Sam Fender en Olivia Dean.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
5: Amai, ik wil weer precies de zon.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
6: Medi-market.
7: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
8: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
10: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
11: Ritchie, citroen met framboos.
12: Ritchie, Belgische limonade.
13: Altijd verfrissend.
14: Ritchie. Go Yellow!
15: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
14: Wat? 3?
15: Yep. Go for info naar telenet.be.
16: Studio Brussel.

was The Soul and You Were Right. Gertie stuurt zoveel summer vibes. Gewoon je ogen sluiten en dan denk je dat je op vakantie bent. Dat is hier helemaal de bedoeling. Dit is de nieuwe Ierse band Bleach 93. Met Ceiling.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.be.
1: Pa, check deze. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
2: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
3: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor 44 euro vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
4: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
5: Duitsregistratie bedoelt je?
4: Ja.
5: Daar kan ik u bij helpen.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
8: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Studio Brussel.
10: Het is 2:00, een heel goede namiddag.
11: VRT Nieuws.
10: Melina Verbeek. Getuigen zeggen dat de chauffeur van de verongelukte schoolbus vaak onveilig reed. Al voor het dodelijke ongeval met de schoolbus in Puggenhout vorige week waren er al verschillende meldingen over het rijgedrag van de buschauffeur. Twee busbegeleidsters die onze redactie kon spreken zeggen dat zij en de kinderen zich vaak onveilig voelden op de schoolbus en dat ze de school en de busmaatschappij ook verwittigd hebben. Om hen onherkenbaar te maken zijn hun getuigenissen ingelezen door andere stemmen.
12: Een redelijk wilde chauffeur. Hij was altijd graag overal de eerste, als ik het zo mag zeggen. Hij was altijd... Hoe kan ik het best verwoorden? Roekeloos in het verkeer.
13: GSM-gebruik, meerdere keren over de spoorweg rijden als de slagbomen al naar beneden gingen, veel te hoge snelheden, voorrang van rechts niet geven, kinderen die niet meer wilden meerijden met de bus.
10: De busbegeleidsters willen hun verhaal brengen omdat zij ervan overtuigd zijn dat het ongeval voorkomen had kunnen worden als er sneller was ingegrepen. Bij het ongeval kwamen twee tieners, de busbegeleidster en de chauffeur zelf, om het leven. Seriemoordenaar Freddy Orion mag na bijna 50 jaar de gevangenis verlaten met een enkel band. Hij moet verplicht worden opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Orion werd in 1980 tot levenslang veroordeeld voor 6 moorden. Hij vermoordde 5 leden van een gezin van een autohandelaar in Sint-Amandsberg en eerder ook een winkelierster. De laatste 20 jaar had hij al verschillende verzoeken tot invrijheidstelling ingediend die telkens geweigerd werden. De kouterschool in Malderen in Vlaams-Brabant, die veel schade had na een zware hagelbui afgelopen weekend, opende vandaag toch de deuren. De brandweer, gemeentediensten en het schoolteam hebben kapotte dakramen en gebroken glas opgeruimd. De bovenverdieping is voorlopig nog onbruikbaar. We namen ook een aantal voorzorgsmaatregelen, zegt directeur Farah de Klerk.
14: We hebben nog een aantal stukjes afgezet waar we vermoeden dat er nog een klein beetje glas kan liggen. We hebben onze ouders gevraagd alle leerlingen gesloten schoenen te laten dragen. We hebben ook nog klasgesprekjes gedaan omdat er ook in Malderen best wat schade is. Dus de kinderen waren wel een beetje onder de indruk. Maar momenteel verloopt alles goed. Zijn onze leerlingen gaan zwemmen, turnen en is onze schooldag zoals anders gestart.
10: De verzekeringsmaatschappijen verwachten enkele duizenden schadedossiers na de hagel en het onweer van afgelopen weekend. In Italië zijn reddingswerkers erin geslaagd om de speleoloog te bevrijden die vast zat in een grot. De jongeman was gisteren in de namiddag klemgeraakt onder een rotsblok op 120 meter diepte. Die plek was moeilijk bereikbaar. Tientallen reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt om de man te bevrijden. Hij is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Wisselend tot zwaar bewolkt, maar meestal droog en tot 25 graden. Morgen af en toe regen of buien, soms met onweer ook. Na de middag kan er op sommige plaatsen veel regen vallen.
9: Studio Brussel.
15: Kirsten Lemaire.
10: Zometeen hoor je onze verse hotshot, maar er moet hier ook nog wat bewogen worden. Daar ga ik ook voor zorgen in de vorm van deze Missy Elliott.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.
16: Yeah,

0: 1,2,3,4
1: De ritmes blijven geweldig in dat nummer Catch a Freak On. Dat was Missy Elliott. Ik hoop dat het allemaal vlotjes verloopt op deze eerste werkdag van de week. Het is maandag namiddag en we hebben vandaag dan ook weer een nieuwe hotshot.
2: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Het is een Belgisch-Nederlandse samenwerking, namelijk eentje tussen Oscar en The Wolf en S10 en Max Colombi. Die heeft ons al uitgelegd hoe het eigenlijk kwam, waar dat hij eigenlijk met S10 wou samenwerken.
3: Wel, ik heb een video van S10 liggen spammen toen dat zij die cover van Lana Del Rey deed. En ik heb dat zo hard liggen spammen dat ik gewoon dacht van ja, oké, ik moet misschien gewoon eens sturen en zien van ja, wilt je niet eens komen eten of zo? En dan hebben we samen aan een nummer gewerkt, direct. En dan is dat er zo van gekomen. Dus ik wou echt gewoon heel, heel, heel graag zo dat die airy voice van S10. Dat was echt een droom van mij om dat te doen. En dus ja, dat is dan er zo van gekomen. Hè.
1: Voilà, ze zijn gaan samenwerken. Ze hebben een nummer geschreven. Ze hebben het opgenomen. En ze hopen vooral dat het wat troost biedt voor heel veel mensen. Dit is Safe & Sound.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week onze hotshot.
5: Als jij me loslaat.
2: Oscar en de Wolf en S10. Safe and Sound.
6: Hallo, wij zijn S10 en
7: Oscar en de Wolf. En wij zijn super blij, want ons nieuwe nummer is deze week de hotshot van Studio Brussel.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Studio Brussel live.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Studio Brussel, live.

Het tijdloze bijgeloof van Stevie Wonder. Een hele goede namiddag. Ik wil je niks aansmeren, maar als je niet danst op de volgende, dan gaat de rest van de dag heel traag voorbij gaan. Dat is ook een beetje bijgeloof bij dit nummer. In elk geval, het heet Time to Dance, dus dan moet er gedanst worden. Paul Kalkbrenner en Norma Jean Martin.

0: Coldplay met hulp van onder andere Little Sims en Burna Boy en We Pray. Het is een ja of het is een nee, maar zometeen is sowieso Angèle.
1: Goedeurcafé, van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Pee Wee, a.k.a. Anderson.

0: Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
7: En helemaal op maat.
8: Zeker, tot in de details.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
10: Camber, more space for your place.
11: Studio Brussel.

Ze zit heel veel in New York de laatste tijd. Ik zag dat ze ook op de cover staat van Harper's Bazaar Taiwan. Onze Angèle met Oui ou Non. En dit zijn Nothing But Thieves. Na 3 jaar nog eens nieuwe muziek. Dit is Evolution. Come.

0: Hij bracht eind februari nog een nieuw album uit, Admiral Freebie. Maar dit kunnen we als tijdloos liever erfgoed van bij ons beschouwen. Rags and Run. Als wij vandaag maandag zijn, dan is het morgen opnieuw dit.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Ja, het is de dag waarop we jou zeer graag verwennen. Telkens die dinsdag, dan is het Ticket Tuesday, letterlijk. Dan liggen hier heel veel tickets om aan jou te schenken voor zeer veel concerten. Waar jij misschien net te laat was voor een ticket, of misschien nog niet aan gedacht had om een ticket te kopen. We got you. Dus morgen de hele dag luisteren is effectief de boodschap. Ik denk dat ik morgen tickets mag weggeven voor Guns N' Roses, maar er zijn er morgen ook voor deze artiest, voor Mac DeMarco.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

zeer aanstekelijk, deze White Keys van Dominic Fike. En daarvoor hoorde je Mac DeMarco. Die komt op 7 september naar het OLT Rivierenhof in Antwerpen. Als je daar wil bij zijn, dan zou ik morgen goed luisteren. Want dan is het weer Ticket Tuesday. En dan sturen we jou graag naar Mac in het Rivierenhof. Nog eens dansen dan?

0: van Solomon, The Beaches komen eraan.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
4: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat genoteerd.
3: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
5: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
10: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
11: In Moskou!
10: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
11: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
9: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
10: Och, jongen. Dat is wel een naald, hè.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Immoscoop, man.
14: Studio Brussel.

0: was om echt niet kapot te krijgen. Queen and Another One Bites the Dust.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: En dan nieuwe muziek. De Britten van Jungle die weten ook dat het goed is waar de zon schijnt. Hun nieuwe album heet niet voor niks Sunshine. En mag je verwachten 14 augustus, putje zomer. Dit is bijvoorbeeld een stukje Braziliaanse zon met veel knipogen naar de muziek van daar in de jaren 60 en 70. Dit is Jungle Nieuw met The Wave.

0: deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
3: Liantis.
4: Zeg, kan ik nu ook zo...
5: Flexijobbers aannemen?
4: Ja.
5: Natuurlijk.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
8: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
7: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
8: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
7: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
9: Sunrise Festival.

0: Sticky Puppy. Sunrise Festival. Tickets and info, sunrisefestival.be. Samen met Studio Brussel. Breaking
1: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
2: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Het is 3:00, een heel goede namiddag.
5: VRT Nieuws.
4: Melina Verbeek. Er waren al eerder klachten over de buschauffeur. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er eerder al klachten waren over het rijgedrag van de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijk ongeval in Buggenhout vorige week. Die klachten zullen ook onderzocht worden. Bij het ongeval kwamen twee leerlingen om, een 27-jarige begeleidster en ook de chauffeur zelf. Twee busbegeleidsters getuigen aan onze redactie dat ze zich vaak onveilig voelden en dat de chauffeur soms roekeloos reed. Ze hadden dat zowel aan de school als aan de busmaatschappij gemeld. Hun getuigenissen zijn ingelezen.
6: Veel te hoge snelheden, voorrang van rechts niet geven. Kinderen die moesten overgeven op de bus. Kinderen die niet meer wilden meerijden met de bus.
7: Een redelijk wilde chauffeur. Hij was altijd graag overal de eerste, als ik het zo mag zeggen. Hij was altijd, hoe kan ik het best verwoorden, roekeloos in het verkeer.
4: De Brusselse transportfirma Ziegler is failliet, dat zeggen de vakbonden. Enkele delen van het bedrijf worden overgenomen, maar de meeste van de 500 jobs in België verdwijnen. Het bedrijf bestond al sinds 1908 en telde over de hele wereld meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Het ging de laatste jaren niet goed met het bedrijf en dat was vooral een gevolg van slecht beheer, zegt Hans Elsen van de Christelijke Vakbond.
8: Het is een zeer triestige dag voor in noodzaak de werknemers, want de familie Ziegler zal geen boterham minder eten, maar het is een bekend zicht in het straatbeeld in Brussel. Ze rijden er ook al meer dan 100 jaar rond. En dus ja, het is een beetje een zwarte dag voor de transportsector in België, omdat het toch een van onze parels is die ten onder gaat door het slecht beheer van de firma.
4: In maart ging het Franse dochterbedrijf al failliet, waardoor zowat 1500 mensen hun baan verloren. En op het strand van Kokzijde zijn sinds donderdag al meer dan 80 dode gevlekte gladde haaien aangespoeld. Het zijn vooral volwassen vrouwtjes, vaak zwanger. Vermoedelijk waren de haaien onderweg naar een zogenoemd kraamkamergebied in de Scheldemonding om daar te bevallen. Dat zegt haaien-expert Johanna de Smit van onderzoeksinstituut ILVO.
9: Dit moment van het jaar trekt eigenlijk de gevlekte gladde haai van het zuidelijker warmwater richting het noorden. En ze doen dat vrij dicht tegen de kust. En normaal zitten deze haaien verder van de kust en is het contact met vissers dus minder groot. Nu zijn ze dichter tegen de kust gekomen. Het is daar warmer, ons kustwater is daar ook iets veiliger. En ja, zo zijn ze dus waarschijnlijk in een vissersnet gekomen en zijn ze ten einde gekomen.
4: Wisselend tot zwaar bewolkt en tot 25 graden. Morgen af en toe regen of buien, soms met onweer. Op sommige plaatsen kan er na de middag wel veel regen vallen.
10: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
11: Brussel. Kirsten Lemaire.
4: Speciaal voor jou in de playlist dit uur Jamaicaanse vibes, rode pepers, een felle merel en dan ook nog eens rozen, maar of die rood zijn, laat ik in het midden.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

Ik was dit weekend in Amsterdam, waar ze aan de grachten nooit veel plaats hebben voor een deur. Maar de plek die ze hebben, benutten ze dan weer optimaal, vaak ingenieus met planten. En ik rook daar aan de prachtigste rozen die met de grootste liefde waren gesnoeid. Dit waren andere rozen van Outkast. Merel nu, die vraagt zich af waar haar klokje hangt in Baby. Baby.

0: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Medi-market.
3: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Studio Brussel, live.

0: Voor de betere bijtrekpas Portugal the Man en I Feel It Still.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Het is een intro die je meteen herkent. Het zijn de Red Hot Chili Peppers.

0: De herwerking van Sister Nancy's Bam Bam door Hoegel en Solto.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
3: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
2: 2002? Ik was 1 jaar toen.
3: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
2: Oh, kom aan.
4: Bestie zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Studio Brussel.
8: I don't know.

Dat was Berre en het leven gaat alleen maar mooier worden, want al die prachtige zomerfestivals die nog op ons afkomen, dat wordt prachtig. We gaan ze natuurlijk allemaal volgen als festivalzender. Je had al kunnen proeven en ze misschien een klein beetje kunnen ruiken, die festivals, elke weekavond. Vanaf vanavond 6 uur. Dan kan je luisteren naar de festivalzender. Het festivaljaar dat startte eigenlijk met het Amerikaanse festival Coachella, waar altijd vanuit alle hoeken van de wereld naar gekeken wordt. Daar stond deze wereldster die ook naar Rock Werchter komt. En hij was in zeer goede doen. En hij bracht Jacob Lusk mee van Gabriels. Dit is Moby Live.

Somber en Homewrecker. En daarvoor Natural Blues live gespeeld op Coachella dit jaar met Moby en Jacob Lusk. En blijkbaar was dat een zeer goede om op te lopen voor Bart uit de Haan, die momenteel in L.A. vertoeft. Dus nog een goed loopje daar in de zon, neem ik aan. We gaan luisteren naar de nieuwste van Violet Grow. Haar album is net uit. En dit is voor haar een heel leuk, maar emotioneel nummer. Gaat over haar grootmoeder, Bug in the Cake.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Ritchie, citroen met framboos.
4: Ritchie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend. Ritchie.
6: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta, want voor maar 2,99 euro krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Ja, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
11: Check
10: die ze met de gas. En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
12: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
13: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
14: Oei, wacht hè.
15: Rustig,
14: als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
15: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
13: Prima, prettige avond.
14: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
15: Ja, ja, zeker dat.
12: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

Arctic Monkeys, Sucker & See. We hebben allemaal wel een paar bands of artiesten die we zeker willen zien deze zomer. Een van de festivaloptredens waar ik heel hard naar uitkijk is dat van de Nieuw-Zeelandse Aldous Harding op het Cactus Festival. Was daar een aantal jaren geleden al en dat was zwaar de moeite. Dit is nieuw Aldous Harding en Venus in the Zinnia.

we zijn weer 4 minuten en een half dichter bij het einde van je werkdag, dankzij Tupac in dit geval. En ook dichter bij Nona en Thibaut, want zij zijn hier zo meteen na 4 uur. Ik heb voor jou nog Ida Engberg, maar eerst nog de nieuwste Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: 126 bpm van die Disco Volante van Ida Engberg. Ik wens u nog een heel fijne namiddag. En zometeen heel veel plezier met Nona en Thibaut. Ze komen eraan.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Nu moeten we sparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: Kessie, Keno, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Autoruitstuk, deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass, helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
12: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
13: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
11: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
12: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
11: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: 4 uur, een hele goede middag.
17: VRT Nieuws.
16: Met Melina Verbeek.
18: Er waren eerder al klachten over de buschauffeur. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er eerder al klachten waren over het rijgedrag van de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijk ongeval in Buggenhout vorige week. Die klachten zullen onderzocht worden, zegt het parket. Ook bij de provincie Oost-Vlaanderen waren er al klachten binnengekomen. Die worden eerst altijd besproken met de betrokken busmaatschappij. In dit geval zijn ze ook doorgespeeld naar het gerecht, zegt Kurt Moens, gedeputeerde van de provincie en bevoegd voor onderwijs.
19: Alle klachten die wij hebben ontvangen, die zijn doorgegeven aan het parket, dus ook rond de betrokken buschauffeur. Zijn er klachten binnengekomen? Die klachten dateren van voor het accident. Ja. Zijn er nog gelijkmatige dossiers? Je moet dat ook verstaan, dat er altijd wel een keer zaken zijn, maar niet van die aard.
18: Bij het ongeval vorige week kwamen 2 leerlingen om, een begeleidster van 27 en de buschauffeur zelf. 2 busbegeleidsters getuigden aan onze redactie dat ze zich vaak onveilig voelden en dat de chauffeur soms roekeloos reed. Ze hadden dat zowel aan de school als aan de busmaatschappij gemeld. In Sombref in de provincie Namen is bij het noodweer van afgelopen weekend een dode gevallen. Een man van 78 viel van het dak van zijn woning nadat hij erop was geklommen om een lek te inspecteren. Sombref is een van de zwaarst getroffen gemeenten van het noodweer. Er stonden verschillende straten onder water. De Brusselse transportfirma Ziegler is failliet, dat zeggen de vakbonden. Enkele delen van het bedrijf worden overgenomen, maar de meeste van de 500 jobs in België verdwijnen. Ziegler bestond al sinds 1908 en telde over de hele wereld meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Het ging de laatste jaren niet zo goed met het bedrijf en dat was vooral een gevolg van slecht beheer. Dat zegt de christelijke vakbond.
10: Het is een zeer triestige dag voor in noodzaak de werknemers, want de familie Ziegler zal geen boterham inrijden. Maar het is een bekend zicht in het stad. straatbeeld in Brussel. Ze rijden er ook al meer dan 100 jaar rond. En dus ja, het is een beetje een zwarte dag voor de transportsector in België, omdat het toch een van onze parels is die ten onder gaat door het slecht beheer van de firma.
18: In maart ging het Franse dochterbedrijf al failliet, waardoor zo'n 1500 mensen hun baan verloren. En op het Grand Slam toernooi van Roland Garros is Elise Mertens uitgeschakeld in de derde ronde van het dubbelspel. Samen met haar Chinese dubbelpartner Tang verloor ze van een Chinees-Frans duo in twee sets. 6-2 en 6-4 werd het. Magali Kempen is nu nog de enige Belg op Roland Garros. Wisselend tot zwaar bewolkt en tot 25 graden. Morgen af en toe regen of buien, soms met onweer ook. Op sommige plaatsen kan er na de middag veel regen vallen.
17: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
20: Op de Antwerpse ring verlies je 45 minuten richting Nederland tussen Sint Anna Linkeroever en Borgerhout. In Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Centrum zijn twee rijstroken dicht. Eerst door een defecte vrachtwagen en daarna ook door een ongeval. Ook 25 minuten vertragen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen zelf gaat het traag op de E313 vanaf Ranst, 10 minuten erbij. Ook 10 minuten op de E17 vanaf Zwijndrecht. Een kwartier op de IE34 liever vanaf Waaslandhaven-Oost. 25 minuten op de A12 vanaf Leugenberg en ook 10 minuten erbij op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en op de binnenring 15 minuten filegolven tussen Zellik en Tervuren.
17: Europabank, de bank die durft. Studio Brussel.
20: Yo legends, een zucht frisse lucht op deze maandag met toch wel een klein zurig geurtje.
21: Wij hebben er goesting in deze 1 juni. We sleuren jou de avondspits door met heel veel fun en goede muziek.
17: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: alvast een kleine shout-out naar Jarno van Toernout en Mieke Neven die sturen in de app. Maar ook naar iedereen die nog noestig aan het werken of het studeren is. Maar ik ga heel even met de zijdeur in huis moeten vallen. Want jongelui en oudelui, ik kon mijn oren niet geloven rond 10:26 deze ochtend. En dat had te maken met jou, Noenzi.
1: Verrassing.
0: Ja, dus wij aan het carpoolen, lang geleden, heel plezant. En dan vroeg ik, Noenzi, was jouw weekend?
1: En dan antwoord ik met, leuk. Ik heb gedogsit op een heel lief, schattig hondje. Ik heb gefietst, ik heb gelopen en ik heb vrijdag frietdag gehouden.
0: Maar je hebt ook moeten draaien op een geweldig festival met de naam Arendonk Zingt en Swingt.
1: Ja, en dat was heel leuk. Arendonk werd duidelijk Arendonk. En ik heb daar een paar legends tegengekomen. Dat was met veel hardstyle, moet ik zeggen. En DJ Koen was daar ook. En die zei tegen mij, ik heb er echt respect voor dat jij het zwaardere genre nog wilt representeren op Studio Brussel. Dus let's go, DJ Koen.
0: Shout-out naar DJ Koen. Maar je hebt ook moeten performen samen met een andere legend met de naam Pat B. Ja. Of in jouw woorden Pat B. En dan komen wij plots op de verdoken gigahit van hem. Want we zijn naar muziek beginnen luisteren van Pat B. Bijvoorbeeld het geweldige Villa Volta.

0: Waarop ik zeg van amai, zalig, met die muziek van de attractie in de Efteling. En wat was jouw reactie daarop exact?
1: Ah ja, een attractie uit de Efteling, of wat?
0: Jij hebt nog nooit van Villa Volta gehoord. Jij bent ook nog nooit in de Efteling geweest.
1: Ja, ik ben daar in een vorig leven, toen ik 7 of 8 was of zo, wel eens geweest. Ik herinner me nog die paddenstoelen waar muziek uitkomt en langnek.
0: Dat is echt verschrikkelijk. Dus je hebt nog nooit van de Baron, de Vogelrok, de Python, heb je allemaal nog nooit gehoord. Dans macabre.
1: Ik dacht dat de Efteling iets voor kinderen was.
0: Willen jullie even deelnemen aan dit debat? Hoe geniaal is de Efteling volgens jullie? En hoe abnormaal is het dat Nona daar nog nooit deftig geweest is? Dank jullie wel. Steunbetuigingen zijn ook welkom. Na Glintz met Roma.

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Studio Brussel, live.

0: consternatie hier in de studio, want Nona van Brakel is nog nooit in de Efteling geweest.
1: Studio Brussel.
2: Nona en Thibault.
0: Wat ik een vorm vind van, ja, ik wou kindermishandeling zeggen, maar dat is misschien iets te grof. Al zijn er heel veel andere luisteraars die het ook niet snappen. Noem ze dat jij nog nooit in de Efteling bent.
3: Nee, ik word hier echt aan de schandpaal genageld.
0: En terecht.
3: Maxime Nate stuurt, de Efteling is veruit het beste pretpark van de Lage Landen. Foei, Nona, voegt hij er nog aan toe. En Nele Geerkens, ja, die stuurt, I love Joris en de draak, maar wie is Joris? Wie de fuck is Joris?
0: Laura,
3: leg het me uit.
0: Laura, hallo, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Laura, wat dacht jij bij de kleine mededeling waarvan ik dacht, we gaan het langs onze neus weg even zeggen dat Nona nog nooit in de Efteling geweest is?
4: Niet te begrijpen. Dat is echt het beste pretpark in Europa, vinden wij.
0: Zo goed zelfs dat je er heel vaak komt, hè?
4: Ja, klopt. We hebben nu sinds een klein jaar een abonnement. En ik denk dat wij toch een 3 tot 4 keer per maand gemiddeld daar zitten.
3: Wow, en wat ga je daar dan doen?
0: Ja, in attracties zitten en horen. Wat is dat even voor een vraag?
4: Ja, uiteraard. Wij doen alle attracties. Hoe wilder, hoe liever.
0: Zeg, Laura,
3: al uw afval meenemen naar Hollebollegij, zeker.
0: Laura, kan je misschien een goede tip geven aan Nona waarom ze zeker eens naar de Efteling moet gaan?
4: Waarom dat je zeker moet gaan is omdat de Efteling een magische plek is voor jong en oud. Zowel mijn zoontje van 3 als ik zelf, wij vinden dat iedere keer zo leuk en zo magisch. Je hebt overal kleine verborgen tipjes en dingetjes die je kan doen. Echt de moeite om eens naartoe te gaan.
3: Ik denk dat jullie met z'n allen een beetje te veel aan die zingende paddenstoelen hebben gezeten.
0: Maar het zijn ook geen zingende paddenstoelen, dit gaat de verkeerde kant op. Laura, heel erg bedankt om toch even aan de lijn te komen. Nog een hele fijne maandagavond ook. En we zullen het hier even afsluiten, maar misschien dat jij toch eens mee moet naar de Efteling.

0: zometeen een popartieste die in het geniep in het huwelijksbootje is gestapt en luistert naar de naam Dua Lipa.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt. Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams.
8: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n €141 miljoen. Online of via winkel.
9: Studio Brussel.

0: Dua Lipa blijkbaar in het geniep in het huwelijksbootje gestapt met acteur Callum Turner.
1: 300 gasten, 26 outfits lees ik hier en een prijskaartje van 1 miljoen euro. En dat voor een trouw in Sicilië. Ja. Verdekken.
0: Het is er niet even. Wat er ook niet naast zou zijn, is een koor op een podium.
2: Klopt.
0: Noenzi, zou jij goed functioneren in een koor waar je moet zingen? Voor de duidelijkheid.
1: Jij weet dat nog niet, maar vroeger op de middelbare school zat ik in een koor.
0: Nee.
1: Allee, in ons schoolkoor. Ben ik daar uitgezet? Misschien. We laten dat in het midden. Ik kan niet zo goed zingen.
0: Ik wou net zeggen, van, ik heb wel eens in een studio gezeten met jou. En dat was nu, ja, nu niet om te zeggen van wauw. Hier zak mijn broek vanaf van de zangkunsten. Maar als jij dus zoiets hebt van, maar ja, gij, ik wil eigenlijk wel graag in een koor zingen en dat op een groot podium doen, dan is dit misschien wel iets voor jou.
1: Ja, de Atomic Orchestra, die zoeken mensen die kunnen zingen. Dat is dat orkest dat op Pukkelpop optreedt en in het televisieprogramma Live, Live, Live. Maar moest je het nog niet kennen, dirigent Jo Hermans die legt het je even uit.
3: Er zijn weer muzikanten die samenkomen. Dan hebben we zoiets van, oké, we willen eigenlijk een cadeau doen aan de artiesten. Omdat heel veel artiesten muziek opnemen met zowel strijkers of grote orkesten, maar dikwijls niet de mogelijkheid hebben om dat live te doen. Uh-huh. Denk aan Warehouse die Open Window willen spelen, maar dat je dat nooit zo kunt horen. En wij hadden zoiets van, hoe kunnen wij daar een antwoord op bieden? En dan hebben we naar Chokri gestapt en Chokri gevraagd, mogen alsjeblieft met 47 mensen komen spelen op jouw festival.
0: En diezelfde Chokri die zei dit jaar opnieuw, ja, kom nog eens spelen op ons festival. En dat is misschien wel met jou, want Jo Hermans en die Atomic Orchestra die zijn op zoek.
3: We willen eigenlijk op zoek gaan naar ofwel bestaande koren, maar ook een individu die zeggen van, ah, dat lijkt me wel de stof om dat mee te doen. We verwachten wel een soort van, toch wel een niveau. Het is, okay. Het is niet voor te lachen, het is wel serieus. Maar het is wel de bedoeling, we zijn wel op zoek naar toch wel een serieus koor, dus er mogen echt wel wat mensen aan deelnemen.
0: Serieus in ieder geval. Dus kan je toon houden en zegt vooral ook jouw omgeving dat je wel kan zingen, dan kan je misschien meedoen. Ook als je nog geen tickets hebt voor Pukkelpop bijvoorbeeld, dan hebben we een artiestenbandje te geven, want je kan je dus inschrijven voor dat koor met die Atomic Orchestra. Dat doe je via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: En als je nog overtuiging nodig hebt, toch, dan moet je eens luisteren naar deze versie van What Have We Done van Brutus samen met die Atomic Orchestra op Pukkelpop.

Een optreden waar je bij moest geweest zijn. Brutus samen met The Atomic Orchestra op Pukkelpop. En dan is er Dirk van Overwallen die het perfect omschrijft in de app. Kippenvel. Met vier uitroeptekens.

0: festivalzomer is bijna daar, dat weten wij, maar wij horen dat ook.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn daar!
0: En om al wat meer in de sfeer te komen, spelen we daarom zometeen een spel. Meer bepaald een spel dat onze Pluk de Dag vervangt. En het spel zelf is eigenlijk vrij simpel. Als jij kan herkennen welke artiest op onze festivalweide aan het spelen is, dan win je een mooie prijs.
3: Die mooie prijs, dat is een festivalgadget dat je deze zomer zeker gaat kunnen gebruiken. Het is een petje, een zwart petje met ons motto Let's fucking go erop. En echt wel in koeien van letters. Hè?
0: Mag ik even zeggen dat je dat nogal sec hebt beschreven, die zotte prijs?
3: Sec? Ik vind dat een mega coole prijs.
0: Ah, oké.
3: Let's fucking go, dat wil iedereen op zijn bed.
0: Dan zijn we daar het toch al over eens. Een goede prijs dus, maar jij mag ervoor spelen in een gloednieuw spelletje dat we hier op de radio zullen doen. Zijn jouw oren uitgekuist en wil jij zo'n petje winnen? Stuur dan Festival in de app.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Breaking news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
6: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: De festivalzomer die komt dichterbij.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: En dat nemen wij vrij letterlijk in een gloednieuw spel ter vervanging van Pluk de Dag. Want de festivalzomer, we kunnen het al bijna ruiken. En dan denken wij, oh, die festivals komen dichterbij. Maar de artiesten in kwestie misschien ook. Want op ons podium staat een artiest te spelen die komende zomer ook naar ons land komt. En het is aan jou om zo snel mogelijk te herkennen wie dat is. Een hele goede middag. Dag, Jonathan het Hasselt.
3: Hey Thibault.
0: Jonathan, jij bent
3: en
0: onze...
3: Lona, hey.
0: Ja, inderdaad. Jij
4: bent hallo.
0: Onze eerste kandidaat hey, voor dit spel. Heb jij enkele festivals op de planning staan voor deze zomer?
3: Ja, ik heb er ook Rockherk, Pukkelpop en Floatline.
0: Dat is al...
3: En een... AFF ook.
0: Het blijft maar komen. Het blijft maar komen. Jonathan, dat is heel leuk, maar jij kan er natuurlijk ook een petje bij verdragen, want daarvoor doe je het. Dat is het festivalgadget dat we hier te geven hebben. Kan je dat gebruiken? Ja, toch?
3: Ja, ik ben kaal aan het worden, dus dat is heel handig.
0: Dat is een moedige bekentenis. En daarvoor alleen al wil ik dat jij wint. Maar je neemt het op tegen Bert uit Geel.
4: Dag Bert.
5: Hallo, goedemiddag Noma en Thibault.
4: Heb jij een reden waarom jij dat Let's Fucking Go petje het allerliefst wil?
5: Goh, ja, ik zou er wel graag de festivals dus mee afgaan. En na een paar pintjes durf ik al wel eens een petje kwijtspelen. Dus... Een extra petje is altijd welkom, maar deze zal ik niet kwijtspelen.
4: Voilà, dat is goed.
0: Dat is ook een moedige getuigenis, net zoals Jonathan. In ieder geval, jongens, het spel is simpel. Jullie moeten raden wie het is.
4: De festivalzomer die komt dichterbij, maar onze artiest die speelt ook. Jullie krijgen zometeen fragmenten te horen van een artiest die komende zomer bij ons zal optreden. Wie het snelst kan herkennen wie dat is, die wint. Je mag passen, want als je fout antwoordt, dan wint de andere sowieso meteen. Duidelijk?
3: Ja, ik denk het wel.
0: Oké.
5: Ja, dat is duidelijk.
0: Jonathan, jij hebt als eerste gestuurd. Dus jij mag de festivalweide als eerste betreden. Luister goed. Dat was het al. Jonathan, jij staat natuurlijk nog ver op die festivalweide. Heb je toevallig al herkend wie er aan het spelen is?
3: Nee, het is heel ver, inderdaad. Heel wazig.
0: Jij past, met andere woorden. Dat wil zeggen dat de beurt naar Bert gaat, die iets dichterbij mag komen. Heb je een idee, Bert?
5: Oh, dat ligt op een puntje van mijn tong. Nee, sorry. Nee, ik kan er niet op komen.
0: Jij past, waardoor Jonathan een stapje dichter mag zetten. Jonathan, luister goed. Jonathan, heb je een idee?
3: Ja, ik heb het nu wel. Ja, Diana Ross, denk ik.
0: We gaan eens luisteren. Jawel, jongen.
3: Nice.
4: Dat Let's Fucking Go petje. Dat komt op jouw kletskopje, voilà.
3: Zalig. Ik ga het zeker dragen.
0: Ah, dat is zeker.
3: Als ik naar sta, want ik heb al veel petten gedragen. En,
0: Oh. En daar gaat Jonathan. Wij kunnen in ieder geval bevestigen dat de pet iedereen past wie het petje opzet. En Diana Ross kan je op de Lokerse Feesten live zien natuurlijk.
1: De festivalzender.
2: Studio Brussel.
0: En dan hoor je nu al hoe dat live klinkt. Upside Down van Diana Ross.

0: move your body of blijf gewoon rustig zitten. Je moet helemaal niet bewegen. Je mag ook gewoon rustig blijven zitten op je gat.
1: Maar niet rustig blijven zitten, want er is nieuws van Rock Werchter. Ze hebben een nieuwe naam voor de sloop aangekondigd. Het ontdekkingspodium. Daar kon jij namen voor insturen van wat dat moest worden. En ze hebben uiteindelijk voor Nest gekozen. Vind ik super schattig. Alsof er zo'n vogeltje zijn vleugels daar gaat uitspreiden. De Haunted Youth die stonden daar nog in 2022. Ondertussen helemaal doorgebroken. En in de barn dit jaar. Het is dus echt wel de moeite om daar eens te passeren. Aan het Nest van Rock Werchter.

0: Ja, je weet wel. 50 Cent met P.I.M.P. Noezi, wij zijn nog een beetje aan het bekomen, durf ik zeggen.
1: Ik ben nog een beetje aan het trillen op mijn benen eigenlijk.
0: Want wij hadden afgelopen vrijdag een telefoongesprek met twee mensen die wij durven omschrijven als idolen, maar ook als supersterren. En die twee supersterren hebben samengewerkt en maakten de hotshot.
2: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com. Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
4: Ja!
5: Maar ja.
3: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
6: Oh ja.
7: Maar ja.
3: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop.
4: Oh ja.
5: Maar ja.
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
9: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
8: En helemaal op maat.
9: Zeker, tot in de details.
10: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
11: Camber, more space for your place.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
0: Net 5 uur, een hele goede middag.
14: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
15: Er waren eerder al klachten over de buschauffeur van het zware ongeval in Buggenhout. Zowel het parket als de provincie Oost-Vlaanderen bevestigen dat er eerder al klachten binnengekomen waren over de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout. Bij dat ongeval aan een spooroverweg zijn vorige week 2 leerlingen op een schoolbus overleden. Ook de 27-jarige begeleidster en de buschauffeur zelf. De man reed in onderaanneming voor de lijn. Volgens Bart Rijns van vakbond ACV is er niet zo vaak controle op die chauffeurs, omdat er een tekort is.
16: Het is wel zo dat dat natuurlijk een feit is in de sector, hè, dat er daar tot voor kort toch te weinig personeel was om alles te rijden. Je kunt moeilijk spreken over een oogje dichtknijpen, maar ik denk dat er wel heel wat mensen rondrijden waar dat vrij weinig controle op is. Mm-hmm. Het zijn ook chauffeurs die minder betaald worden dan bijvoorbeeld chauffeurs die voor met lijnbussen rondrijden.
15: 2 busbegeleidsters getuigden vandaag anoniem bij VRT Nieuws over de chauffeur. Hij zou regelmatig te snel hebben gereden en de verkeersregels niet altijd gerespecteerd hebben. Het parket is de zaak nog volop aan het onderzoeken. In Sombref in de provincie Namen is bij het noodweer van afgelopen weekend een dode gevallen. Een man van 78 viel van het dak van zijn huis nadat hij erop was geklommen om een lek te inspecteren. Sombref is een van de zwaarst getroffen gemeenten van het noodweer. Er stonden verschillende straten onder water. In Libanon trekken duizenden mensen weg uit het zuiden van de hoofdstad Beirut omdat er Israëlische luchtaanvallen kunnen komen tegen doelwitten van de pro-Iraanse groepering Hezbollah. Het Israëlische leger riep burgers op om er weg te trekken en dat doen mensen dus ook, zegt Xavier van Prevenage. Hij is in Beirut als cameraman voor BBC.
17: Die waren zeker niet in paniek. Sommigen waren zeer strijdvaardig en met veel sympathie voor wat de Hezbollah doet om hen te beschermen. We spreken niet over honderden, het is toch duizenden mensen die al de wegen zaten vol, volledig overbeladen wagens die naar buiten aan het rijden zijn en die waarschijnlijk een paar nachten zullen verblijven buiten de stad en dan terugkeren, denk ik.
15: Iran, een bondgenoot van Hezbollah, heeft gezegd dat het niet meer wil onderhandelen met de VS over vrede als Israël niet stopt met zijn operaties in Libanon. Op het tennistoernooi van Roland Garros is Elise Mertens uitgeschakeld in de derde ronde van het dubbelspel. Mertens en haar Chinese dubbelpartner Zhang verloren van een Chinees-Frans duo in 2 sets, 6-2 en 6-4. Magalie Kempen is nu nog de enige Belg op Roland Garros. En Serena Williams keert terug naar het proftennis. Ze zal meedoen aan het dubbelspel op het toernooi van Queens in Londen. Williams is nu 44. 4 jaar geleden stopte ze met proftennis. Ze won in totaal 23 Grand Slam titels en was 319 weken nummer 1 van de wereld. Het toernooi van Queens begint volgende week maandag en is het voorbereidingstoernooi op het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Of ze daar ook aan deelneemt, is nog niet bekend. Eerst nog wat opklaringen vanavond, maar vannacht buien en mogelijk ook onweer. Minima tussen 11 en 18 graden. Morgen regen of buien en ook onweer dan. Er kan veel neerslag vallen met ook felle rukwinden. We halen dan tot 22 graden.
0: Op de Antwerpse ring verlies je bijna 1 uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En ook 1/2 uur vertragen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen gaat het ook trager op de A12 vanaf Antwerpenhaven 35 minuten erbij. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 1 kwartier. Op de E17 vanaf Zwijndrecht 25 minuten. En op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 20 minuten. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten erbij tussen Sint-Steven-Swoluwe en Jette. En op de binnenring 20 minuten file golven tussen Zellik en Tervuren. Je staat ook 20 minuten in de file op de A201 vanuit het centrum van Brussel richting het knooppunt Diegem. Op de E314 richting Lummen vertraag je ook 10 minuten van Heverlee tot Herent. En door werken is de N16 van Mechelen naar Willebroek afgesloten vanaf de rotonde in Blaasveld. Je moet plaatselijk omrijden. En op de E411 richting Namen sta je 1/2 uur in de file tussen Overijse en Waver door werken.
3: Studio Brussel. Empty Ball.
1: Kladiladi, klap die laptop dicht. Wij vinden dat je genoeg gewerkt hebt vandaag.
0: Je mag de schub afkuisen. Beschouw de maandag als voltooid.
1: Boeken toe, radio op volume 100.
0: En dan zorgen wij voor de fun die je in het begin van een nieuwe week wel kan gebruiken.
3: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: My Honest Face van Inhaler. Een hele goede middag. Noenzi, jij sprak daarnet van Kladiladi.
1: Klap die laptop dicht, want ik vind dat onze luisteraars vandaag al genoeg hun best hebben gedaan voor maandag.
0: Maar Walt Verheijden laat weten, ik heb net moeten Kladila op.
1: De laptop open doen. Ah, Walt, sterkte, jongen.
0: En ik vermoed als ik kijk naar de leeftijd van Walt dat hij moet studeren. Maar Walt, geen zorgen, wij zijn hier nog zeker een uur en je krijgt nog van alles. Bijvoorbeeld een pianotape van Lenny Lenny, live muziek van The Killers, een Feeny Weeny from my Dreamy, a.k.a. Fingermans met een gloednieuw programma en een hotshot die we kunnen omschrijven als een geslaagde collab.
1: Het is zo een muzikale crossover die je niet zag aankomen, zoals bijvoorbeeld Charlie XCX en Lord of Angèle en Justice.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Nona en Thibault.
0: Maar zo'n collabs die gebeuren ook dichter bij huis, want we hebben hier bijvoorbeeld een fenomeen, een wereldster die luistert naar Oscar en The Wolf. Max Colombi is voor alle duidelijkheid solo al een ongezien fenomeen, maar hij heeft ook al met andere kleppers samengewerkt. In een ver verleden bijvoorbeeld nog met Charlotte de Witte, toen ze nog Raving George heette. And it's 'cause you're mine. En iets recenter nog met Romeo Elvis.

0: Hij heeft ondertussen al een paar leuke en zeer geslaagde collabs achter de rug, die Oscar en de Wolf. En hij voegt daar nu een engelenstem aan toe.
1: Oscar and the Wolf in een studio samen met de Nederlandse zangeres S10. Afgelopen vrijdag hebben beide mogen bellen en ook verteld waarom Max zo graag met S10 wilde samenwerken.
2: Wel, ik heb een video van S10 liggen spammen toen dat zij die cover van Lana Del Rey deed. En ik heb dat zo hard liggen spammen dat ik gewoon dacht van ja, oké, ik moet misschien gewoon eens sturen en zien van ja, wilt je niet eens komen eten of zo? En dan hebben we samen aan een nummer gewerkt, direct. En dan is dat er zo van gekomen. Dus ik wou echt gewoon heel, heel, heel graag zo dat die airy voice van S10. Dat was echt een droom van mij om dat te doen. En dus ja, dat is dan er zo van gekomen. Hè.
0: En daar is een prachtig, breekbaar nummer uit ontstaan.
3: Ik denk dat je soms zoveel van iemand kan houden dat het moeilijk is om je voor te stellen zonder diegene. Maar voor mij is het echt de bedoeling dat als je dit luistert, dat het echt voelt alsof we even samen zijn en dat het gewoon een soort van troost is. En ik vind het ook altijd heel leuk om dat soort liedjes te maken, ondanks dat het best wel sad is. Hoop ik dat je je niet alleen voelt als je het luistert.
0: Als je naar de radio luistert, dan ben je nooit alleen. Dit is Safe & Sound van Oscar & The Wolf en S10.
4: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
5: Daarom is dit deze week onze hotshot.
6: Als jij me loslaat.
4: Oscar and the Wolf en S10.
7: Wit-wit?
8: Of net niet-wit?
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
11: Studio Brussel, live.

0: levenshoud.
1: Nieuwe muziek dus van Oscar and the Wolf samen met S10. Maar er is ook nieuwe muziek op komst van Charlie XCX.
2: Die kennen we ondertussen als de koningin van Fluo Groen en Brad Summer. Maar het is tijd voor een nieuwe era blijkbaar. Daarstraks heeft ze haar nieuwe album Music, Fashion en Film aangekondigd. Dat komt uit op 24 juli al.
1: Ja, ze heeft al twee nieuwe singles, maar ze heeft nu ook meteen het album Artwork meegegeven. En dat vind ik misschien wel het opvallendste. Want het is een zwart-wit foto van drie mannen die Music, Fashion en Film belichamen. Je hebt enerzijds John Cale van The Velvet Underground. Dan heb je modeontwerper Marc Jacobs. En tot slot ook filmregisseur Martin Scorsese. Die drie gasten op een zwart-wit foto. En dat is je plaat. Upset. Charlie XCX, nu nog met Apple.

0: Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag 5 juni om 11 uur via livenation.be. Nothing but Thieves, live, samen met Studio Brussel.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
3: Mobiliteitsbudget?
2: Ja.
3: Laten we samen eens kijken.
1: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
5: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
4: Meer merk.
5: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
4: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.

0: altijd FOMO. Vorige week was ik er één dag niet, omdat ik migraine had. En dan kreeg ik meteen een pushmelding dat Lennart Korevits een heel uur bij jou was.
1: Ja, ik moet... Ja, misschien wel toegeven dat dat heel leuk was.
0: Ja,
1: dat... En doordat jij migraine had, is Lennart ook een uur lang gebleven.
0: Oh. Ja, ik had hem graag verteld in real life dat ik mega fan ben van zijn nieuw solo-project Lenny Lenny. Klinkt zo fun, zo zomers. Ik krijg echt zo'n goesting in het leven hiervan.
1: Ja, dat snap ik. De fun is wel voelbaar in dat nummer. En hij heeft dat zelf eigenlijk ook wel gevoeld. De fun. Want hij heeft ook wel aangegeven van ja, ik ben heel blij dat mensen zeer enthousiast reageren op mijn eerste single die ik solo uitbreng.
2: De eerste single, Tambourine, wordt gretig opgepikt overal. En we zijn nu ook live aan het spelen, zo wat voorzichtjes. En ik heb een fantastische band rond mij. En het is eigenlijk heel plezant.
1: Hij speelt heel voorzichtig live, maar dan denkt hij toch van oh, ik ga soms wel eens buiten mijn comfortzone, ik zal eens een pianotape komen spelen. En hij heeft dat gedaan met dat nummer Tambourine, maar dat is niet het enige.
2: Er is een soort staartje aangebreid. Onze goede vriend Harry Styles, om die toch een beetje een hart onder de riem te steken, hebben we daar een stukje Aperture bij gekwakt.
0: Om Harry Styles een hart onder de riem te steken. Oké, ondertussen is die man bezig aan zijn laatste van een 10-delige concertreeks in Amsterdam. Maar bon.
1: Maar Lennart bedoelt dat goed natuurlijk. Een geslaagde mini-medley van twee wereldartiesten dus. De pianotape van Lenny Lenny, a.k.a. Lennart Korevits. Het nummer Tambourine met Aperture van Harry Styles. En ook in de app als je meekijkt.

0: maar vooral proficiat aan de niet-agressieve supporters die wij hebben leren kennen.
1: Dag Nona en Thibaut, Jean-Paul Rizon hier. We belden vrijdag even over de Champions League finale waar ik naar onderweg was. En ja, het was wederom fantastisch. De wedstrijd natuurlijk, met al zijn spanning, tot aan de penalties aan toe. En ook de pregame show met de Killers. Ik moet zeggen, toch wel een beetje kippenvel toen ik al die Engelse fans hoorde meezingen met Mr. Brightside. Al was ik natuurlijk toch blij dat die Engelse fans van Arsenal aan het eind van de avond een tikje stiller waren. Want dat is natuurlijk wel wat overblijft van afgelopen zaterdag. Paris Saint-Germain is weer de beste van Europa. Groetjes uit Amsterdam en succes met de show.
0: Ja, we gaan ook eerlijk moeten zijn, Jean-Paul. De match tegen Arsenal was nu niet bepaald een hoogvlieger. 1-1 en uiteindelijk strafschoppen. Ja, die hebben het moeten beslissen dan.
2: Maar, zoals Jean-Paul zegt, het hoogtepunt lag misschien wel voor de wedstrijd. Want de Killers die mochten het potje soccer aftrappen met een optreden. En het zag er niet even spectaculair uit als een Super Bowl halftime show. Maar je hebt dan wel de band op een klein podium in het midden van het stadion. Wat danseressen erbij met pluimen in hun gat. En figuranten die extreem hard deden alsof ze aan het dansen waren. Maar de Killers zelf die waren wel in bloedvorm. Alle vier strak in tuxedo met een medley van de bekendste hits. Zoals When You Were Young, Human, All These Things That I've Done en natuurlijk Mr. Brightside. Een banger om mee af te sluiten, al viel het dus ook wel op, zoals Jean-Paul zegt, dat het vooral de supporters van Arsenal waren die meezongen.

0: Deze ochtend hadden Eva en Dries het over gekke koosnaampjes die je aan mensen geeft. Daar kwamen gekke dingen uit als Petit Piet en Been. Maar als ik die bol
1: Snoopy
0: hoor zeggen, dan weet ik meteen wie hier zo meteen binnenstormt.
2: Good Charlotte komt naar België. Met nieuwe muziek en pure poppunk nostalgie. Op vrijdag 13 november in Voorstationaal in Brussel. Tickets en info livenation.be. Good Charlotte, live. Samen met Studio Brussel.
3: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
4: Wit-wit?
5: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
3: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
7: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Shh, luister.
9: Summer deals!
8: Hoor je het ook?
9: Summer deals!
8: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
10: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

0: dit lees ik net op sporza.be. De geruchten kloppen. Serena Williams maakt volgende week een comeback. Maar dit hoor je nu op Studio Brussel. Fien Germijns is helemaal terug met een gloednieuw programma.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
1: Fien Germijns.
0: Dag, Feenie Weenie from my dreamy.
3: Timo, wat een comeback dit.
0: Oh, Fien, ik ben
3: Nona,
0: zo blij.
3: Sorry. Hoi Nona. Je bent er ook natuurlijk. Hè?
0: Uiteraard. Wij zijn zeer blij dat jij terug naast ons op de bureau zit. En dat voelt ook zeer vertrouwd aan. Ja, hoe voelt het voor jou om hier aan de bureau te zitten?
3: Goed, ik heb het gevoel dat ik jullie al lekker geambeteerd heb vandaag.
0: Nee, helemaal.
3: En ik kan ook weer zeggen dat de volledige VRT mij eigenlijk uit al zijn systemen gesmeten had. En ik had licenties voor niks meer. Dus de eerste 2 uur ben ik bezig geweest met de technische dienst om alles weer in orde te brengen.
4: Maar dan is alles direct voor een hele maand in orde, want je blijft hier zo lang nog. Elke dag, maandag tot donderdag tussen 6 en 8. Wat kom je doen?
3: Wat denken wij dat wij aan het doen zijn? Wel, ik heb mezelf aangesteld als directeur, CEO en PDG van de nieuwe, van een talentenjacht eigenlijk van Studio Brussel. De grote prijs Fien Germijns. Het is 10 jaar geleden dat ik hier zelf voor het eerst midden in de nacht woorden na elkaar in een zin mocht zetten. En nu vond ik het een leuk idee om gewoon eens in de groep te gooien. Is dat eigenlijk nog een droomberoep? En het antwoord was overduidelijk ja. Want ik heb uren en uren aan video's bekeken van mensen die zich hebben ingeschreven. En ik heb daar uiteindelijk 4 mensen uitgekozen. En die 4 finalisten zullen roteren. Er zit telkens iemand een week naast mij in de studio. En in diezelfde week is er iemand reporter. Tot zij dus alles is gedaan hebben. En vandaag stel ik jullie voor, To Bates.
0: Dag To.
5: Hallo.
0: Jij bent de eerste kanshebber voor die grote prijs. Fien Germijns, wat zijn de verwachtingen nu al?
5: De verwachtingen, het gaat super spannend zijn, denk ik.
3: Het woord verwachtingen uitspreken bijvoorbeeld, daar gaan we op oefenen.
5: Ja, Fien gaat mij dat allemaal leren. Ze heeft gezegd dat ze mij alles gaat uitleggen over praten en zo.
3: Ja, klopt.
5: Dus zij neemt mij bij mijn zweterig handje.
3: Ja, ze heeft wel echt klamme handen. Maar ik heb hier veel vertrouwen in. Ik heb u ook heel veel opdrachten gegeven.
5: Ja, heel veel. Ja? Ik ben bijna klaar met al mijn opdrachten.
3: Oké, huiswerk.
0: Ja, zo meteen geven wij de knoppen hier uit handen, Fien. En dan kom je hier 2 uur radio maken samen met To. Wat is zoiets dat te gaan horen zo meteen al? Kan je al iets prijsgeven? Dat is een tease, zo noemen ze dat hier inderdaad.
3: Ah ja, wacht. Dus ik heb aan To gevraagd. Jij mag iemand naar keuze opbellen. En je mag die 5 vragen naar keuze stellen. Om jezelf in een zo goed mogelijk daglicht te plaatsen.
0: Promopraatje zo.
3: Ja, maar echt zo van, vraag 1, waarom ben ik fantastisch? Vraag 2, waarom ga ik zeker deze wedstrijd winnen? Dat soort vragen. Dus ja, slijmerigheid, daarvoor moet je bij ons zijn.
0: To, wij wensen jou al heel veel succes, maar de andere 3 natuurlijk ook. Straks vanaf 6 uur, de grote prijs Fien Germijns. Nog iets wat wij moeten meegeven? Het kan nog, hè?
3: Meegeven? Ah, we hebben nog tijd.
0: Ja,
3: ik heb ook een fantastische jury samengesteld. En daar zit jij in, Thibaut. Je hebt ook een opdracht voor To bedacht.
0: Mm-hmm.
3: Maar dat hoor je dan straks wel.
0: Mm-hmm.
3: En natuurlijk, wij hebben ook een reporter. En die mag langsgaan bij luisteraars van Studio Brussel. Dus denken mensen op dit moment, hé, ik heb eigenlijk een leuk verhaal. Bij mij moeten ze zeker eens langskomen. Dat mogen ze laten weten. Maar ik heb ook al onmiddellijk een andere opdracht. Ik wil To, gewoon omdat dit Studio Brussel is, een nummer laten aankondigen met een leuke intro. Dus kan je dat al bedenken voor zo meteen na 6 uur? Dan moet je dat ook nu laten weten. En dat mag gewoon een nummer met een gezellige intro zijn. En je mag onmiddellijk ook eens speeddaten met To hier aanwezig.
0: Oh, en To, haar ogen fonkelen nu eigenlijk al. Heel veel succes allebei. En laat het marineren in de app. En stuur al die antwoorden op mogelijke opdrachten van Fien door in de app. Tot straks, hè.
5: Dag.
6: Hi, this is Ray and you're listening to
2: Studio Brussel.
6: Studio Brussel. Life is music.
7: Life is music.

Transmission van Eelke Klein, jawel. Maar dit is Looper van Oliver Simons. Die kan je kennen als 1/3 van Bazaar, maar is vooral solo ook heel goed aan de slag gegaan met instrumenten. Dat deed hij vroeger met Warhola, maar nu dus ook helemaal alleen. Dit is zijn geweldige single Looper.

0: En ondertussen zal ik de knopjes nog een klein beetje afvegen, want ik heb hier een maïswafel gegeten met, laat ons zeggen, paprika, barbecue, kruiden en ik heb vettige polletjes.
1: Ik denk niet dat vingermens het heel erg vindt om daar eens van te proeven via jouw vingers.
0: Dat is waar raar hoor. Het zou een soort van fetish kunnen zijn, maar ik denk niet dat Fien die heeft. Vettige tasjes daarentegen wel, maar... Noem haar vooral welkom in de app van Studio Brussel. En Heidi Heremans, we zijn jouw nummer ook kwijt, dus kan je die even doorsturen, alsjeblieft. Ik word hier op dit moment van mijn plaats weggeduwd. Ja, het is Afien. Oké, okay, wij zeggen gewoon vaarwel en tot morgen. En je luistert zometeen naar de grote prijs Vingermijns.
1: Wij stappen ook in de auto en dat zal een rit in stilte worden met z'n tweetjes, want wij zullen aan de radio gekluisterd zijn. Fien, it's all yours.
2: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
3: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
4: Jij! Pissen is super onhygiënisch. Van die gele etteren, groen pus, bloed.
3: Meisjes, ik ben wel aan het eten, hè.
2: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen. Basta.
5: VRT Max. Maak elk moment de max. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: Goedenavond, het is 6 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Met Melina Verbeek. Er waren eerder al klachten over de buschauffeur van het zware ongeval in Buggenhout. Zowel het parket als de provincie Oost-Vlaanderen bevestigen dat er eerder al klachten binnengekomen waren over de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout. Bij dat ongeval op een spooroverweg zijn vorige week 2 leerlingen op een schoolbus overleden. Een begeleidster van 27 en ook de chauffeur zelf. De man reed in onderaanneming voor de lijn. Volgens de christelijke vakbond ACV is er niet zo vaak controle op die chauffeurs omdat er chauffeurs te weinig zijn.
11: Het is wel zo dat dat natuurlijk een feit is in de sector, hè, dat er daar... Tot voor kort toch te weinig personeel was om alles te rijden. Je kunt moeilijk spreken over een oogje dichtknijpen, maar ik denk dat er wel heel wat mensen rondrijden waar dat vrij weinig controle op is. Mm-hmm. Het zijn ook chauffeurs die minder betaald worden dan bijvoorbeeld chauffeurs die voor met lijnbussen rondrijden.
9: 2 busbegeleidsters getuigden vandaag ook anoniem bij VRT Nieuws over de chauffeur. Hij zou regelmatig te snel hebben gereden en de verkeersregels niet altijd gerespecteerd hebben. Het parket is de zaak nog volop aan het onderzoeken. Seriemoordenaar Freddy Horion zal strikt begeleid worden nu hij de gevangenis mag verlaten met een enkelband. Horion zat 46 jaar vast voor 6 moorden. In de jaren 80 vermoordde hij 5 leden van een gezin in Sint-Amandsberg en eerder ook een winkelierster. Horion zal nu eerst opgevangen worden in een forensisch-psychiatrisch centrum en zal stapsgewijs terugkeren naar de maatschappij, zegt zijn advocaat Walter Dama.
12: Ik kan u op dat punt verzekeren dat er meer dan voldoende voorwaarden zijn opgelegd zodanig dat de man goed gemonitord wordt en dat niemand geen schrik moet hebben om plotseling Freddy Horion onderweg tegen te komen. Meneer Horion heeft op dat punt geen enkele intentie om te gaan lopen. Het enige dat die man wil, is dat hij vergeten wordt. En op die manier in alle rust, op een heel beperkte wijze, op een hele minimale wijze, terug naar de maatschappij kan keren. En dit is de eerste stap.
9: Horion had al verschillende keren een verzoek ingediend om de gevangenis te verlaten. Dat werd toen telkens geweigerd. Hulporganisatie Dokters van de Wereld vraagt extra middelen in de strijd tegen huiddifterie bij daklozen in Brussel. Difterie is een erg besmettelijke ziekte. Dokters van de Wereld heeft al zo'n 200 dakloze mensen gevaccineerd in en rond het Zuidstation. Maar volgens de organisatie is er meer nodig om een grotere uitbraak te vermijden. Brussel telt meer dan 10.000 daklozen. Tussen januari en april werden al 5 difteriebesmettingen vastgesteld. Normaal zijn er dat 2 tot 3 op een heel jaar. In Libanon trekken duizenden mensen weg uit het zuiden van de hoofdstad Beirut omdat Israël er doelwitten van de pro-Iraanse groepering Hezbollah wil bombarderen. Het Israëlische leger riep burgers op om er weg te trekken. De voorbije dagen heeft het ook zijn grondoperaties in het zuiden van Libanon fors uitgebreid. Iran, een bondgenoot van Hezbollah, heeft gezegd dat het niet meer wil praten met de VS over vrede zolang Israël blijft aanvallen in Libanon en in Gaza. In de wielerronde van Wallonië heeft Jordi Meus de openingsrit gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Meus is zo ook meteen de eerste leider in het klassement. En in de wielerronde van Italië voor vrouwen heeft de Italiaanse Elisa Balsamo de derde etappe gewonnen, ook na een spurt. Het is haar derde zegen op een rij, ze blijft dus leider. En Serena Williams keert terug naar het proftennis. Ze zal meedoen aan het dubbelspel op het toernooi van Queens in Londen. Williams is nu 44. 4 jaar geleden stopte ze met proftennis. Ze won in totaal 23 Grand Slam titels en was ook 319 weken nummer 1 van de wereld. Het toernooi van Queens begint volgende week maandag en is het voorbereidingstoernooi op het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Of ze daar ook aan deelneemt, is nog niet bekend. Eerst nog opklaringen. Vannacht buien en mogelijk ook onweer. Minima tussen 11 en 18 graden. Morgen regen of buien, ook onweer dan. En er kan veel neerslag vallen met felle rukwinden. We halen tot 22 graden.
5: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
8: Ja, ik heb hier goed nieuws en slecht nieuws. Ik ga beginnen met het slechte nieuws. En dat is dat er 160 kilometer file staat. Op de Antwerpse ring verlies je 3 kwartier richting Nederland. Tussen Sint-Annelinkroever en Borgerhout. En 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. Op de E313 in Wommelgem komt door een ongeval. Op de linkerrijstrook 20 minuten. Op de E17 tussen Destelbergen en Kalken 10 minuten. En verder vanaf Zwijndrecht 15 minuten. En dan natuurlijk ook nog op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Vorst en Groot-Bijgaarde door een ongeval op de rechterrijstrook. Je staat een half uur in de file op de A201 vanuit het centrum van Brussel richting het knooppunt Diegem. Op de E411 richting Namen sta je een half uurtje in de file tussen Overijse en Waver door werken. Verder enkel lichte vertragingen. Het goede nieuws is, je leert hier een nieuwe ster kennen.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
5: De grote prijs Vien Germijns.
8: Je kan nu officieel zeggen dat jij erbij was toen je de potentiële winnaar van deze grote prijs voor het eerst op de radio hoorde. En ze heet...
1: To!
5: Luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Lee and You Somebody. Het is 6:09. Hoe lang heb je niet gedacht dat de toekomst eerder klinkt als... Maar nee hoor, dit is hem wel degelijk. De zoet gevoicede toekomst van Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
1: Lien Germijns.
0: Welkom bij de grote prijs, vernoemd naar mezelf. Het is dus exact 10 jaar geleden dat ik zelf voor het eerst mocht beginnen fladderen op de radio. Dus ik vond dat een goede aanleiding. Ik heb dan een oproep gedaan met de vraag: is dit eigenlijk nog iemands droom om radiopresentator te worden? Ik kan je zeggen, ja. Honderden inschrijvingen en duizenden uren inschrijvingsvideo's verder blijven er nog 4 finalisten over die een zeer strenge selectieprocedure hebben overleefd. En die kanshebbers die ga ik de komende maand in een doorschuifsysteem steken. Dus 4 weken lang hoor je kanshebbers. Deze week heb ik een sidekick, maar er is ook een reporter op pad die iedere avond zijn of haar kans gaat grijpen. En zo changeren we eigenlijk verder tot iedereen alles eens heeft gedaan. Op het einde van deze maand gaan we dan in conclave met een kleine jury, maar natuurlijk ook met jou. Want jij hebt hier absoluut iets in de pap te brokken, aangezien het natuurlijk ook gaat over jouw toekomstige nieuwe compagnon, de Roet. We doen dus een grote finale op donderdag 25 juni. En dan kan je 5 minuten lang in een soort van stemexplosie beslissen wie een mooie toekomst verdient bij deze radiozender. En één van die kanshebbers hoor je hier een hele week. En ze heet Tolbates. Kiekeboe.
3: Kiekeboe.
0: Hoe gaat het?
3: Ça va?
0: Ja, ik wou vragen, wat doen jouw ingewanden op dit moment?
3: Mijn ingewanden, ça va, over het algemeen. Het zijn vooral mijn handen waar ik de stress in voel. En ja, het hartje.
0: Dus jouw lichaamssappen zijn echt gewoon jouw lichaam aan het verlaten via de handen?
3: Ja, voornamelijk. Ja. Ik probeer dat niet aan de infrastructuur af te kruisen, maar aan mijn broek.
0: We zitten zo meteen met een kortsluiting. Als je ons niet meer hoort, dan komt dat door de klamme handen van To.
3: Sorry.
0: Heb je al veel leuke berichtjes gekregen vandaag?
3: Ja, heel veel.
0: Wat is het laatste wat zij bericht? Mogen we dat weten? Dit is onmiddellijk in je privé gedoken, hè?
3: Ik ga kijken.
0: Ja, met die klamme handen op dat scherm, dat gaat niet natuurlijk.
3: Ja, mijn vrienden en mijn familie zijn heel verbaasd dat ze mij ook kunnen zien. Dus de meeste laatste berichten zijn: oh, ik zie jou, je bent op tv. En mijn nichtje stuurt: hallo!
0: Dus dit is radio in 2026 natuurlijk. Je kan meekijken in VRT Max. Of via VRT Max, wat je ook wil zeggen. To, mij lijkt het een prima idee om jou onmiddellijk te laten speeddaten.
3: Mm-hmm.
0: Ja?
3: Oké. Okay.
0: Dus dat is dan met een willekeurige en ras-echte Studio Brussel-luisteraar. Dus nu reken ik ook echt op jou. Waar je dit ook hoort, laat vallen wat je aan het doen bent. En stuur in de app een nummer door waarvan je denkt: wel, tof, dat wil ik wel eens horen. Dat heeft een leuke intro. En dan kan To dat als vuurdoop aankondigen op de radio. Er zijn geen voorwaarden, geen limieten, behalve dat je tijdens het volgende nummer moet sturen. Dus doe het nu. En het zijn Prospa en Clooney met Free Your Mind.

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Studio Brussel, live.
2: Dag 1.
3: Hallo.
2: Hey. We hebben al veel meegemaakt samen, hè?
3: Ja.
2: Wat is onze meest fantastische herinnering samen?
3: Oh, Toon, nu vraag je me echt of ik moet kiezen tussen een pintje of een aperol, want we hebben al 16 jaar aan vriendschap. Maar ik denk toch dat elke autorit met jou erbij fantastisch is. Zeker de autorit waar wij kerstbomen gingen halen voor de scouts. En dat wij zeker 10 keer Stick Season hebben gedraaid en platgespeeld.
2: Dat was prachtig, hè?
3: Mm-hmm.
2: Oké, en dan vraag 2. Wat is een eigenschap van mij dat je zou willen dat iedereen van de wereld had?
3: Ook een moeilijke. Ik denk gewoon hoe jij in de wereld staat. Je hebt zoveel positiviteit en enthousiasme elke dag. Maar tegelijkertijd blijf je ook gewoon enorm realistisch in alles wat je doet. Waardoor jij ook dingen gerealiseerd krijgt zoals op de radio zijn nu.
4: Dit wordt licht emotioneel, maar ga vooral door.
2: Vraag 3. Wat kan ik dan het allerbeste volgens u?
3: Ik denk gewoon schilderen. Ja. Als ik ooit mijn huis moet schilderen, dan ben jij de eerste die ik bel. Want ik ken ook niemand die zo gepassioneerd is over muren schilderen. En ik denk dat iedereen in onze vriendengroep dat ook wel weet.
2: Oké.
4: Weet Inke dat jij solliciteert voor een job bij de raad?
2: Nee, weet ik niet of dat ze dat weet. Ik dacht dat ik dat duidelijk had gehoord.
3: Dat was even ontschiet.
4: Je hebt nog 2 vragen, toch?
2: Oké, vraag 2. Inke, waarom ben ik eigenlijk echt uw allerbeste vriendinnetje?
3: Jij bent iemand die mensen rondom jou inspireert met alle dingen die je kunt. Van beslissen tot alleen de trap af te schuren, tot zelf naaien en breien, zo'n creatieveling die je bent. Maar dat komt ook wel met een nadeel, want nu zit ik hier met een half afgebreid popje hier thuis. En mijn mama wordt er zot van dat hij in de weg ligt.
4: Dat ging toch eerder de negatieve kant op. 1 laatste vraag, toe.
2: Inke, wat wens jij mij toe in het leven?
3: Ik wens jou natuurlijk deze job toe. Als radiomaker, ik ken oprecht niemand die dat beter zou doen dan jij. Jij bent zo'n creatief duizendpoot met tonnen aan mensenkennis. En ik wil ook gewoon even zeggen dat ik zo dankbaar ben voor onze vriendschap. En ik wens eigenlijk kortom iedereen gewoon een tool toe in het leven. En hoe beter dan op de radio.
4: Ja, schitterend. Inke, je wint de prijs voor slijmbal van het jaar, maar dit heeft volgens mij ongelooflijk geholpen. Dus de vriendschap, 10 op 10. De prestaties van Toe. Die wachten we nog af. De

0: Ze zegt het niet met zoveel woorden, maar dit richt Chapel Roan aan een van de vier finalisten van de Grote Prijs van Germijn. Sto Baat is hier aanwezig. Good luck, babe. En ze is lang niet de enige die dat zegt. Ja, je mag je eigen lofzang voorlezen uit de Studio Brussel app.
1: Oké. We hebben Fien Janssens, die stuurt leukste blokpauze ooit. Dinneke Visser zegt ja, To. En Simon Verheken zegt succes, To.
0: Hoeveel van die drie ken je persoonlijk?
1: Drie.
0: Oké, je maakt zo meteen kennis met finalist nummer 2, die deze week van op verschillende plekken in dit land zal reporteren. Ze heet Tosha Eyabi en ze heeft al fans.
2: Hey Tosha, het is hier je tante Rita. Ik wil je heel veel succes wensen. Blijf gewoon jezelf, geniet ervan en straal. You're born superstar. Go girl.
3: Bad and bougie, bad. Doe het festival van 15 tot 19 juli. Met Quavo, Sean Paul, Zwang Regie.
4: Ik heb een missie, laat ons bouwen aan die weg.
3: Pendulum Live, Amen Ra, Amelie Lens, Interpol, Rudimental, Apache en vele anderen. Tickets en info, doerfestival.eu. Samen met
5: Studio Brussel,
3: de festivalzender.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
9: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
10: Ja, voor mij een limited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
9: U heeft toch geen bingeprobleem?
10: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
9: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
11: Code yellow!
12: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
13: Amai, ik proef hier precies de zon.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
14: Oké, Frankrijk-Senegal. 2-0, zonder discussie.
15: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
14: 2002? Ik was 1 jaar toen.
15: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
14: Oh, kom aan.
16: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
17: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
18: Honda, the power of dreams.
19: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
20: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
21: En helemaal op maat.
20: Zeker, tot in de details.
22: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoon. Ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.

0: Kim van Kouwenberg gestuurd. Dit is een schijf. Ja, dit is MK en Crystal met Dior. Hoe interessant vind jij jezelf op een schaal van 1 tot Ruben van Gucht?
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
0: Want ik had misschien nog niet verteld dat dit programma ook een groepswerk is. Het is dus de bedoeling dat de 4 finalisten van de Grote Prijs Vin Germijns zich 4 weken om de beurt van hun beste kant kunnen tonen. En daar heb ik eigenlijk nog gelegenheden en opportuniteiten voor nodig. Dus heb jij in de nabije toekomst een leuke avondactiviteit gepland? Of heb je thuis een kamer die een soort heiligdom van je lievelingsband is geworden? Of een verzameling? Of een hond met 6 poten? Of een gebroken been met een groot verlangen naar hulp? Of een papegaai die met veel goede wil de nummer 1 in de afrekening kan zingen. Of misschien 6 kinderen die in bed moeten gestoken worden. Of een bijeenkomst van uw familiekoor. Of ik weet niet, uw pannenkoeken willen niet lukken en je hebt hulp nodig. Of je hebt gewoon een pot thee die je niet alleen opkrijgt. Ik stel maar iets voor. Hè. Dan hebben wij dus de komende maand een reporter in de aanbieding die daar een verrassend bezoek aan kan komen brengen. Dus stuur dit soort ideetjes door in de Studio Brussel-app. Het lijkt me leuk om jullie aan elkaar voor te stellen. Maar maak vooral nu al kennis met onze reporter van deze week, de bevallige, stralende, gigazalige Tosha Eyabi. Hallo.
3: Hallo.
0: Tosha, mag ik eens even polsen? Hoe hard heb je hier naar uitgekeken?
3: Amai, ik denk dat ik tijdens het studeren alle emoties heb gevoeld voordat ik hier aankwam.
0: Ja, dat is boos, teleurgesteld, blij, droevig. Dat is alles door elkaar.
3: Dat is alles buiten studeren, denk ik.
0: Oké, okay, ja, maar met excuses aan jou, aan
3: nee,
0: jouw
3: dat
0: props.
3: Is niks.
0: Kan je misschien al iets vertellen over de omgeving waarin je je bevindt zonder alles te verklappen?
3: Ja, we zitten namelijk in een stad die ik vrij goed ken. Ik studeer namelijk in Leuven, maar ik ben hier nog nooit geweest. Het is heel rustig, heel veel bomen, dat eigenlijk niet zo goed is voor mijn hooikoorts, maar ça va. Ik heb al een paar hondjes zien voorbij blaffen en echt zo... Ja, gezellige gezinnetjes is dat ik niet vaak in het centrum zie. Maar doorheen de dag, hè. Doorheen de dag, hè.
0: Ja.
3: Maar het is hier wel vrij gezellig als ik hier zo al even sta.
0: Oké, dus gezelligheid en voorbijblaffende honden. Ben je met lege handen gekomen?
3: Nee, ik ben uitgenodigd. Dus ik neem altijd dan iets mee, hè. En ik denk dat ze er wel vrij blij mee gaan zijn.
0: Oké, tot zover de compleet cryptische omschrijving van de plek of de luisteraars die Tosha zo meteen gaat... ontmoeten en overvallen, denk ik. Grijp straks je moment met die 2 volle handen van jouw succes.
1: Studio Brussel.
0: Er kan dus blijkbaar gesurfd worden in het Waasland. Oh, het zijn mijn favoriete Melcelenaren. Dit is Sons. Goedenavond.

0: Junior Jack en Stupid Disco. Toh, je hebt zo'n grote fanclub die zelfs laat weten dat je ergens gebeamd wordt op een muur.
1: Ja, we zijn op ware grootte daar.
0: Moet je eens wuiven? Op ware grootte?
1: Hallo!
0: Ja, het is jammer, alleen ik was in beeld op dit moment. Het is 7 minuten voor 7 en er werd net een auto gesignaleerd op de parking van de VRT. Mm-hmm. Van een persoon die straks deze studio zal betreden. Diegene is beroemd en met mij bevriend. Mm-hmm. En Toh, je hebt de opdracht gekregen om nog mysterieuzer te omschrijven wie het is.
1: Oké, er komt iemand langs. Het is een hij. Hij klinkt zo. En in het Frans klinkt hij zo. Hij is 9 jaar jonger dan Snoop Dogg, maar 9 jaar ouder dan Taylor Swift.
0: Dat ga ik even laten binnenkomen. Ja.
1: En hij leeft echt in het moment. Van dag tot dag, zou je kunnen zeggen. En hij had ook op een bepaald moment maar 1 oog. Maar dat is denk ik ondertussen opgelost.
0: Ziezo, dit waren de tips van ons bezoek. Dat na 7 uur binnenkomt, raad gerust mee in de Studio Brussel-app. En intussen hoop ik weer dat dit juist wordt uitgesproken. Zabausa met Magnetic in de Sam Remix. Goedenavond.

0: Van de vier finalisten van de Grote Prijs van Germijns heb ik er hier al eentje aan mijn zijde. En eentje die op pad is als reporter, die hoor je zo meteen na 7 uur. Ze heet Tosha. En ze is ergens in Leuven waar de honden voorbij blaffen, naar eigen zeggen. Maar degene die hier in de studio staat, die heet To Bates. En To, ik ga je de knepen van het vak natuurlijk zo goed en zo kwaad als mogelijk aanleren. Mm-hmm. En ik kan je vertellen dat wij een automatisch reclameblok hebben. En dat begint pas binnen 20 seconden. Hoe zou je dat invullen?
1: Misschien met een neurietje?
0: Ja, doe maar. Ongezien.
1: Dat lang, hè?
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
3: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
8: Ja, hè.
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
7: Schat, blijf kalm.
8: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met hem is een op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
11: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
0: 7 uur. Goedenavond.
13: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
14: Al voor het zware ongeval in Buggenhout waren er klachten over de buschauffeur. Zowel het parket als de provincie Oost-Vlaanderen bevestigen dat er eerder al klachten binnengekomen waren over de buschauffeur die betrokken was bij het zware ongeval in Buggenhout. Een schoolbusje reed tegen de gesloten slagbomen en werd gegrepen door een trein. 2 leerlingen, een begeleidster en de buschauffeur zelf kwamen om. Wij spraken met de moeder van een leerling die ook regelmatig op de bus zat. Om de vrouw onherkenbaar te maken is haar getuigenis ingelezen door een collega.
15: Hij was heel erg bang. Echt huilend dat hij niet op de bus wou, omdat hij roekeloos reed. En dat hij vreesde dat er dingen gingen gebeuren. Door het rood rijden, op de gsm zitten en niet op de baan letten. Zo in de 30, daar reed hij dan 70, of soms wel rapper. 160 of 170 op de autostrade. Echt heel veel dingen waarvan ik denk, dat doe je niet. En zeker niet als je kindjes van een ander bij je hebt.
14: Johan Steyaert, de broer van Roland, die in 1979 samen met zijn gezin werd vermoord door seriemoordenaar Freddy Horion, is aangeslagen door het nieuws dat Horion uit de gevangenis mag met een enkelband. In 1980 kreeg Horion levenslang voor 6 moorden. Maar de strafuitvoeringsrechtbank heeft nu beslist dat hij met een enkelband naar een forensische zorginstelling mag. Johan Steyaert is teleurgesteld.
16: Ik heb na 1979 20 jaar gewacht en gehoopt voor iets van het individu of via zijn advocaten te horen te krijgen. Van diepe spijt, wat heb ik gedaan? Dat mocht niet. Duizendmaal excuses. Ik weet dat ik lang gestraft ga worden. Maar oké, maar geen enkel greintje van spijt. En ik heb 20 jaar gewacht.
14: Hulporganisatie Dokters van de Wereld vraagt extra middelen in de strijd tegen huiddifterie bij daklozen in Brussel. Difterie is een erg besmettelijke ziekte. Dokters van de Wereld heeft al zo'n 200 dakloze mensen gevaccineerd in en rond het Zuidstation, maar volgens de organisatie is er meer nodig om een grotere uitbraak te vermijden. Brussel telt meer dan 10.000 daklozen. Tussen januari en april werden al 5 difteriebesmettingen vastgesteld. Normaal zijn er dat 2 tot 3 op een heel jaar. En in het Brussels parlement komt er een onderzoekscommissie naar de wantoestanden bij het toewijzen van sociale woningen in Anderlecht. Uit een panelreportage bleek dat PS-schepen Lotfi Mostefa invloed uitoefent op wie een sociale woning krijgt. De commissie moet wel al op 21 juli klaar zijn. Oppositiepartijen Ecolo en N-VA vinden dat veel te vroeg. Eerst nog opklaringen, vannacht buien en mogelijk ook onweer bij minima tussen 11 en 18 graden. Morgen regen of buien en nog eens onweer. Er kan ook veel neerslag vallen met felle rukwinden ook. We halen dan tot 22 graden.
13: Europabank, de bank die durft.
17: Studio Brussel,
18: de grote prijs Vingermijns.
19: Hallo, ik ben To op de radio. Wat een cadeau.
20: Ah, ze speelt het hart al meteen poëzie.
21: Je luistert naar Studio Brussel.
22: Life is music. Okay,

0: NERD en Nelly Furtado hebben dit nummer blijkbaar geschreven op 9 november 2003. Wanneer Toe uit het geboortekanaal kwam. Hot en fun.
1: Studio Brussel. De grote prijs, Fien Germijns.
0: Ik stel je vanavond graag voor aan al zeker 2 van de 4 finalisten van de grote prijs, Fien Germijns. Dat is de talentenjacht van Studio Brussel. Die ik zelf heb uitgevonden, omdat ik dacht, is het niet tijd om nog eens wat nieuwe sprankel te ontdekken. Hier aan mijn zijde staat Toe Bates, die deze week sidekick is op de radio en die dat
2: buitenaard
0: vindt. En Tosha Eyabi, die de komende week in haar auto of op een trein springt om als reporter haar kans te grijpen. Dag, liefste Tosha.
3: Hallo, dag Fien.
0: Daar sta je dan voor het eerst met een microfoon in je hand en een camera op je smikkel, want je kan ook meekijken via VRT Max. Waar sta jij alsjeblieft en vooral waarom?
3: Wel, vandaag staan wij in het KSA-lokaal van Antwerpen-Brabant. Zeg je dag?
4: Hallo!
3: En ik heb ook, wie heb ik mee?
5: Witser.
3: We hebben Witser ook mee. En Witser wil zich ook nog even vertellen over zijn studie en hoe het op dit moment aan het gaan is met het studeren.
5: Ik vind dat ik heel goed bezig ben. Ik studeer sociologie. En momenteel zijn we bezig met eigenlijk vakken dat er niet super hard toe doen. Het is policy analysis, maar ik hou er niet super veel van.
3: Oké, dus beleid maakt eigenlijk niet zoveel uit, heb ik gehoord. En we hebben hier ook nog meer studenten mee. En ik wil eigenlijk wel vragen, lukt dat hier zo met een grote bende studeren?
6: Goh ja, sommige momenten wel beter dan de andere. Ja, eigenlijk wel.
3: Oké, het lukt blijkbaar wel een beetje. Maar heb je liever in een grote bende studeren of alleen op een kot?
7: Een gezonde combi, zou ik zeggen.
3: Ja. Dus meer als dit is niet nodig?
7: Nee, het is wel heel gezellig. Goede afleiding soms, maar soms iets te leuke afleiding, zou ik zeggen.
3: Oké. Dus er raakt toch wel wat gedaan? Of heb je een andere mening?
8: Nee, jawel. Het werkt echt een stuk beter als we samen zijn en de pauzes zijn ook leuker. Dus het is wel effectief.
3: En hoe lang zijn dan die pauzes? Want ja, ik kan geloven met zo'n grote groep dat het niet altijd zo gemakkelijk gaat om af te ronden.
6: Ja, de middagpauzes kunnen soms wel wat uitlopen. Er zijn ook wel, ja, als je gewoon zelf zegt ik ga nu terug beginnen, dan volgt de rest ook wel. Dus.
3: Oké, wel, ik heb een verrassing voor jullie mee, omdat ik dacht van, wat zou ik graag willen hebben tijdens de examens? En zeker met dat warm weer heb ik dat keihard nodig gehad. Dus ik dacht, ik geef jullie iets, maar ik heb het gevoel dat jullie mij een beetje voor waren. Ik heb een zwembad meegekregen.
9: Oh, we hebben hier al een zwembad staan natuurlijk.
3: Ja, kijk eens even. Ik was dus echt heel tevreden met het zwembad dat ik had gebracht. Maar ze hebben er al één. Dus ja, oké.
9: Het leuke is, nu hebben we wel een pomp, want het zwembad daar hebben we wel met onze mond moeten opblazen. Dus ja, dat was een beetje minder.
3: Ik heb het dan toch goed gedaan. Ik heb een pomp gebracht, daar kunnen ze wel iets mee doen. Maar het zwembadje, ja, ik denk niet dat er nog plaats is voor nog een zwembad.
0: Ja, of stuur een student of 3 naar huis en er is plots wel plek met de mond. Was moeilijker dan met de pomp. Tosha, volgens mij heb je daar toch een zonnestraal kunnen binnenbrengen in een stinkend KSA-lokaal. Waarvoor ongelooflijke dank en tot morgen.
3: Tot morgen.
1: Studio Brussel. De grote prijs Fien Germijns.
0: Je herkent ze uit de 1000 natuurlijk, hè. Die kleine meid die plots groot wordt, Olivia Rodrigo. Is dit weer liefdesverdriet of het een of het ander? Hoogstwaarschijnlijk. Het nummer heet Drop Dead. Welkom.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Studio Brussel, live.

0: Netsky en Love Has Gone. Bente uit Buggenhout zegt: To is nu al mijn favoriet met 80 uitroeptekens. Jongens, nu merk je pas echt hoe scherp en snedig het eraan toe gaat in de grote prijs van Germijn. Want dit is niet zomaar een of andere talentenjacht, hè. Ik ga niet zomaar op zoek naar de nieuwe ster aan het VRT-firmament. Hier kan alles, maar hier moet soms ook alles. Want ik heb mezelf 5 minuten verlof gegeven. Wat wil zeggen dat de finalist in kwestie het komende gat zelfstandig moet invullen. To, je bent er nu al 1 uur en 47 minuten een poging aan het doen om harten te veroveren. Ben je al uitgeput?
1: Ja, begin wel moe te worden.
0: Begrijp ik volledig. Je mag zo meteen gaan liggen met de benen omhoog. Mm-hmm. Maar jij krijgt van mij nu carte blanche op de radio. Ga je gang.
1: Oké, ik dacht carte blanche. Ik ga hier mijn rol als plichtsbewuste radiopresentator heel serieus nemen. En ik ga deze minuten van de uitzending gebruiken om feedback te ontvangen.
0: Dat is mooi.
1: En het was mij ter oren gekomen dat er een van mijn vroegere kapoenen van op de scouts heel enthousiast was met mijn avontuur hier. En als er iemand is die ik echt vertrouw en van wie ik elke vorm van commentaar aan kan, dan zijn het mijn kapoenen van op de scouts.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik heb Jules gebeld.
0: Een kapoen.
1: Dag Jules. Hallo. Dag Jules, hoe gaat het?
0: Oei, we horen Jules eigenlijk niet, hè? Dat is vervelend.
2: Goed.
1: Ah. Aha. Jules, heb jij geluisterd naar mijn eerste radio-uitzending?
2: Leuk.
3: Ja. Heb je geluisterd?
2: Ja.
1: Ja? En gekeken ook. Waar was je aan het kijken?
2: Thuis.
1: Thuis? Oké.
0: Okay. Ik heb het gevoel, Jules, dat jij het microfoontje van jullie oortjes eigenlijk aan je mond moet houden. En wie weet gaan we je dan net iets beter horen.
1: Aha.
0: Wacht, dus dat zijn echt zo nog van die vintage oortjes met een draad.
2: Zeg eens hallo. Zeg eens hallo. Hallo.
0: Ja.
1: Hey, Jules, zeg, daar ben je.
3: Hey. Mijn mama had een microfoon.
1: Ah, dat was een klein foutje, dat is niet erg. Jules,

0: Was dus aan het luisteren naar onze eerste uitzending van de Grote Prijs Vingermijns. En je was thuis ook op de tv aan het kijken. Heb ik dat juist begrepen?
1: Ja.
0: Oké. Okay. En wat vond je daarvan?
1: Leuk.
0: Leuk? En wat vond je het allerleukste van deze uitzending?
1: Grappige zin, ik ben tof op de radio.
0: Vond je dat grappig, mijn rijmpje?
1: Ja.
0: Ah, dat is goed dat je dat grappig vond, want dat was eigenlijk Fina haar idee en ik vond dat wel een flauw rijmpje.
1: En het neurie.
0: Aha.
2: Het was ook heel goed.
0: Dat er een publiek voor was.
2: Ja.
0: En was er ook iets dat je minder leuk vond?
1: Je mag wel wat minder de Antwerpse A gebruiken. Bij de Scout van Mersa mag het. Maar op de radio moet je wel beter je best doen daarvoor.
0: Oh, ja. Oké, okay, ja. Merci, Jules, om dat zo eerlijk te zeggen. Ik wil je niet teleurstellen, natuurlijk. Ik zal dat voor op de Scouts houden vanaf nu, oké? Okay? Ga jij wel nog
1: dat
0: op mij stemmen? Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ah. Ja? Oké. Okay. Moet ik nog iets doen om u daarvoor...
1: Als je herpakt.
0: Oké. Okay. Als ik mij herpak. Je bent wel streng eigenlijk, hè, Jules?
1: Een beetje.
0: Soms alleen. Maar je gaat dus wel nog op mij stemmen?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ik heb nog iets in de pocket voor jou. Om er zeker van te zijn dat jij gaat stemmen. En misschien ook om ervoor te zorgen dat jij al jouw vrienden ook gaat optrommelen om te stemmen met mij. Op mij. Ik heb een plekje voor een liedje van jou. Heb jij een verzoek? Iets wat je graag op de radio zou horen? Ja.
1: Ja.
0: En wat zal dat zijn?
1: Oma Lama Patat van Everett Rob.
2: Zalig.
0: Heerlijk.
2: Ik denk dat onze computer Oma Lama Patat ook twijfel gaat vinden. Hey Jules, bedankt voor je eerlijke commentaar. Ik zal erop letten dat ze het verder nog goed doet. Maar ik weet vooral dat ze zich moet herpakken tegen morgen. Doei!

0: Ela op nummer 1 in de afrekening. Foo Fighters en Widow. Nee, Window is het.
1: Amai zeg. Geweldig.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen over deze avond. Wat was dit?
1: Amai zeg. Geweldig.
0: Beste Toe, beste finalist. Zie je het zitten om nog 3 keer terug te komen in de studio?
2: Denk het wel.
0: Denk het wel. Dan hebben we morgen een afspraakje om 6 uur alsjeblieft.
2: Oké. Okay.
3: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
4: Pulter Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige boerenjongen.
5: Ik ben de duivel. Ik herhaal. Boe, ik ben de duivel. Boe.
3: Herbeleef je jeugd op VRT Max. En kijk naar Kulder Zipke.
6: Meneer Flippeklipke.
3: En alle programma's van toen.
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Phishing is vandaag de meest voorkomende vorm van digitale fraude. Maar hoe voorkom je dat je in de val trapt? Het allerbelangrijkste? Deel nooit je bankgegevens. Geen enkele financiële instelling zal je via mail of telefoon om je pincode of elektronische handtekening vragen. Laat je ook niet onder druk zetten. Oplichters maken je graag wijs dat het superdringend is, zodat je reageert zonder na te denken. Neem altijd de tijd om het te controleren. En verander regelmatig je wachtwoorden. Gebruik combinaties van hoofdletters, kleine letters, cijfers en leestekens. Zo kan je in alle vertrouwen je smartphone of pc gebruiken. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.

0: voor je vakantie? Vind je bij Bol.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Martijn. Na eerdere getuigenissen van twee busbegeleidsters over het rijgedrag van de buschauffeur die betrokken was bij het ongeval in Buggenhout, reageert nu ook een moeder. Het gaat om de moeder van een leerling die ook regelmatig meereed met de bus. Om haar onherkenbaar te maken is haar getuigenis ingelezen door een collega.
4: Hij was heel erg bang. Echt huilend dat hij niet op de bus wou, omdat hij roekeloos reed. En dat hij vreesde dat er dingen gingen gebeuren. Door het rood rijden, op de gsm zitten en niet op de baan letten. Zo in de 30, daar reed hij dan 70, of soms wel rapper. 160 of 170 op de autostrade. Echt heel veel dingen waarvan ik denk, dat doe je niet. En zeker niet als je kindjes van een ander bij u hebt.
3: Er waren al eerder klachten binnengekomen bij het parket en de provincie Oost-Vlaanderen over de buschauffeur. Bij het ongeval in Buggenhout zijn vorige week twee leerlingen overleden, een 27-jarige begeleidster en de chauffeur zelf. Johan Steyaert, de broer van Roland Steyaert, die samen met zijn gezin werd vermoord door seriemoordenaar Freddy Orion, reageert aangeslagen op het nieuws dat Orion vrij mag komen met een enkel band. Orion werd in 1980 tot levenslang veroordeeld en zit al 46 jaar in de gevangenis voor 6 moorden. Hij vermoordde 5 leden van eenzelfde gezin in Sint-Amandsberg en een winkelierster. Maar de familie kreeg nooit enige spijtbetuiging, zegt Johan Steyaert.
5: Ik heb na 1979 20 jaar gewacht en gehoopt voor iets van het individu of via zijn advocaten te horen te krijgen. Van diepe spijt, wat heb ik gedaan? Dat mocht niet. Duizendmaal excuses. Ik weet dat ik lang gestraft ga worden. Maar oké, maar geen enkel greintje van spijt. En ik heb 20 jaar gewacht.
3: De voorbije decennia had Orion verschillende keren een verzoek ingediend om de gevangenis te verlaten, maar dat werd telkens geweigerd. Nu is beslist dat hij met een enkel band mag vrijkomen. Hij zal opgevangen worden in een forensisch psychiatrisch centrum. In het Brussels parlement komt er een onderzoekscommissie naar de wantoestanden bij het toewijzen van sociale woningen in Anderlecht. Een panoreportage bracht aan het licht dat PS-schepen Lotfi Mostefa persoonlijk invloed uitoefende op wie een sociale woning toegewezen krijgt. De PS neemt Mostefa in bescherming, maar verzet zich niet meer tegen de onderzoekscommissie. Die zal wel uitzonderlijk snel moeten werken. De meerderheidspartijen hebben afgesproken dat de commissie op 21 juli al klaar moet zijn. En dat is tegen de zin van de oppositiepartijen. Matthias van den Borre van N-VA vindt het bijvoorbeeld vreemd dat de meerderheidspartijen gezwicht zijn voor de PS.
6: Dat is toch wel straf dat Anders en Maire en die partijen van de meerderheid hier nu met een amendement komen op hun eigen tekst om net dat uit die onderzoekscommissie te halen. Namelijk die beschuldigingen van belangenvermenging, van cliëntelisme, van het misbruiken van procedures. Dat was ingeschreven in hun eerste tekst, maar nu halen ze dat met een amendement uit de tekst. En ja, dat is natuurlijk wel straf.
3: In Rebec bij Tubeke in Waals-Brabant zijn verschillende loodsen, magazijnen en tanks van een mazoetleverancier in brand gevlogen. De brand is intussen onder controle. Aan buurtbewoners is wel gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. En ook de inwoners van Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen kregen de raad de voorbije dag om ramen en deuren dicht te houden vanwege een brand in een bedrijf dat verse en bevroren groenten en fruit verwerkt. De brand is daar ontstaan door een kortsluiting in de zonnepanelen. En dan nog een sportbericht. In het voetbal is Sébastien Pocognoli ontslagen als trainer van AS Monaco. Het voorbije seizoen strandde Monaco op de 7e plaats in het Franse klassement. Pocognoli was in oktober vorig jaar aangesteld bij de voetbalclub. Toen verliet hij Union, waarmee hij het seizoen voordien nog kampioen speelde. En dan nog het weer. Eerst nog opklaringen, maar vannacht kans op buien en mogelijk ook onweer. Bij temperaturen tussen 11 en 18 graden. Ook morgen regen of buien, met temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Studio Brussel. Brussel.
1: De festivalzender.
2: Pien Le Franc.
7: Welkom bij deze viering van het mooiste seizoen ter wereld. De festivalzomer. Mijn doel is om jou volledig wild te maken voor alle festivals.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: te weten welke festivals jij deze zomer gepland hebt. Of voor welke jij graag nog tickets zou willen winnen, hè, bij ons op Studio Brussel, want daar kan voor gezorgd worden. Just trust me. Ik klink een beetje alsof ik zelf net van een festival kom, maar bon, dat komt de vibe alleen maar ten goede, denk ik. Hè. Vanaf vandaag hoor je dit zeer smakelijke festivalprogramma op de radio. Tussen 8 en 10 gaat het hier een beetje ruiken naar natte tent, naar vers festivalgras. Misschien ook Aiki-noedels, maar vooral alles van op de festivalzomer van 2026. We krijgen vandaag trouwens ook bezoek van Best Kept Secret. Fantastisch festival in Nederland. En Elvin komt langs. Elvin, dat is de programmator. En die komt vertellen natuurlijk over de muziek, over de line-up, over de nieuwigheden van het festival. En als het goed is, heeft hij ook nog een paar combi-tickets mee die jij misschien wel kan winnen hier op Studio Brussel. Verder probeer ik ook heel veel live muziek te spelen, want er is niks dat zoveel goesting geeft in de festivals als het geluid van een wild publiek en van fantastische artiesten. En zo meteen hoor je al The Atomic Orchestra, want het goede nieuws van deze dag, deze 1 juni, is dat zij terug naar Pukkelpop komen dit jaar. The Atomic Orchestra, dat is dat 47-koppig orkest onder leiding van Jo Hermans. Die was deze ochtend op bezoek bij Eva en Dries en die vertelde nog eens over The Atomic Orchestra, over het ontstaan.
1: Er zijn weer muzikanten die samenkomen. Dan hebben we zoiets van, we willen eigenlijk een cadeau doen aan de artiesten. Omdat heel veel artiesten muziek opnemen met zowel strijkers of grote orkesten, maar dikwijls niet de mogelijkheid hebben om dat live te doen. Uh-huh. En denk aan Warhouse die Open Window willen spelen, maar dat je dat nooit zo kunt horen. En wij zoiets van, hoe kunnen wij daar een antwoord op bieden? En dan hebben we naar Chokri gestapt en Chokri gevraagd, mogen alsjeblieft met 47 mensen komen spelen op jouw festival.
0: Voilà, en zo geschieden. The Atomic Orchestra op Pukkelpop. Maar Jo Hermans die had ook een belangrijke oproep. En misschien ben jij wel degene die het moet horen vandaag. Want The Atomic Orchestra, die dus eerder al hebben opgetreden met Brihang, met Kaat van Stralen, met Amenra, met Brutus, met heel veel grote Belgische artiesten, wel, die zijn op zoek. Op zoek naar zangtalent, meer specifiek naar bestaande koren. Maar nu, als je een prachtige stem hebt en je wil heel graag eens zingen met het meest hippe en meest festivalwaardige orkest van ons land, dan moet je juist luisteren naar de oproep van Jo Hermans.
1: We willen eigenlijk op zoek gaan naar ofwel bestaande koren, maar ook individuen die zeggen van, dat lijkt nou de stof om dat mee te doen. We verwachten wel een soort van, toch wel een niveau. Het is, wel, het is niet voor te lachen, het is wel serieus. Maar het is wel de bedoeling, we zijn wel op zoek naar toch wel een serieus koor. Dus er mogen echt wel wat mensen aan deelnemen.
0: Voilà, kijk eens aan. Inschrijven, dat doe jij op het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En het is dus echt niet voor te lachen. Hè.
2: De festivalzender. Studio Brussel.
0: Die fantastische live-versie van The Atomic Orchestra samen met Gabriel Rios op Pukkelpop

Lenny Lenny, nieuw soloproject van Lennart Korevits, staat ermee op Campo Solar deze zomer. Festival in Damme, met zo heel veel zonnebloemen. Die hebben leuk nieuws, want ze vieren dit jaar hun 10e editie. En ze wilden groot uitpakken. Ze doen dat door een nieuw podium toe te voegen. Ze gaan een amfitheater bouwen. Een soort rond podium waar iedereen dus rond zal kunnen zitten. Het wordt een plek voor intieme sets overdag. En in de avond is het wel de bedoeling dat daar dan gedanst wordt. Op dat nieuwe amfitheater op Campo Solar in Damme. Voilà. Ik heb nieuwe muziek van Fat Dog. Die kan je zien op onze Belgische festivalzomer, want ze passeren op Rockherk, op Doer deze zomer en ook nog op Pinkpop in Nederland. Go fuck yourself.

27 tot 28 juni in de Lilse Bergen in Gierlen. Of zoals ze het zelf omschrijven, het Ibiza van de Kempen. Zeg, ook leuk nieuws van vandaag, want de Sloop, dat is het ontdekkingspodium van Rock Werchter, heeft een nieuwe naam gekregen. En ik bel zo meteen met de festivalganger die die naam heeft ingestuurd. En dus eigenlijk gewonnen heeft. Dat is voor na Camille Yembe. Rien à fêter.

0: Camille Jembe met Rien en Fête. Hallo, je luistert naar het festivalprogramma op Studio Brussel. Welkom!
1: Studio Brussel!
0: De festivalzender. Rock Werchter heeft vandaag iets te vieren. Want een tijdje geleden kon je een oproep zien binnenkomen op de socials van Rock Werchter zelf. Want ze zochten eigenlijk een nieuwe naam voor het podium, het ontdekkingspodium De Sloop. Het is misschien wel het kleinste en het gezelligste podium van heel Rock Werchter. Het is eigenlijk ook een beetje de hotspot om nieuw talent te gaan ontdekken. En die krijgt nu een makeover en ook een volledig nieuwe naam. Hallo, dag Arno.
2: Goedenavond, dag Pien.
0: Jij hebt er een bijzondere dag op zitten, hè? Wat is er gebeurd vandaag?
2: Ja, allerminst. Ik had vanochtend examen geschiedenis van de internationale politiek. En dan, ja, het was vrij heftig. En dan, ja, thuis gekomen, het dutje gedaan. En ja, ik werd wakker met nieuws van Nest als nieuwe naam voor De Sloop.
0: Nest is de nieuwe naam voor De Sloop van Rock Werchter. En jij hebt die bedacht?
2: Ja, inderdaad. Ja, dat is ja, zot eigenlijk wel.
0: Zeg, en waarom Nest?
2: Wel, zoals je zelf zei, De Sloop is altijd gekend geweest voor zo'n nieuw talent dat opkwam. En ja, kun je de naam uitzoeken, dus een analogie voor De Sloop, vond ik, voor jong talent, vond ik eigenlijk wel Nest, zijnde van de nieuwe generatie die een kans kreeg. En ja, op die manier werd de jonge generatie zo wat grootgebracht, hè, zo wat een kleinere naam zoals Stone, die dan later op de mainstream kon staan, dus bij deze Nest.
0: Amai, dat is fantastisch. En heb je heel die uitleg er dan moeten bijschrijven ook, waarschijnlijk?
2: Ja, ik denk het wel, maar het is al even geleden.
0: Ja, maar Arno, ik vind het fantastisch. Ik vind het ook heel goed dat het een Nederlands, een Vlaams woord is. Het is ook een Belgisch festival. Heb je al iets gehoord van Rock Werchter zelf?
2: Nee, van Rock Werchter zelf heb ik nog niets gehoord.
0: Oké, okay. misschien moeten we eens contact leggen of zo. Allee, ik ben hier nu maar gewoon lui op aan het nadenken. Hè? Maar voor een nieuwe naam te verzinnen. Voor wat hoort wat, toch?
2: Nee. Ja, ik denk het. Nee. Het is vooral het liefde voor muziek, natuurlijk.
0: En liefde voor Rock Werchter, want mag ik eens vragen, wat is jouw band met het festival?
2: Ja, dat is eigenlijk al sinds jaar en dag dat ik op televisie keek, vooral met mama, naar het festival. En vorig jaar ben ik voor de eerste keer geweest.
0: Okay.
2: Om te werken, maar ik heb wel diverse acten nog kunnen meepakken. En ja, ik weet niet, dat heeft ook iets losgemaakt. Ik ben ook zelf muziek begonnen te spelen en zo. Dus het is wel een belangrijk stuk in mijn leven.
0: Maar allez, enfin, Arno, dat is prachtig. Want je hebt eigenlijk Rock Werchter geschiedenis geschreven. En dat op de dag van jouw examen geschiedenis. Ik ga ervan uit dat jij als die examens achter de rug zijn, dan ga je er toch naartoe, naar Nest. Je moet dat toch zien, live.
2: Wel, hopelijk, maar voorlopig heb ik nog geen ticket.
0: Oké, maar kijk, wie weet moet er wel iets te regelen zijn met de organisatie. Misschien sturen die jou nog een berichtje of zo. Bon. Of wie weet vallen er nog tickets uit de lucht bij Studio Brussel. Hè? Dat kan ook altijd.
2: Zwaar.
0: Ik ga jou trakteren, want het is nog altijd examenperiode voor jou. Ik ga jou trakteren met een prachtige naam die deze zomer op Nest speelt. En ik wil jou vooral ook bedanken voor die prachtige nieuwe naam voor De Sloop van op Rock Werchter.
2: Ja, top. Rock Werchter moet maar bellen.
0: Ja, dat is goed. Ze moeten maar bellen. Salut, hè, Arno.
2: Salut.
3: De festivalzender.
4: Studio Brussel.
0: Herman Schuurmans, als je aan het luisteren bent. Dit is trouwens Kyo, een veelbesproken Britse gitaarband, de band van het moment. Staan deze zomer op Nest.

0: Maar... FK Twix. En niet op Nest, trouwens. Dat is de nieuwe naam van de Sloop sinds vandaag. Nee, FK Twix heeft veel meer plaats nodig voor al die dansers, al die choreografieën. Ze staat op 3 juli in de Barn op Rockwerchter. Ik ga jou even meesleuren naar een totaal ander festival in Dessel. Want daar klinkt het weer heel zwaar binnen enkele weken.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Ja, ik ga je even meenemen. Hè. Dus je tent staat eindelijk recht. Je trekt dat eerste lauwe blikje drank open op de camping. Je ploft neer in je festivalstoel. Het echte festival moet dan eigenlijk nog beginnen. En dat inzetten, dat doe je echt het beste op de pre-parties voor de mensen op de camping. Dat zijn de echte. En ook Graspop Metal Meeting pakt dit jaar uit met een mega loeiharde Boneyard pre-party. Dus nog voor de eerste gitaar op het hoofdpodium heeft geklonken, kan je daar al die nekspieren eigenlijk al kapot maken voor het festival begonnen is. Maar wie komt daar allemaal de boel afbreken? Wel, Fleddy Melkoli brengt een DJ-set. Onze eigen Andries Bekkers van de Zwaarste Show, die zal er ook een set spelen. Maar er is ook een verrassende en opvallende nieuwe naam.

0: Kan en Average Shop, die komen naar de pre-party in de Boneyard op Graspop Metal Meeting.
1: We hebben al op alle grote festivals kunnen spelen, maar Graspop was wel zo een festival waar ik dacht van, de kans dat we daarop kunnen spelen, want we zijn zo'n soort van bucketlist aan het afvinken ook, is ja, bijna onbestaande, omdat de twee genres zo ver uit elkaar zitten. Maar ik denk dat er een soort van common ground is tussen wat dat wij doen en wat dat de metal community doet. En dat is dat zij fucking hard gaan. En dat is, en ik denk dat we daar een soort van mooie, een mooie huwelijk in gaan vinden.
0: Voilà, keihard gaan, dat is de boodschap. Wat kan je verwachten van de set van Average Rob? Van Omdat Het Kan en Average Rob?
1: Ik heb twee ideeën in mijn hoofd. Het eerste is misschien iets van Limp Bizkit à la Breakstuff. Of een stamp versie van Killing in the Name of. En ik ben echt eigenlijk nog aan het twijfelen. Nee, ik ben niet aan het twijfelen. Ik ga sowieso de moshpit in.
0: Oké, dus noteer het in jouw agenda. Mocht je naar Graspop Metal Meeting gaan, het begint al op woensdag 17 juni. De avond voor de officiële aftrap op Graspop Metal Meeting in Dessel met Breakstuff en met Evertrop in de moshpit. Studio Brussel. De festivalzender.

0: Oké, de rest van dit nummer hoor je op Graspop Metal Meeting. Maar ik zou je willen vragen om te blijven luisteren, want ik krijg bezoek van Best Kept Secret. En jij kan combi-tickets winnen zometeen.
1: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De Amerikaanse president Trump heeft naar eigen zeggen bemiddeld tussen Israël en de Libanese militie Hezbollah. De voorbije dag kondigde de Israëlische premier Netanyahu nieuwe aanvallen aan op de Libanese hoofdstad Beirut. Maar het Israëlische leger zal nu niet verder oprukken naar de stad, schrijft president Trump op sociale media. En Hezbollah zou volgens hem ook beloofd hebben om te stoppen met aanvallen. Iran, een bondgenoot van Hezbollah, had ook al gereageerd op het aangekondigde offensief door Netanyahu. Het regime zei dat het niet meer zou onderhandelen met de VS over vrede als Israël niet zou stoppen met de aanvallen op Libanon. In het zuiden van Libanon gaan de Israëlische aanvallen wel nog altijd door. In de stad Tyrus raakte een ziekenhuis beschadigd bij een luchtaanval. Er werden 2 mensen gedood en er vielen ook een 20-tal gewonden. In het Brussels parlement komt er een onderzoekscommissie naar de wantoestanden bij het toewijzen van sociale woningen in Anderlecht. Een panoreportage bracht aan het licht dat PS-schepen Lotfi Mostefa persoonlijk invloed uitoefende op wie een sociale woning toegewezen krijgt. De PS neemt Mostefa in bescherming, maar verzet zich niet meer tegen de onderzoekscommissie. De partij Anders had er namelijk mee gedreigd om uit de Brusselse regering te stappen als die onderzoekscommissie er niet kwam. De commissie zal wel uitzonderlijk snel moeten werken. De meerderheidspartijen hebben afgesproken dat de commissie op 21 juli al klaar moet zijn. Maar voor Imen Balknani van Anders is dat geen probleem.
2: 7 weken, dat is misschien ongezien, maar dat is wel voldoende om alles volledig tot het bot te onderzoeken. We spreken hier over een onderzoekscommissie dat moet ingaan op de zaken en de werking van de Anderlechtse haard. 7 weken is voldoende. Ik krijg dat niet uitgelegd aan Brusselaars, dat ze langer zouden moeten wachten voor aanbevelingen en dus voor hervormingen binnen het sociale huisvestingsbeleid.
1: En Rode Duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform, waarmee hij eerder ook al in de Franse tweede klasse Le Mans en de Spaanse derde klasse Extremadura investeerde. Hoeveel Courtois precies zal investeren in Genk is niet bekend, maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst voor Genk, zegt collega Peter van den Bemt.
3: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling. En dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Next Play is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland de deuren kan openen naar andere investeerders. En die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen. Thibaut Courtois zal zelf geen actieve rol spelen binnen de club. Zijn zakenpartner zal wellicht wel in de raad van bestuur komen.
1: En dan nog het weer. Eerst nog opklaringen, maar vannacht kans op buien en mogelijk ook onweer. Bij temperaturen tussen 11 en 18 graden. De overheid heeft het nummer 1722 geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook morgen regen of buien met temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: De festivalzender.
5: Team Le France.
0: Ja, vandaag eens kijken of het festivalgras even groen is aan de overkant. Want ik krijg bezoek uit Nederland. Best Kept Secrets. Elvin komt erbij zitten.
4: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.
0: Om jou een uur lang een beetje te verlekkeren op dit prachtige festival, Best Kept Secrets. Ook een heel uur lang alleen maar muziek van op die line-up. Mocht je trouwens leuke herinneringen hebben, of foto's of zo van op Best Kept, of tickets, nog beter, moest je gaan, laat het zeker weten in de app van Studio Brussel. Wij lezen het heel graag, met heel veel plezier. Dit is Mac DeMarco. Die komt ook naar de zondag van Best Kept Secrets. Freaking out the neighborhood. Welkom!

0: enthousiaste festivalganger in de app van Studio Brussel, Ruben. Die stuurt, ik ben erbij op Best Kept Secrets. Ik heb al heel het programma uitgekant. Ik ga met vrienden, maar ik hou mijn oren open voor alle goede tips.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Best Kept Secrets.
0: Dag Elvin van Best Kept Secrets.
3: Goedenavond.
0: Ja, leuk dat jij er komt bijzitten. Hoe gaat het met jou?
3: Het gaat heel goed. Ik ben hier naartoe gereden zonder file.
0: Wauw.
3: Dus dat is al heel bijzonder. En ik ben heel blij om hier bij de eerste editie van Festivalzender dit seizoen te zijn. Dus het is een hele eer. Dankjewel.
0: Ja, heel leuk. Nog 11 keer slapen. En dan is het eindelijk zover. Best Kept Secret 2026 in Nederland, in de Beekse Bergen. Dus net over de grens. De 12e editie dit jaar. Hoe voelt het voor jou zo vlak voor de start?
3: We zitten er goed bij. We hebben vandaag mooi nieuws gekregen dat de weekend inclusief campingkaarten zijn uitverkocht. Dus dat is dat is voor het team gewoon geweldig nieuws.
0: Ja.
3: Dus er zijn nog wel dagkaarten en weekend exclusief campingkaarten beschikbaar. Maar behalve dat, ja, de sfeer zit er gewoon heel goed in. Het team zit er lekker in.
0: De tenten staan recht.
3: Nee, we zijn. Het begint over deze week. Dus dan worden de eerste, gaan de eerste mensen. Gaat het allemaal in productie? Ja,
0: ja, ja, dat is heel goed.
3: Heel spannend.
0: Ja, en wat het ook heel leuk is: die kaarten, die combi's plus camping. Dat zijn degenen die de luisteraars in deze show, in dit uur ook zullen kunnen winnen. Dus dat is misschien ook al heel goed om mee te geven. Ja, want die zijn net uitverkocht.
3: Ja, ja.
0: Dus blijf maar luisteren als je daar kans op wil maken. Mochten er mensen zijn die nog nooit naar Best Kept Secret zijn geweest, hoe zou jij dat festival omschrijven?
3: Dat is een hele mooie vraag. Kijk, ik vind Best Kept Secret. Wij hebben hele mooie grote namen dit jaar. Aan de bovenkant Gorillaz, Nick Cave in the Bad Seeds en Jack White onder andere. Echt, dat zijn de headliners. Maar wat BKS echt typeert als vanaf het begin is dat we een hele mooie undercard hebben. Er is heel veel te ontdekken in heel veel genres. Echt van metal tot folk. En tot nachtprogramma. En dat allemaal op het mooiste festivalterrein, vind ik, van Nederland. Lekker bij het water, heerlijk eten. Dus de combinatie van het fijne gebied en de muziek die we mogen presenteren, dat maakt Best Kept Secret echt Best Kept Secret. Ja.
0: Ja, en als je daar dan op de camping slaapt, dan word je ook mogelijk wakker gemaakt door zebras of olifanten. Want jullie liggen vlak bij het safaripark.
3: Dat heb ik bij het safaripark, ja.
0: Dat heb ik al meegemaakt. Ja, en zoveel muziek. Je zegt het zelf, straffe line-up, grote namen met nog te ontdekken namen. Je speelt daar ook een belangrijke rol in. Want je bent niet alleen artistiek directeur, je bent ook programmator.
3: Ja, samen met een mooi team mogen wij elk jaar het programma maken van Best Kept Secret. Klopt. Ja.
0: Dat is heel leuk, want ik heb heel veel muziek klaarstaan van op jullie line-up. Daar gaan we straks wat dieper op ingaan. Ik ga eerst een van die kleppers spelen, hè. Gorillaz met Feel Good Inc.
3: Altijd goed.

0: Zondag 14 juni, Gorillaz. Op Best Kept Secret, op die grote, mooie mainstage.
1: Belgium, once again!
0: En dan wordt het Nederland natuurlijk, hè, daar.
2: Studio Brussel.
1: De festivals zijn daar!
2: Best Kept Secret.
0: 1 uur lang heb ik bezoek van een van de leukste festivals van de Lage Landen. Dat is Best Kept Secret. En het is belangrijk om bij de radio te blijven zitten. Tot en met 10 uur. Want wij geven dit uur nog een hele mooie festivalprijs weg. En wij... Dan bedoel ik Elvin van Best Kept Secret en ikzelf. Elvin, wat hebben wij voor de mensen? Combi-tickets met camping?
3: Combi-tickets met camping, ja.
0: Ja, en die tickets die zijn uitverkocht sinds vandaag.
3: Sinds vanochtend, ja. Sinds vanochtend zijn ze uitverkocht, maar voor hier zijn ze er nog even.
0: Zijn ze er nog heel even. En het is heel cool, want we hebben een combi-ticket voor jou plus 3 vrienden. Je moet dus niet alleen gaan, je kan met een groepje van 4. Camping zit erbij. Het gaat over Best Kept Secret, dat is 12, 13 en 14 juni. Prachtig festival. Als je er nog niet geweest bent, het is echt op een hele bijzondere locatie. Hè? Kan je die eens omschrijven, Elvin?
3: Ja, wat heel mooi is, is de mainstage die ligt zo tegen het meer aan. Dus ook artiesten die op de mainstage spelen, die zien ook de hele tijd zo'n meer en maken daar dan opmerkingen over. En vooral als de later op de dag, als de zon zo naar beneden komt en iedereen staat zo'n beetje in het water en je kijkt zo naar de mainstage, ja, prachtig. En voor de rest een bosrijk gebied met allerlei hoekjes waar je zo in kan verdwalen, et cetera. Dus ja, ik krijg er nu helemaal zin in eigenlijk. Nu.
0: Ja, ik ook, want ik wou jou eigenlijk net vertellen over een van de beste concertervaringen die ik ooit in mijn leven heb gehad.
3: Ja, ik ben heel benieuwd. Ja.
0: En ik laat hem een foto zien, want ik

0: zijn Nederlanders. Ja, ik ken ze nog niet. Wie horen we hier?
1: Parkenfans. Ja, de Nederlandse Parkenfans. Geweldig, toch?
0: Ja, klinkt heel goed.
1: Dat is, zij gaan de zondag de Secret afsluiten. Ja, je hoort al waarom. Het is super energiek. Drie gasten op het podium. Ja, een soort van half elektronisch, half... ja, soms ook een beetje zo die blur sound, zeg maar. Maar dan wat meer de elektronische kant op. Ja, dat gaat die Secret echt helemaal kapot maken op de zondag nacht.
0: Oké, ik ben er klaar voor. Jouw derde tip, daar heb ik al heel veel goede dingen over gehoord. Gelly Haha.
1: Ja.
0: Zij komt helemaal van over het water. Vanuit de US. Ik heb gehoord dat dat echt heel, heel, heel goed is live.
1: Ik heb dat ook nog niet live gezien. Maar wat ik heb gezien op de video's en wat ik heb gehoord... Dit is er dus eentje waarvan ik ook al een aantal maanden, bijna een jaar al hoor van... Ja, dit moet een keer op Best of Secret staan. Dit is precies zo'n act waar je dan heel lang mee bezig bent. En ook heel waar je dan, als dat dan de mail binnenkomt, het is bevestigd. Dat je dan echt denkt, yes. Dit,
0: ja?
1: Dit is zo'n mooie, kleurrijke act. En ook op het podium. Volgens mij hebben we ergens in onze beschrijving van deze act een soort van ook een cartoon pop neergezet. En dat vind ik een mooie beschrijving. Cartoon pop. Zonder kinderachtig, maar hele gekke synthpop met een hele kleurrijke twist. Dus dat wordt live volgens mij ook echt te gek.
0: Ja, en echt nog een beginnende artiest eigenlijk. 29 jaar, zag ik.
1: Ik zag het, ja.
0: En, op jullie website. Ja, echt zot. Kijk ik heel erg naar uit. Gelly Haha, ik ga ze gewoon er even tussen gooien. En daarna gaan we nog verder door de line-up.
1: Top.
0: Van Best Kept Secret.

0: Genesis Owusu komt ook naar Best Kept Secret. Heeft net een nieuwe plaat uit. Zondag 14 juni om 19:30 op The Secret.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn er!
0: Ja, we hebben het hier even heel luid en heel duidelijk over het fantastische Nederlandse festival Best Kept Secrets, want die beginnen er binnenkort al aan, 12, 13, 14 juni in Hilvarenbeek. Dat is bij het safaripark Park de Beekse Bergen. Ik heb Elvin op bezoek. Elvin, het is bijna tijd.
3: Goedenavond, tijd voor wat?
0: Ja, nog een goede 5 minuten en dan kunnen de luisteraars van Studio Brussel meespelen voor de combi-tickets, combi-camping-tickets. Ja, met een groepje van 4 kunnen ze gaan.
3: Spannend.
0: Ja. Je hebt een hele goede wedstrijdvraag bedacht. Die gaan we straks stellen aan onze luisteraars. Maar wat jij ook heel goed kan, naast wedstrijdvragen bedenken, dat is goede dingen bedenken voor het festival zelf. Want je vertelde daarnet al dat jullie extra gaan inzetten op het nachtleven van Op Best Kept Secret.
3: Ja, we hebben wat dingen veranderd in de nacht. En Best Kept Secret is een van de weinige festivals in Nederland waar het nachtprogramma, waar je tot 4 uur...
0: kan doorgaan.
3: Doorgaan, ja. En ja, dat is te gek en daar willen we natuurlijk gebruik van maken. In de nacht kunnen wat andere dingen gebeuren dan overdag. Het is meestal wat vrijer en dat willen we ook zo neerzetten op het festival. Dus we hebben, zoals ik net vertelde, een nieuwe plek. Met onze partners Niet Niks gaan we in de nacht daar door. Daar ga je bijvoorbeeld de act Suru Singe zien, waar ik echt heel erg fan van ben. Een soort bassie. Doppelgang, een Nederlandse house duo. Maar in de nacht hebben we ook bijvoorbeeld een plek met een echte sound system, wat ze in Jamaica bijvoorbeeld gebruiken. Een houten sound system, waar we dan heel bassie en wereld gaan global sounds gaan doen. Waar bijvoorbeeld ook de Brussels, volgens mij komt hij uit Brussel, Suso Brino.
0: Oh, Suso Brino!
3: Ja, Suso Brino gaat ook op die sound system spelen. Dus we hebben een heleboel dingen. En in het midden van het festival hebben we een groot dansplek, heet The Floor. Die wordt gehost door de Nederlandse legende en DJ St. Paul. En daar is eigenlijk, daar komt alles bij elkaar. Dus daar gaat bijvoorbeeld Kaat van Stalen een DJ-set doen. Hebben we vorig jaar bijvoorbeeld Errol Alkan gehad. Gaat Madra Salah een DJ-set doen met alleen maar Ierse nummers. Dus daar gebeuren een beetje de gekke dingen. Wat onze vriend St. Paul dan heel mooi altijd bij elkaar kan brengen.
0: Was het daar ook waar Chibi Ichigo vorig jaar zo'n hele gekke set heeft gedraaid?
3: Ja, dat was daar. Dus daar kunnen echt die gekke dingen gebeuren. Het is een hele mooie stage, ook aan het water. Maar ook in de nacht hebben we ook bijvoorbeeld in The Secret wordt dan omgebouwd naar een nachtstage waar de DJ, Lucky Dongon heet, die gaat midden in de zaal staan en het hele publiek kan daar omheen staan en de hele nacht gaat hij draaien tot 4 uur. Lekker house, lekker trance, lekker rollen. Dus ja, voor ieder wat wils en ook veel te ontdekken in de nacht. Dat vinden wij ook heel belangrijk.
0: Ja, dat is heel leuk om te horen. Ja, je zei het daarnet al, er zijn een paar DJ's die een DJ-debuut zullen doen. Merel bijvoorbeeld, die zal voor de allereerste keer een DJ-set spelen. Maar ook onze Belgische Kaat van Stralen, en die heeft een berichtje achtergelaten.
4: Dag Pien, het is Kaat hier. Binnen 2 weken staan wij op Best Kept Secret en debuteren wij met onze DJ-set. En we hebben daar zo ongelooflijk veel zin in. We zijn nu nog druk bezig met de set in elkaar te steken. Maar het plan is om al onze favoriete schijven aan elkaar te lijmen en er een mega groot feestje van te maken. We staan met heel de band achter de knoppen, dus dat belooft sowieso onvergetelijk te worden. Doei doei!
0: Voilà.
3: Met heel de band ook.
0: Ja, leuk, hè?
3: Oké, te gek. Ja,
0: als dat oké is voor jou, hè, Elvin.
3: Ja, wat mij betreft wel. Ja, ik had het nog niet gezien in de accreditatielijst, maar goed.
0: Ze zijn met 4, dus dat moet wel goed
3: komen. Dat kan net nog.
0: Zalig. Kaat van Stralen dus ook op Best Kept Secret.

0: Oké, het is tijd. Het is hoog tijd. Als jij tot nu toe aan het luisteren bent, heel goed gedaan. Ik heb Elvin van Best Kept Secrets bij mij zitten. Elvin, jij hebt ondertussen een wedstrijdvraag bedacht.
1: Zeker weten. Een hele moeilijke.
0: Ja, het is een moeilijke wedstrijdvraag, want we geven natuurlijk een prijs weg die niet meer te verkrijgen valt. Nergens anders dan hier kan je nog kans maken op combi-tickets met camping erbij. Die zijn uitverkocht sinds vandaag. En hier op Studio Brussel maak je kans voor tickets voor jou en drie vrienden. Elvin, die gaat zo meteen een vraag stellen. Als je het antwoord weet, dan stuur je dat gewoon in de app van Studio Brussel. You know the drill. Je moet ook zeker zien dat jouw telefoonnummer erbij staat, want we willen jou ook heel graag opbellen. Dus. De tickets zijn ook niet helemaal uitverkocht, hè? Misschien moeten we dat ook wel zeggen. Er zijn nog combi-tickets.
1: Er zijn nog weekend-exclusief camping-tickets, dag-tickets. Een klein aantal wel, maar die zijn er nog, inderdaad.
0: Ja. Oké. Maar dus. De vraag van Elvin.
1: Hoe heet het meer dat op het terrein van Best Kept Secret ligt?
0: Stuur je antwoord in de app van Studio Brussel. Succes! Studio Brussel. De festivalzender.

0: Ja, in de armen van Nick Cave en de Bad Seeds. Het kan werkelijkheid worden op Best Kept Secret. Elvin, jullie hebben jaarlijks echt wel wat Belgen op bezoek, hè? Op het festival?
1: Ja, dat is echt een groot aantal van onze bezoekers. Dat vinden wij heel leuk en heel gezellig. Ja.
0: Oké, dat is goed om te horen, want we gaan er nog een paar Belgen bij duwen, als het mag.
1: Ja, let's go.
0: Oké, let's go. We hebben hier een goede vraag en we hebben hier ook iemand die graag zou willen antwoorden. Dag Joske uit Gent.
2: Hallo, goedenavond.
0: Jij speelt mee voor combi-tickets plus camping voor Best Kept Secret voor jou en 3 vrienden. Ben je er ooit al geweest?
2: Yes, al de voorbij 2 jaren ook.
0: Oké, je weet dus heel goed wat er mogelijk jouw richting uitkomt.
2: Klopt, ja, hopelijk inderdaad.
0: Elvin, zou je misschien nog 1 keer de vraag willen stellen aan Joske?
1: De vraag was, hoe heet het meer wat bij Best Kept Secret ligt?
2: Ik vermoed dat het Victoria meer is.
1: Dat is helemaal correct.
0: Joske!
2: Merci.
0: Ja, dat is graag gedaan, hè. Als ik trouwens nog een persoonlijke tip mag geven. Joey Valens en Brady staan ook op de line-up. Elvin, waarom heb je die 2 jonge hip-hop mannetjes daar neergepot?
1: Ze hebben er alles gestaan, 2023.
0: Wow!
1: De tent was te klein. Het ging helemaal kapot. En sindsdien zijn ze alleen maar groter geworden. Dus dat wordt gewoon rammen in de tweede stage. In
0: Joske, veel plezier daar op Best Kept Secret, hè.
2: Super, ja, dankjewel.
1: Tot daar.

0: Joey Valence en Bray. Staan ook op Best Kept Secret 12, 13, 14 juni in de Beekse Bergen. Als je er wil bij zijn, dan is het nu de moment om kaartjes te kopen, want het gaat lekker hard. Elvin, merci om langs te komen.
1: Het was maar een waar genoegen, dankjewel.
0: Ja, we hebben het er goed over kunnen hebben. Hè? Zie ik jou op Best Kept Secret?
1: Mij ga je zien en ik ga jou volgens mij ook zien, toch?
0: Ja, ik denk het wel. Ik ga echt gewoon vol een bak combi moeten gaan. Ik ga die Parker-fans nog spelen, die drie Nederlanders. Vind ik heel goed klinken. Tot binnen 2 weken.
1: Dankjewel.

0: Brussel.
1: Het is 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mateijn. Onderhandelaars van de Europese Unie hebben het licht op groen gezet voor de omstreden terugkeercentra voor afgewezen asielzoekers buiten de Europese Unie. Die centra maken deel uit van het nieuwe, veel strengere terugkeerbeleid dat mensen die geen recht hebben op asiel effectief wil doen vertrekken. Meer uitleg door Leen de Witte.
2: Volgens de meest recente cijfers keert 28% van wie niet in de EU mag blijven effectief terug. En daar moeten de nieuwe, weliswaar omstreden regels verandering in brengen. Wie weigert te vertrekken kan opgesloten worden. En er komt een wettelijk kader voor de veelbesproken terugkeerhubs. Centraal buiten de Europese Unie, waar mensen die geen verblijfsrecht kregen naartoe gestuurd kunnen worden als eindbestemming of in afwachting van hun terugkeer naar hun thuisland. Dat daar ook gezinnen met kinderen opgesloten kunnen worden botst al een tijd op kritiek van mensenrechtenorganisaties. Er is lang over onderhandeld, maar er is nu dus dat politiek akkoord. De landen en het Europees Parlement moeten dat nu nog bekrachtigen.
1: De Amerikaanse president Trump heeft naar eigen zeggen bemiddeld tussen Israël en de Libanese militie Hezbollah. De voorbije dag kondigde de Israëlische premier Netanyahu nieuwe aanvallen aan op de Libanese hoofdstad Beirut. Maar het Israëlische leger zal nu niet verder oprukken naar de stad, schrijft Trump op sociale media. En Hezbollah zou volgens hem ook beloofd hebben om te stoppen met aanvallen. Iran, een bondgenoot van Hezbollah, had eerder al gereageerd op het aangekondigde de offensief van Israël. Het regime zei dat het niet meer zou onderhandelen met de VS over vrede als Israël niet zou stoppen met de aanvallen op Libanon. De gerechtelijke federale politie in ons land heeft nu ook een onderzoek geopend naar de spectaculaire kunstroof in het Louvre in Parijs vorig jaar. Daarbij werden 8 Franse kroonjuwelen gestolen. Belgische agenten hebben onlangs enkele dieven opgepakt die mogelijk te linken zijn aan de kunstroof. Op hun telefoons werden namelijk foto's van het Louvre gevonden. De politie wil nu achterhalen wat de link is tussen de dieven die in ons land zijn opgepakt en de roof in het Louvre. Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem heeft de voorbije avond een bestuurder van een bestelwagen zeker 20 andere wagens en een motorrijder aangereden op de snelweg. Bij die aanrijding raakten verschillende voertuigen zwaar beschadigd en er vielen ook verschillende gewonden. De bestuurder werd opgepakt door de politie. En rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform, waarmee hij eerder ook al in de Franse tweede klasse Le Mans investeerde en in de Spaanse derde klasse in Extremadura. Hoeveel Courtois precies zal investeren in Genk is niet bekend, maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst voor Genk, zegt collega Peter van den Bemt.
3: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling. En dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Next Play is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland deuren kan openen naar andere investeerders. En die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen. Thibaut Courtois zal zelf geen actieve rol spelen binnen de club. Zijn zakenpartner zal wellicht wel in de raad van bestuur komen.
1: En dan nog het weer. Eerst nog opklaringen, maar vannacht kans op buien en mogelijk ook onweer bij temperaturen tussen 11 en 18 graden. De overheid heeft het nummer 1722 geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook morgen regen of buien met temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Guessy. Want alleen deze week strandlakens en hammamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Studio Brussel live.

0: Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Europese onderhandelaars hebben een akkoord gesloten over veel strengere terugkeerregels voor mensen die geen recht hebben op asiel in de Europese Unie. Wie niet meewerkt aan die terugkeer kan tot 2 jaar opgesloten worden. Het akkoord zet de deur open voor de omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Wie geen asiel krijgt, kan daar naartoe gestuurd worden en dat ook gezinnen met kinderen opgesloten kunnen worden, botste al op veel kritiek, maar volgens Europees Parlement lid voor N-VA, Asita Kanko, blijven de mensenrechten gegarandeerd.
2: Dit akkoord betekent dat we natuurlijk een geloofwaardig en werkbaar terugkeerbeleid krijgen, maar alle fundamentele rechten worden ook gerespecteerd. Er zijn er heel veel garanties opgenomen in het akkoord dat nu vertaald zal worden in alle lidstaten, om te voorkomen dat er misbruik is en om ervoor te zorgen dat lidstaten goede afspraken maken waardoor dat mensenrechten gerespecteerd worden.
1: Onder meer Nederland, Denemarken en Oostenrijk zetten samen al concrete stappen voor zo'n terugkeerhub. De lidstaten en het parlement moeten de nieuwe regels nog wel bekrachtigen. In Heer Hugo Waard bij Amsterdam in Nederland zijn bij een steekpartij 1 dode en 2 zwaar gewonden gevallen. Het incident gebeurde nabij een bedrijf. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. De politie kwam massaal ter plaatse en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. In Denemarken zal voormalig premier Mette Frederiksen zichzelf opvolgen als eerste minister. De voorbije avond maakte ze bekend dat ze een linkse regeringscoalitie heeft gevormd die zij zal leiden. In maart waren er parlementsverkiezingen in Denemarken. De Sociaal-Democratische Partij van Frederiksen verloor die, maar bleef wel de grootste partij. Een eerste poging om een regering te vormen mislukte. Nadien probeerde de rechtsliberale uitdager Paulsen het ook, maar ook die poging mislukte. Eind mei werd Frederiksen dan opnieuw aangesteld om een regering te vormen. En dat is dus nu gelukt. En Rode Duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform waarmee hij eerder ook al in de Franse tweede klasse Le Mans investeerde en in de Spaanse derde klasse in Extremadura. Hoeveel Courtois precies zal investeren in Genk is niet bekend, maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst, zegt Peter van den Bemt.
3: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club, intussen een icoon met internationale uitstraling, en dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Next Play is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland de deuren kan openen naar andere investeerders en die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen. Thibaut Courtois zal zelf geen actieve rol spelen binnen de club. Zijn zakenpartner zal wellicht wel in de raad van bestuur komen.
1: En dan nog het weer. Eerst nog opklaringen, maar vannacht kans op buien en mogelijk ook onweer bij temperaturen tussen 11 en 18 graden. De overheid heeft het nummer 1722 geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook morgen regen of buien met temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Europese onderhandelaars hebben een akkoord gesloten over veel strengere terugkeerregels voor mensen die geen recht hebben op asiel in de Europese Unie. Wie niet meewerkt aan die terugkeer kan tot 2 jaar opgesloten worden. De deal zet de deur open voor de omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Meer uitleg door Leen de Witte.
2: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn al concreet op zoek. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk. Ze worden in elk geval veel strenger. Wie niet mag blijven en niet meewerkt aan terugkeer kan opgesloten worden. En er komt ook een Europees terugkeerbevel, zodat landen elkaars besluiten makkelijker kunnen erkennen, al wordt dat niet verplicht. Bedoeling is dat meer mensen zonder recht op verblijf effectief vertrekken, want volgens de meest recente cijfers doet maar 28% dat. Het politieke akkoord moet nu nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.
1: In Denemarken zal voormalig premier Mette Frederiksen zichzelf opvolgen als eerste minister. De voorbije avond maakte ze bekend dat ze een linkse regeringscoalitie heeft gevormd die zij zal leiden. In maart waren er parlementsverkiezingen in Denemarken. De sociaal-democratische partij van Frederiksen verloor die, maar bleef wel de grootste. Een eerste poging om een regering te vormen mislukte. Nadien probeerde de rechtsliberale uitdager Paulsen het ook, maar ook die poging mislukte. Eind mei werd Frederiksen dan opnieuw aangesteld om een regering te vormen en dat is nu dus gelukt. In Albanië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen een grootschalig bouwproject dat onder meer wordt gefinancierd door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump. Het zou gaan om een luxe resort dat wordt gebouwd op een onbewoond eiland in de Adriatische Zee en in een beschermd natuurgebied aan de kust, bekend om zijn flamingo's, zeehonden en zeeschildpadden. Milieuorganisaties vrezen dat die biodiversiteit in het gebied in gevaar komt en het verzet tegen het project werd ook heviger nadat het gebied werd afgesloten voor inwoners. En rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform Nextplay. Hoeveel Courtois precies zal investeren in Genk is niet bekend, maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst, zegt Peter van den Bent.
3: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling en dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland deuren kan openen naar andere investeerders. En die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
1: En dan nog het weer. Vannacht kans op buien en mogelijk ook onweer bij temperaturen tussen 11 en 18 graden. Het nummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook de komende dag regen of buien met temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Vannacht van 2:30 tot 7 zal er geen vliegverkeer zijn op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies leggen het werk neer. De actie volgt na onderhandelingen over het digitale controlecentrum in Namen. De directie en vakbonden hadden eerder op de dag overlegd over de arbeidsomstandigheden en ondersteunende maatregelen voor de transitie van dat controlecentrum. De actie vannacht zal vooral cargovluchten in Luik treffen en vroege vluchten in Zaventem en Charleroi. In Hoboken bij Antwerpen is er rond 11:15 een gevecht ontstaan waarbij een tiental jongeren betrokken waren. Tijdens het gevecht werd er een mes getrokken en raakte een van de jongeren gewond. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De politie kwam ter plaatse, maar kon nog geen verdachte oppakken. Het is ook niet duidelijk wat de aanleiding was voor het gevecht. De Antwerpse politie onderzoekt het voorval verder. Europese onderhandelaars hebben een akkoord gesloten over veel strengere terugkeerregels voor mensen die geen recht hebben op asiel in de Europese Unie. Wie niet meewerkt aan terugkeer kan tot 2 jaar opgesloten worden. De deal zet de deur open voor de omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Wie geen asiel krijgt, kan daar naartoe gestuurd worden. Meer uitleg door Leen de Witte.
2: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn al concreet op zoek. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk. Ze worden in elk geval veel strenger. Wie niet mag blijven en niet meewerkt aan terugkeer, kan opgesloten worden. En er komt ook een Europees terugkeerbevel, zodat landen elkaars besluiten makkelijker kunnen erkennen, al wordt dat niet verplicht. Bedoeling is dat meer mensen zonder recht op verblijf effectief vertrekken, want volgens de meest recente cijfers doet maar 28% dat. Het politieke akkoord moet nu nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.
1: Het lijkt erop dat de Amerikaanse president Trump het plan loslaat om een fonds van 1,8 miljard dollar vrij te maken voor schadevergoedingen aan bondgenoten die eerder aangeklaagd werden. Bijvoorbeeld de mensen die in 2021 het Capitool bestormden. Op het plan kwam veel kritiek. Vorige week verbood een rechter om via die weg betalingen uit te voeren. Maar nu bleek ook dat veel Republikeinse senatoren bereid waren om mee te stemmen met de Democraten om het fonds te blokkeren. Het weer, vannacht eerst opklaringen, later kans op buien, mogelijk ook onweer, maxima rond 16 graden. We krijgen een wisselvallige dag met temperaturen tot 22 graden en vooral in de namiddag kans op stevig onweer. Het nummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.